juli 1951. Muddy Waters met het nummer She Moves Me. Daar speelt Lynyrd Skynyrd nog op mee. juli 1951. Muddy Waters met het nummer She Moves Me. Daar speelt

0: Ja, je hoort de vierkante voet van Leonard.
1: Ja, hij tikt rustig door.
0: Tja.
1: En als je dan even syncopeert, dan wordt het al moeilijk.
0: Hoe zeg je, Harry, syncopeert?
1: Ja, het accentueert van zwakke maatdeel. Dus dat, maar dat is een term in de muziek. Dat zal de Lustra niet echt met lastig valt.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: De plek waar als mensen die 1200 kilometer gereisd hadden elkaar ontmoeten in Chicago, dat was Maxwell Street.
1: Ja, en Maxwell Street, dat is nog een beetje van overluisteraar. Het is een plek waar heel veel zwarte mensen bij elkaar komen en die daar op de hoek wat eet. En de universiteit die wil graag een stuk van Maxwell Street hebben, want die ziet daar nog wel brood in. Maar De Chicago's die wil graag een stukje hol.
0: Wij waren er nog net op tijd, want het was nog niet helemaal verdwenen. Dus de volgende week wat dat betreft naar Harry's Blues. Bovendien, wij proberen nog een keer een nieuwe poging om bij Chess, de studio van Leonard Chess, om door naar binnen toe te komen. En of dat lukt, volgende week in Harry's Blues in The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Muske en Albert Haar. Bedankt aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en aan VPRO Radio. Wat ons betreft, Harry's Blues is de volgende week weer. Tot dan.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: De Harry Musquet Band, dat was een degelijke bluesband met pianist Martin van Dijk, gitarist Bernard Rijnke en basgitarist Laurens Leeuw uit Groningen en drummer Jan Groenink uit Emmen. De Harry Musquet Band, Solid Sender.

0: de Hagemuskay Band, Solid Sender. Larry Davis, dat is een bluesgitarist uit Arkansas. Hij kwam voort uit de band van Fenton Robinson. En hij is de componist van Texas Flood, de grote hit van Stevie Ray Vaughan. Hij overleed op 57-jarige leeftijd in Los Angeles. Larry Davis, Got to Be Some Change Made.
1: One, two, three.

Larry Davis, Got to be some change made. Het komt van het album I'm Every Woman van Rory Block uit New York. Ze is intussen 76 jaar, ze heeft 40 albums gemaakt en ze is de blues altijd trouw gebleven. Rory Block, Talking About My Man.

Rory Block, Talking About My Man. Ike Turner kwam vooral in het nieuws als de huiselijk geweldplegende echtgenoot van Tina Turner. Maar we moeten niet vergeten dat hij ook een begenadigd bluesartiest was. Dit komt van zijn album Here and Now, Ike Turner, Catfish Blues.

Ike Turner, Catfish Blues. Marcia Ball uit Louisiana opereert vanuit Austin en ze is vooral actief in de bluesclubs langs de Gulf Coast in Texas. Ze is een geweldige pianiste en als zangeres kan ze alle genres aan en dit komt van haar album Let Me Play With Your Poodle. Marcia Ball, I Still Love You.

Marcia Ball, I Still Love You. Johnny Adams uit New Orleans bewoog zich tussen de blues en de soul. Hij nam zijn album Man of My World op met topmuzikanten, de gitaristen Walter Wolfman Washington en Michael Tools en pianist David Torkanowski. Johnny Adams, This Time I'm Gone for Good.

Johnny Adams. This time I'm gone for good. Mikey Honeycutt, dat is een blueszangeres uit Louisiana. En ze maakte indruk met haar debuutalbum Soul Deep. Maar er kwam nooit een vervolg. Dit is een nummer van Burt Burns en het was ooit een hit voor Them, de band van Van Morrison. Mikey Honeycutt, Here Comes the Night.

Mikey Honeycutt, Here Comes the Night. James Super Chicane Johnson, dat is een obscure blueszanger uit Mississippi. Hij toert al sinds jaar en dag langs de kleine bluesclubs in Amerika en Europa. Het komt van zijn album Shut That Thing. James Super Chicane Johnson. Could Have Been Me.

James Super Chicane Johnson could have been me. Barbara Lynn uit Texas werd lang gezien als de beste bluesgitariste in Amerika en ze kreeg nationale bekendheid met haar hit If You Lose Me, You Will Lose a Good Thing. Dit komt van haar album So Good, Barbara Lynn, Sweet 16.

0: Barbara Lynn, Sweet 16. Eddie Harrington uit Mississippi volgde zijn neef, mondharmonica-speler Cary Bell, naar Chicago. En daar werd hij de gitarist bij Magic Sam en later bij Otis Rush. Hij verbasterde de naam van Muddy Waters en begon als een solo-carrière als Eddie Clearwater. Dit komt van het album Reservation Blues. Eddie Clearwater. Easy is my style.
1: Easy, easy, easy.

Eddie Clearwater, Easy Is My Style. Angela Straley, dat was een succesvolle blueszangeres in Austin. Ze werkte daar veel samen met de gitaristen Jimmy Vaughan en W.C. Clark. Tegenwoordig runt ze een muziekcafé in Californië en dit komt van het album Blond and Blue. Angela Straley, Can't Stop These Teardrops.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja. Geheel en al
3: ontworteld
2: ben ik. Nou ja. Ontheemd.
4: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Ook op deze avond voorkast giet Harry Musquet op pad met zijn gast en met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor ging het ditmaal naar Noord-Holland, naar Akersloot. Een klein plekje ten zuiden van Alkmaar. En op een hele winderige dag stapte hij door in de auto bij Tineke Schoenmaker, de zangeres van de bluesgroep Barrel House. Op weg naar haar geboortedorp Akersloot.
5: Ja, je moet altijd het knal over, ja.
6: Precies.
7: Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, dat pontje ervoor, vroeger altijd een pontje.
6: Ja.
7: En nog steeds, dacht ik. Maar... alleen zomers of zo.
6: Jij bent hier geboren, Tineke?
7: Ik ben hier geboren in Gertogen. Kan ook zo, maar toeristisch.
6: Maar er is wel veel veranderd al natuurlijk.
7: Ah, gaat toch op. Wezenlijk. Ja, dit hele gebeuren hier.
6: Oh. Hoeveel mensen wonen hier?
7: Gaat maar met hart. Ik denk nu wel 10.000 of zoiets.
6: Het is nog een soort van...
7: Toen ik klein was, misschien 2 of zo, ik weet het niet.
6: Suburb van Alkmaar of zo.
7: Ja... Nou, er wonen ontzettend veel mensen, want het ligt natuurlijk vlak aan die snelweg. Er zijn heel veel, forensers natuurlijk gekomen. Te beginnen met de hoogovens. Maar er zijn nog een paar leuke plekjes. Ik had jullie eigenlijk ook mee willen nemen naar mijn geboortestek.
6: Maar dat is...
7: Maar ik weet niet of we daar tijd voor hebben allemaal.
6: Oh nee, ik dacht dat het misschien ook al weg was.
7: Dat is ook weg.
6: Ten prooi gevallen.
7: Mijn geboortehuis is dus weg.
6: Aan de vaart op de vaart van de vaart.
7: Een van de mooiste.
6: De vaart der volkeren.
7: Ja, mooiste plekjes van Akersloot was dat ook. Vlakbij het meer namelijk. Op 50 meter van het meer woonde ik. Dus dat was natuurlijk schitterend. Ik zag 's morgens de zon opgaan boven het meer, 's winters. Om 8 uur 's morgens dan zo'n knalrooie bal, weet je. Meester. Maar nou, dat is een beetje aan de andere kant van het dorp. We rijden nu naar een andere oude kern. Waar het hervormde kerkje staat. Ook zoveel fijne herinneringen aan.
6: Hoe komt iemand die hier... hoe komt een jong meisje...
7: Ja, dat vraag ik me nou ook altijd af.
6: Uit Akersloot, hoe komt die...
7: Oh god, ik mag er niet in.
6: Uit bij...
7: Dierenslaantje.
6: Bij de blues eigenlijk.
7: Ja, nou ja, dit is toch een en al blues hier.
6: Ja, dat is eigenlijk wel zo, ja.
7: Nou ja, de blues heb je, of je hebt het niet waar je op woont. Dat maakt niks uit.
6: Maar laat me zeggen, hoe komt iemand...
7: Zal ik mijn auto hier ergens zetten? Ja. Want hier is het om de hoek namelijk.
6: Ja, en hoe komt iemand... Hoe gaat iemand muziek spelen?
7: Ja, dat is ook een goede vraag. Nou ja, muziek...
6: En waar dan later dan?
7: Zouden die mensen dat niet erg vinden? Nee.
6: Wie? Oh, nee.
7: Nou, ik zal het je laten zien, hoor.
6: Ja. Ja.

0: Mijn moeder was oorspronkelijk wel hervormd, maar mijn vader was absoluut een agnost of een...
1: niet gelovig.
0: Nee, hij woonde absoluut, dat vond hij helemaal niks. Hij was geloof ik stiekem een beetje communist. En dat was echt geheim, weet je wel.
1: Ja,
0: en dat... Je mocht ook nooit vragen wat hij ging stemmen of zo. Want dat moest natuurlijk stiekem, want hij werkte bij zo'n klein bedrijf hier in Akersloot. En die baas was natuurlijk VVD, dus ja, kon je niet mee aankomen met die CPN. Nou, hier was deze bungalow of die bungalow, daar achter in die achtertuin, daar stond dus dat houten keetje. Een bouwkeet die daar op de een of andere manier was blijven staan. En die wij dus ingepikt hebben en geschilderd en een barretje ingemaakt en een koffiezetapparaat ingezet. En daar zaten wij vervolgens zondagsmiddags tot groot verdriet van onze ouders. He, wat je zelf nu ook altijd roept tegen je kinderen. Ga toch naar buiten! Het is zo'n mooi weer. Zaten wij in dat donkere hok. Onder andere Cubie te draaien natuurlijk.
1: En dat was hier?
0: En dat was volgens mij... Ja, hier stond die kleuterschool denk ik, naast dat huisje. En dan daarachter in die tuin, daar was dan de speelplaats, op die bouwketen. En dat hutje, dat heette dus On Top of All Cubies Inn.

0: Wat voor jaartal was dat ongeveer?
1: Dat was toen ik hier vanaf mijn 13e, denk ik, dus 67.
0: 67, oh, ja. Dat maken we net eerst.
1: Nou, en hier, ja. Dat is dan toevallig, was dat allebei heel dicht bij elkaar. Ik hoop niet dat ze

0: erg vond. Er woonde de familie Krom. Of nee, die mevrouw heette Krom. De moeder. Echt, god, hoe heette zij nou ook weer? Maar in ieder geval, daar heb ik vanaf mijn 7e gitaarles genoten.
1: Van deze mevrouw?
0: Nee, er was een meneer in Uitgeest. Die had een muziekwinkel en ja. Die gaf accordeon, klarinet. En uiteindelijk ook maar gitaar, want dat raakte natuurlijk vreselijk in op een gegeven moment. Iedereen wilde gitaar spelen, en dus ook ik. Iedereen, dus ik was nog maar 7, maar ongelooflijk ambitieus in die tijd. En dan kwam die man hierheen, dat waren kennissen van hem, die ook allemaal heel muzikaal waren, met muzikale kinderen. Die virtuose accordeonist. En dan aan de tafel, met zo'n plus tafelkleed. Kreeg je gitaarles. Het was zo vreselijk leuk. Was het toch op de een of andere manier een hele geïnspireerde sfeer. Die man die was namelijk, die heette Siem Hopen. En het was zo'n ontzettende goede
1: leraar.
0: Ja. Die straalde zoveel liefde uit voor de muziek. Dat daar werd je al helemaal door begeesterd, zeg maar. En ik zeker. Ik was bloedfanatiek. Tot mijn 11e heb ik dat gedaan. En toen, hij leerde ons ook liedjes daarbij zingen.
1: Ja.
0: En te begeleiden. Dus met de beroemde slag. Neer, op, neer, neer, op, neer, op, neer, op, neer. Middellandse Zee, souvenir.
1: Oh, ja.
0: Enkele het woord. ik was verkocht, begrijp je? Ja. Het spiegelbeeld, dat verhaal heb ik ook al heel vaak verteld. Ja. Ik kon vreselijk leuk gitaar spelen, was geloof ik. Maar op een gegeven moment wilde je dan toch ook zingen. En er waren dan uitvoeringen één keer in het jaar. En dan was er één uitverkoren en die mocht dan een liedje solo zingen. En ik wilde dat natuurlijk ook zijn.
1: Ja.
0: En toen moest ik spiegelbeeld mocht ik proberen hier aan die tafel. Zo'n dramatische herinnering. Toen dacht ik echt van, het wordt nooit wat. En toen moest ik spiegelbeeld zingen met die gitaar. En was wel jong, maar toch Ben. Nou, en die Ben, die kwam er niet uit. Nou, ze vonden het vreselijk jammer voor me, maar het ging niet door. Het
1: ging niet door. Die vrouw die staat er te kijken, volgens mij, achter het mooie glas en lood raampje.
0: Als ik kijk, zou ik even zwaaien.
1: Hè? En twee kippen en een theepotje.
0: Ja, de grote en een theepotje. Het staat verdomme op het huis.
1: Een heel oud huisje, een heel klein arbeiderswoning.
0: Het lijkt nog weer veel kleiner dan het in mijn herinnering was, maar...
1: Maar je bent ook groot. Dat had ik ook, hoor. Toen ik bijna onze buurt, toen denk je van... Het lijkt die huisjes veel kleiner, maar je was zelf...
0: Ik was
1: zo.
0: Maar ja, goed, dus toen dacht ik dat mijn zangcarrière wel nooit van de grond zou komen.
1: Maar je hebt ook over gitaar speeld. Er zijn maar weinig mensen die weten dat jij ook heel goed gitaar kan spelen. Of tenminste, daar een opleiding in gehad hebt.
0: Ja, dat uiteindelijk, toen ben ik in 9 jaar of zo, heb ik geen klassiek gitaar meer gespeeld. Zeg maar tot mijn 20e. En toen gelijk dat ik in Berrelhuis kwam, werd er in Alkmaar ineens een conservatorium opgericht. En tot mijn stomme verbazing deed ik daar een toelating voor en werd ik aangenomen. Ze hadden natuurlijk ook studenten nodig. Maar goed, het is goed afgelopen. En vanaf mijn 11e heb ik me meer op de zang. Toch, ondanks spiegelbeeld, heb ik me toch... met de blues. Ja,
1: maar jij speelt geen gitaar. Je speelt thuis nog wel eens of zo?
0: Nou, nog wel eens. Maar niet echt heel veel, wegens tijdgebrek.
1: Ja.
0: Maar, ik doe het nog wel, ja.
1: De lady... anders was jij misschien de lady Memphis Minnie geworden, hè? The lady with a guitar.
0: Ja, maar Lizzie Douglas. Dat weet ik, dat heb ik al vanaf kind af aan. Dat begeleiden of gitaar spelen, dat interesseerde me verder niet zo.
1: Nee?
0: Ik was eigenlijk meer gegrepen door dat klassieke gitaarspel. En zingen, dat stond daar verder gewoon los van die gitaar. Als ik nou maar een beetje... Ja, die blues komt natuurlijk ook. Dus
1: maar het is wel makkelijk als je een liedje in wil studeren.
0: Ja,
1: voor je timing en zo, lijkt mij.
0: Ja, ik kan me ermee redden.
1: Ja.
0: Het is handig gewoon dat je een beetje muzikale kennis hebt.
1: Ja.
2: Zullen we even verder lopen?
1: Ja. Ja, aan de andere kant loopt die snelweg, hè? De A9, volgens mij, daar richting Alkmaar.
0: Ja, die heb ik ook nog zien aanleggen.
1: Ja, we verder staan hier ook allemaal... Mooie nieuwe huizen.
0: Ja, dit is allemaal vrij recent, hoor.
1: Ja.
0: Ja. Überhaupt was dit een heel erg leuk plekje.
1: Hoe lang heb jij hier gewoond, Tineke?
0: Tot mijn 18e ben ik, geloof ik, in Alkmaar gewoond een paar jaar. En toen ben ik weer half een beetje thuis gaan wonen. Toen had ik verkering met iemand uit Berrelhuis. En die woonde in Amsterdam. En daar... bivakkeerde ik dan ook redelijk vaak. En ik zat in Alkmaar op dat conservatorium, dus dan sliep ik nog wel eens thuis. Nou, en toen ben ik uiteindelijk zelf in Amsterdam gaan wonen. Een jaar of 6 heb ik dat uitgehouden.
1: Ja, ja, ja.
0: Zullen we zo gaan, dat is nog wel iets
1: leuk. Ja, dan moet je tegen kunnen natuurlijk. Ja, tegen Amsterdam.
0: Ja, ja, ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja. Geheel en al
1: ontworteld
0: ben ik. Nou, ontheemd.
1: Ja, laat maar zeggen, maar toch wel een Noord-Hollandse.
0: Nog wel een Noord-Hollandse, ja. Ja. Ik probeerde hier natuurlijk altijd wel te ontkennen eerst. Maar nee, ik ben toch bang dat ik hier wel echt uit de klei ben getrokken.

0: Maar hoe kwam jij terecht bij bluesmuziek eigenlijk?
1: Nou, dat is ja, een beetje op de klassieke manier. Ik kwam op de middelbare school, raakte ik bevriend met een jongen. En die woonde in vlakbij Den Oever. Dat kennen jullie misschien ook, het café van Max.
0: Ja.
1: En die was een jaar ouder dan ik. En ook al wat meer in de muziek ontwikkeld. En die was een enorm jazz- en bluesliefhebber. En die wist dus dat ik ook wel van blues hield. Maar ik had dan alleen maar QB en John Mayall.
0: Ja.
1: En hij zei, maar dan zal ik jou eens wat laten horen.
0: Ja.
1: En ik vond het, bijvoorbeeld Eelco vond ik helemaal het einde qua gitaar. Hè? Ja. Kijk, wat een beetje leuk die kant op. En hij zei, dan zal ik jou eens wat laten horen. Dat is het dan. En toen liet hij me dus Johnny Hooker horen.
0: Ja.
1: En dat weet ik nog als de dag van gisteren, dat ik er eigenlijk helemaal niks van begreep.
0: Nee.
1: Dat ik dacht, speelt hij nou zo goed gitaar?
0: Nee, dat is...
1: Ik vind Eelco veel beter.
0: Ja.
1: Ja, het is ongelooflijk, hè. Daar moet je echt van leren houden.
0: Ja, dat Johnny Hooker is natuurlijk gebeurd, een beetje... Is heel,
1: dit is nu een van mijn favorieten.
0: Ja, mij ook. Maar ja, het is natuurlijk ook de orale traditie.
1: Ja.
0: Hoe die man speelt ook en zo. Dus één akkoordje.
1: Maar met zo'n ongelooflijk goede sound. En zo'n obsessieve manier van spelen. Ja, vind ik helemaal te gek. Maar ik was meer zo van iets was mooier. Weet je wel, mooier. Dat was helemaal niet mooi.
0: Nee. Dat was toen ik het door... Ik werd er doorgegrepen. Maar ik kon het niet precies thuisbrengen.
1: Nee,
0: weet je wel.
1: Nee.
0: Maar als, normaal gesproken hoor je dan... Om de vier maanden hoor je dan iemand overgaan naar een ander akkoord, weet je wel.
1: Precies.
0: Het AAB-schema, zou ik maar zeggen. He?
1: Ja, dan speelde hij inderdaad met een band en die gingen allemaal op een andere plek over. En dan dacht ik, wat is dit?
0: Ja, want ze wisten, hij suggereert het wel een beetje dat hij overgaat, maar hij doet het niet.
1: Ja,
0: hij changed bijvoorbeeld op 5 of op 7 of zo. Maakt hem niks uit, weet je wel.
1: Oh god, ik had net rechts gewild.
0: Nou ja, dan gaan we het doen.
1: Weet ik het helemaal. Jullie zijn alweer bijna terug met de auto. Ja, maar dat is zo'n leuk straatje langs het kerkje.
2: Dan loop even terug.
1: Dat is nou nog het is een beetje toeristische route wat we doen.
0: En toen ben je toen...
1: Ja, nou toen wist hij ook dat ik gitaar speelde. Dus hij zei, nou kan je niet proberen ook een beetje dat te spelen. Nou, ik dacht, dat moet kunnen, weet je wel. Dus dat had ik een beetje geprobeerd. En zo'n schema, dat leer je natuurlijk snel genoeg. En zingen, dat wilde ik natuurlijk toch al.
0: Ja.
1: En die jongen die stimuleerde ook wel dat ik inderdaad probeerde om blues zelf te gaan zingen. En op de een of andere manier ging dat toch al vrij snel. Kennelijk hoorde hij ook wel iets daarin. Dus dat ging ik wel doorzetten. En ik vond het vreselijk interessant ook. Het was natuurlijk toch toen nog wel een beetje...
0: En ging jou toen... Ging je toen toen was het echt een soort van cultmuziek.
1: Ja, een beette cult. Ja, en dat vond ik vreselijk. Ik zette hem natuurlijk als een gek af hier tegen alles. Zo'n beetje.
0: Oh ja, dat klopt ook wel. De jongens die dat blues speelden, dat zijn toch allemaal mensen die geen zin hadden op de plantage te werken. En die eruit wilden. En die dan ook door die dorpsgemeen... Of door die... plattelandsgemeenschap in Mississippi als een soort van outcast werden ervaren en zo van.
1: Ja, maar het was toch ook wel in een soort amusementachtige sfeer. Wat ik nooit zo beseft hoor, wat je nu meer weet. Het was natuurlijk ook gewoon muziek om te vermaken en om op te dansen.
0: Het was een muziek die aan de ene kant mensen...
1: Je ellende te vergeten, zeg maar.
0: Ja, precies. En ze waren ook niet vies van een ander schemaatje hoor.
1: Nee, helemaal niet. Ze deden van alles, ja. Dat vind ik ook altijd zo heerlijk. Ja. Gewoon alles door elkaar heen gooien.
0: Maar hoe ben jij in bandverband begin te spelen dan?
1: Nou, dat heeft eigenlijk heel erg lang geduurd, ja.
0: Ik bedoel, want toen was jij...
1: Dat is dan meteen eigenlijk heel snel gegaan. Toen raakte ik... Ik zat eigenlijk in een Alkmaars bandje.
0: Ja.
1: Een blauwe maandag. En ik heb laatst nog iets in de Vest gedaan, met de opening van de Vest in Alkmaar. Was er een soort, degene uit Alkmaar die dan landelijke bekendheid hadden behaald, die mochten dan allemaal iets presenteren. En daar werd ik natuurlijk ook voor gevraagd. En de drummer die daar toen meedeed, dat was Ton Dijkman, dat is de drummer van Marco Borsato.
0: En
1: dat was mijn eerste drummer.
0: Ja.
1: En die zei, jij zat ook in mijn eerste bandje toen we ons eerste optreden hadden. Belde je af, want toen zat je in Berlaus. Heb ik ze in de steek gelaten. Hadden ze eindelijk een optreden weten te bemachtigen.
0: Oh,
1: en toen was ik inmiddels... zo snel ging dat eigenlijk. Ik denk dat ik een half jaar met die jongens gerepeteerd heb. En misschien op school een keer gespeeld. En toen kwam ik eigenlijk al in Berghuis terecht. Dus mijn carrière was begon gelijk goed.
0: Wie zat er toen in Berghuis eigenlijk? Dezelfde?
1: Precies dezelfde als die er nu in zit. Alleen Guus niet.
0: Oh, dat is dat. Dat is, dan
1: kijk eens wat een prachtige lucht eraan komt, jongens.
0: Ja, maar dat is dan toch ook wel. Dan,
1: ja, ik ben echt weer helemaal terug bij af, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, want dan speelden jullie toch ook al een hele, heel lang eigenlijk.
1: Ja, al vanaf 74. Hè? Dus dat is nu 26 jaar alweer. Nou ja, goed, we hebben 10 jaar niet samengespeeld. Dus
0: dat was toen?
1: Die trekken we er even vanaf. Oh god.
0: Ben jij opgehouden toen? Of,
1: Ja, ik ben gestopt. Nou, de band was al enigszins aan het onttakelen. Jan Willem was eruit al, bassist. Er was toch ook wel een motor in de band, zeg maar. Ja, toen zijn we nog wel een jaar doorgegaan met een paar andere bassisten. Maar toen kreeg ik kennis aan Rob van Tonselaar uit Haarlem.
0: En Rob, die heeft de studio of zo?
1: Ja, die heeft nu een studio.
0: Maar heeft Skik opgenomen, hè? Ja, dacht ik wel. Ja,
1: ja, die kent Skik goed, ja. En die zei van, god, mag ik eens wat liedjes voor je schrijven? Dat lijkt me heel erg leuk. Toen dacht ik van, nou, dit wil ik. Hier gaan we mee verder. En toen, ik dacht 10 jaar Berghuis. Ja, waarschijnlijk wordt het toch niet meer beter dan wat we hadden. We zitten een beetje vast. Dus toen leek me dat buitengewoon aantrekkelijk. En dat was het ook even wel.

0: Maar ja, hè? Bloed kruipt waar die gaat.
1: Ja, ik begrijp het. Want ik heb ook wat zijpaden bewandeld.
0: Ja, ja.
1: En ik voelde me er nooit zo in thuis op een of andere manier. Het was mijn muziek niet meer of zo.
0: Nee.
1: Of tenminste, net iets te ver van me af. Maar het heeft me wel geholpen bij...
0: Nou, ik moet zeggen, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Ja.
1: Bepaalde dingen te ontdekken die met mensen te spelen, dan leer je toch wel weer.
0: Tuurlijk. En des te beter weet je ook weer waar je staat. Weet
1: ja.
0: Je kan toch alleen maar dingen ontdekken door ze ook weer fouten doen en zo. Niet waar. Nou ja, dit was ongeveer nog het leukste stukje van Akersloot.
1: Het is natuurlijk niet.
0: Dit was heel mooi vroeger. Ja. Oh, zo prachtig. Nou ja, het is niet helemaal meer wat het geweest is. Dit huis ook. Geweldig. De bakker.
1: Hoe is het? Ze ken je nog.
0: Jawel.
1: Ze ken je nog.
0: Jawel.
1: Ja.
0: We zwaaien links en rechts.
1: Ja, dat is toch leuk, hè? Dat is het dorp natuurlijk prachtig.
0: Hier heb ik van die herinneringen aan dit stukje van die sepia kleuren, weet je wel?
1: Ja.
0: In mijn zijn ze zo opgeslagen. Er zit een soort goudwaas overheen. Wat niet meer helemaal...
1: Nee, die niet meer klopt met het beeld wat je
0: nu hebt. Maar dat kerkje was ook wel... Vond ik ook geweldig. Met kerst. Zingen in de kerk.
1: Ja, heb je dat ook gedaan?
0: Ja, fantastisch. Ja? Dat is een van mijn mooiste jeugdherinneringen.
1: Ja? In die kerk?
0: In die kerk een enorme kerstboom. En dan deed je met de zonderschool een kerstspel. Met wat liedjes en zo. Nou,
1: je oefende mij altijd wel een aantrekkingskracht uit. Niet in die zin dat ik...
0: Ik ben er laatst nog in geweest toevallig.
1: Niet zozeer dat ik iets met het geloof heb, maar wel met wat er om toe zit. De muziek wel.
0: En de muziek.
1: En de kunst.
0: Toch een hoop mooie dingen zijn eruit voortgekomen. Een hoop ellende.
1: Een hoop mooie dingen. En met die mooie dingen heb ik het eigenlijk wel.
0: Ja, ik weet ook niet wat het is. Ik vind die gebouwen vaak gewoon zo prettig.
1: Het is een houten torentje.
0: Het is heel oud.
1: Ja.
0: Het is een ontzettend oud kerkje. Ik geloof 16e eeuw. Het is natuurlijk vele malen gerestaureerd, maar is oorspronkelijk het is wel een behoorlijk oud dorp, Akersloot.
1: Het ligt ook een beetje hoger, hè? Een beetje zoals in Friesland, een soort van terpje of zoiets.
0: Ja, het is een heel mooi kerk met een prachtige akoestiek. Daar heb ik nog wel gitaar zitten studeren. Als een soort studeerkamer mocht ik het toen gebruiken.
1: Ja, dat mocht ook.
0: Ja, was hartstikke leuk. En nu houden ze er wel concerten natuurlijk. Meestal zo. Nou, mooi,
1: gereformeerde federatie zelfs.
0: Schitterende kronkelwielen.
1: Eén dienst, hè? Zie je dat? Aanvangstijd, zondagdienst, 10 uur. Dus verder wordt niet echt frequent gebruikt.
0: Nee, maar dat was vroeger ook.
1: De gezamenlijke dienst in Uitgeest. Dus dat is ecumenische agendas, denk ik dan. Of niet?
0: Ja, ik geloof dat ze het om de beurt doen hier. Er is zo weinig belangstelling kennelijk.
1: Nee, in Rolde hebben ze ook af en toe een gezamenlijke dienst. Dat is ecumenisch dus. De hervormde gereformeerde federatie die heeft hier... Oh, dit is Uitgeest Akersloot. Dat is aan de andere kant van de weg, zeker.
0: Dat is gewoon ietsje verder.
1: Ja.
0: Iets verder die kant.
1: Ja.
0: Ja. Ach, jongens.
1: Kijk, een mooie kroonluchter. Ik zie hem net door het raam.
0: Ah, het is een schattig... Ik vind het een heel mooi kerkje. We gaan even lekker knisperen.
1: Ja, dit is een mooi punt zo in zo'n dorp nog.
0: Ja, dat hele stukje waar we net liepen, daar zit ook een soort meertje. Zo'n heel klein meertje. Een plasje, kan je het meer beter noemen. En daar werd geschaatst, hè. Dat is geweldig. Nog kon je nog, waar de snelweg was, daar kon je dan gewoon doorschaatsen naar Limmen en een tocht maken. Dat is helaas niet meer mogelijk.
1: Ja, maar we hebben ook veel kerkhoven bezocht, hè. Muddy en Sonny Boy, hè.
0: Ja.
1: En Memphis Minnie natuurlijk. Heb je daar wat mee met vrouwelijke blueszangeressen?
0: Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee.
1: Dat is vreemd eigenlijk.
0: Nou, ik moet zeggen dat toch ook, vind ik, de minder interessante dingen doen, hoor.
1: Ja, dat was natuurlijk ook wel moeilijk, want het was toch wel een uiterste mannenwereld, hè?
0: Het was een mannenaangelegenheid. Ja. En Bessie Smith, ik hou gewoon niet zo van die stijl. Dat spreekt me gewoon niet zo aan. Memphis Minnie. Ja, het is goed, maar ik ben er niet kapot van, weet je wel. Zoals je van Howling Wolf of Jolly Hooker helemaal stuk was, weet je.
1: Dat heb ik wel, ja.
0: Die hebben toch iets, iets aangrijpender performance. Jammer.
1: Maar waar luister jij nu naar dan, behalve dan dat je...
0: Oh jeetje.
1: Ook divers.
0: Die heel divers, ja. Enorm. Ik zeg altijd, maar er zijn er niet zoveel dingen waar ik een hekel aan heb. Behalve aan nou, bijvoorbeeld hard rock of zo. Of funk, jazz, funk of zoiets.
1: Daar hou je niet van?
0: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Of zo van die mixstijlen, daar hou ik ook niet van. Ik geloof dat ik wel iemand ben die houdt van een beetje onversneden.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: En helemaal niet van techno ding. Dat is eigenlijk wat ik niet van hou.
0: Nee, dat nee, daar hou
1: dat
0: ik ook niet van.
1: Dat is de eentonigheid en dus zonder enige liefde even. Gemaakt en zo. Dat is een shame for the music.
0: Ja. Ja, je zoekt toch steeds dingen op waar gewoon
1: word ik altijd treurig van.
0: Zo'n soort van... ja... Wat je zelf ook probeert, een soort oprecht gedreven manier van muziek maken. Of het nou Spaans of Russisch, dat is ook allemaal mooi. Oezbeeks,
1: ja.
0: Kan ook.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, soms kan je zo ineens zo getroffen worden door iets wat je totaal niet verstaat of wat je niet kent. Maar waar je gewoon dan meteen hetzelfde in hoort. Hè? Dat kan ik niet. Fantastische muzikanten uit het oosten. Die fanfare Dio Carlia en zo.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik heb trouwens wel een beetje een ontluisterend verhaal over gehoord. Dat ze eigenlijk meer muziek maken omdat ze nu hier in het westen zo populair aan het worden zijn.
1: Ja, dat heb je
0: dat
1: vaak
0: ze eigenlijk
1: zo,
0: anders al lang niet meer hadden gespeeld met elkaar of zo. Iets dergelijks.
1: Dat heb je vaak met die
0: en wij
1: die
0: maar
1: muziek.
0: Denken dat we daar een authentieke...
1: Ja, ja, nee, dan word je toch...
0: Ja, worden we toch een beetje blazen. Maar het is toch heel goed. Ik kan me niet schelen. Ik vind het toch hartstikke mooi.
1: Maar ja, je hebt ook mensen zoals het meisje van Branco. Hè?
0: Christina Branco.
1: Die Fado, dat is toch prachtig?
0: Ja. Alhoewel zij is niet mijn favoriete zangeres qua Fado hoor. Dus als je Amalia één keer gehoord hebt.
1: Maar ja, die is er niet meer dus.
0: Nee, al lang al niet meer.

0: In Nederland, er zijn natuurlijk niet zoveel dames die blues zingen. Tineke, tenminste niet dat ik weet.
1: Nee, hoe heet ze? Heb je nog wel?
0: Anne de Bruin had je
1: Anneke
0: vroeger.
1: De Bruin, ja, die van, zingt
0: maar, die. Die is nou onlangs weer begonnen, maar verder zijn er niet zoveel, hè?
1: Nee, maar er woont nu een Joegoslavisch meisje, maar ja, die is dus niet Nederlands. Die woont dan wel hier en die heeft ook net een cd opgenomen.
0: En Niels de Lange, die heeft iets nieuws gemaakt. Dat vond ik eigenlijk, daar zat nog wel wat bij, een beetje in die richting. Die vind ik ook goed zingen trouwens.
1: Ja.
0: Die vind ik leuk. Vind ik een van de leukste nieuwkomers eigenlijk.
1: Ja, en die heeft ook wel een behoorlijke potentie.
0: Ja.
1: Jongen, jongen. En Anouk natuurlijk ook.
0: Ja, dat persoonlijk vind ik aan Niels weer wat, ligt wat meer in mijn.
1: Ja, mijn ook hoor. Maar ik vond van Anouk wel leuk dat ze mij in de oren over mij begon.
0: Nou ja, dat is en terecht.
1: Dan heb ik weer bij heel wat jongere nichtjes en zo een enorme indruk.
0: Ja?
1: Wat ik doe, dat zegt helemaal niks. Dat kennen ze helemaal niet. En ze weten wel vaak dat ik zing, maar... en toen hadden ze gelezen van het Anouk. Ja, Tineke Schoenmaker. Ja, die laatste cd van Perlhuis. Ja, je hebt net gekocht. Ja, dat was wel een enorme vooruitgang. Bedankt, Anouk.
0: Maar zijn wij ook... Zijn wij niet ambitieus genoeg als blues singers, zou ik maar zeggen? Gemakshalve maak maar even.
1: Nou, ik weet niet.
0: Jij was wel ambitieus toen je gitaar ging spelen.
1: Ja. Als kind was ik verschrikkelijk ambitieus.
0: Is je dat ontvloden?
1: Dat is mij enigszins ontvloden, ja. Dat vind ik zelf ook heel vreemd.
0: Ja. Je zegt dan voor jezelf van nou, ik wil gewoon lekker spelen en that's it?
1: Ja, even denken hoor. Ja, misschien is het ook wel een beetje vrouwen-eigen. Een beetje verschuilen achter mijn vrouw zijn. Ik heb laatst gelezen van iemand die zei van... mannen die zetten dat, al hebben ze maar een flintertje talent... dat zetten ze om in door hun enorme ambitie in de grootste daden. En vrouwen die doen een beetje hap, snap, dit. En net genoeg dat je het leuk hebt, zeg maar. Dat je ermee wegkomt. Zoals ik. Ja, god.
0: Maar je hebt wel heel veel boeken, vooral Amerikaanse vrouwen. Die zijn heel erg ambitieus, hè?
1: Ja. Nee, het zit er bij mij niet meer zo in.
0: Zoals bijvoorbeeld als ik wel eens wat lees over die Leanne Rimes en zo. Dat soort kinderen die al... En zoals Barbara Streisand, dat is helemaal verschrikkelijk. Die wou er echt komen, weet je wel.
1: Ja, er zijn er natuurlijk zat. Vrouwen ook. Die bulken van de ambitie. Maar
0: ja, dan praten we over ook een ander soort muziek, denk ik.
1: Ja, nou, het had ook wel met blues gekund, hoor. Ja. Dat maakt niet uit, denk ik. Maar en ik denk ook dat je snel genoeg merkte van... Nou ja, dat je nooit echt aan een soort super commerciële top natuurlijk komt met deze muziek.
0: Nee. De situatie is natuurlijk wel veranderd. Ik bedoel, je had in de 60e jaren was er zo'n bluesboom en een beetje begin 70e jaren.
1: Ja, hebben wij nog een staartje van meegepikt.
0: En toen later kwam er nog eens, toen Robert Cray, toen werd het weer een beetje beter.
1: Ja, dat
0: en
1: was
0: nu,
1: wel een beetje...
0: Is het, nu, de muziek is eigenlijk helemaal niet zo onpopulair, want qua live wordt er heel veel gespeeld. Ja. Alleen het wordt niet vertaald naar grote verkoop van cd's.
1: Nee,
0: dat heeft natuurlijk weer te maken met de publiciteit en met radio's en zo.
1: En
0: misschien dat je dichterbij moet zitten. Misschien ga je in Amsterdam moeten blijven en allemaal slijm met dat soort figuren.
1: Nou ja, ik denk ook... Je ontdekt ook op
0: heb ik ook wel eens gedacht, weet je wel. Alleen ik wou het niet inruilen voor mijn eigen identiteit.
1: Nee, dat wou ik net gaan zeggen. Je ontdekt op een gegeven moment hoe groot de lol is als je gewoon... Dat je muziek kan maken, weet je wel, die je zelf te gek vindt. En dat wil je eigenlijk niet inwisselen voor... Het is toch niet in geld uit te drukken, weet je wel.
0: Nee.
1: Dat is toch het hoogste goed.
0: Hier hebben wij een parallel. Nou, er zit wel meer parallel.
1: Zullen mijn auto maar even zitten? Lekker is die auto. Ik wil namelijk even zo hier aan het eind van het straatje, daar is het meer.
0: Ja.
1: Heb ik vele uren vertoefd.
0: Ja, nou, dan laten we daar nog even heen.
1: Zullen we daar nog maar even...
0: Want ik wil me toch even kijken. Maar het is toch zo.
1: Nou, hier ligt echt dit bedrijf ook. Hier werkte mijn vader dus. Ja. Alleen het zag het er ook veel anders uit. Die houten schuur was er natuurlijk wel. Houten schuur, ja, het is een visverwerkingsbedrijf. Ze visten vroeger ook wel op het Alkmaarmeer.
0: Ja.
1: Nu niet meer, geloof ik. Ja, het is hier totaal, behalve dit huis dan. En dit huisje, dat stond er ook. Voor de rest is er hier niets meer hetzelfde. Tot mijn grote, onuitsprekelijke ongenoegen. Kijk, en hier waar dus dat straatje loopt, dat voetpad, daar stond mijn huis. Een heel leuk klein puntdakhuisje. Hier precies op de hoek, aan de sloot. Hier zat ik vaak te spelen.
0: Is dit de Akersloot?
1: Nee, denk het niet. Nou ja, dan...
0: Ja, dat is toch wel mooi.
1: Dit was mijn uitzicht.
0: Nee, de loop.
1: Ja, dit was prachtig. Hier stond een schitterend oud huisje tot vorig jaar nog, geloof ik. Daar is nu dit voor in de plaats gekomen. Helaas. En nou, er is werkelijk geen één huis meer, geloof ik. Oh, dit huis was er vroeger wel, ja. Waar die mevrouw nu staat te zwaaien.
0: Is dit hier ook toeristisch, hè, zomers?
1: Nou, door de watersport natuurlijk wel, hè.
0: Nou, dat wel, maar... Je hebt geen grote paviljoens en
1: zo? Nee. Je hebt een paar jachthavens. Vroeger was er één kleine jachthaven hier. Maar nu zijn er een paar hele grote.
0: Kijk, er staan al enkele lieden om te kijken. Wie komt daar aan?
1: Nou, hier zwom ik altijd.
0: Kon je daar wel in?
1: Ja. Tenminste. Dat is gebleken. Ik leef nog. Nou, ik geloof dat
0: maar je kunt ook niet verder daar.
1: Eind 60 jaar, was het een tijdje heel vies. Maar
0: je kunt daar ook niet verder.
1: Nee. En toen, maar nu is het weer schoon. Nu mogen we weer. Dus jongens, neem een duik.
0: Tineke Schoenmaker. Eigenlijk mijn favoriete blueszangeres uit Nederland. Luisteraars mag gehoord worden. Tineke, hartstikke bedankt voor het interview namens de VBRO en Radio Drenthe.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Tineke Schoenmaker, de zangeres van Battle House, de muziek op die hele winderige dag, die was van Paco de Lucia, Andalusia, Smokestack Lightning van Howlin' Wolf, The Country Gentleman met One Morning in May en een stuk, een wals van Brahms, nummer 12, opus 39, en die weer uitvoerde door de pianist Idel Biray. Van Akersloot gaan we door Achilles. Voetballen in Assen, aan de zuidkante van Assen. Harry Musquet is al jarenlang lid van Achilles. En volgens mij blijft hij die club ook altijd trouw. We gaan naar het veld.

Ja, luisteraars, waar lopen we nou? We lopen nou hier vlak achter de smelt. En wij lopen hier op Stadsbroek. En dat heet is het sportpark De Broeklaan. Dat ligt helemaal aan de uiterste rand van het Assebos. En wij staan hier eigenlijk voor het originele voetbalveld van de AC en CV Achilles 1894. Toen is die vereniging opgericht. We staan nog voor het hek. Het is eigenlijk nog precies zoals het toen was, het sportveld. En we zullen eens even kijken of je daar langs kunt. Want nu speelt daar FC Assen. En kijk eens, een dikke hek. En we kunnen er wel langs. Kijk hier aan de linkerkant. Kijk die conifeer, die hele grote, die staat er nog allemaal. Hier heb je het voormalige hoofdveld van Achilles. En ja, zeg ze, hoe kon je dan bij Achilles? Je woonde in een arbeidersbuurt en waar iedereen lid van Assen Boys was. Ja, ik was toen naar de Noorder-Singelschool gegaan en al die mensen die daarop zaten, die gingen naar Achilles toe. Vandaar dat ik ook Henk Schokker, die toen ook later in het eerste zat, leerde kennen en al die andere mensen. Maar dit is, kijk, de oude tribune heet daar ook nog. En die is ook nog precies zoals het is. Eronder is, hebben ze nou het clubcafé of het van Azen. En hier vlak achter, daar was het zwembad van Azen. En daaronder, daar kon je dan ook omkleden. Voor de zwembad, helemaal van die kleedhokjes daar. En daar weer achter, daar had je dan zo'n gebouwtje waar wij dan, als kinderen moesten wij daar, toen was ik nog C1 of B en zo. Moesten wij daar omkleden. Moest ik helemaal dwars door het bos heen komen op de fiets met een lampje. Dan was dat bos nog veel dichter. Dan was het ook nog. Ja, dan was het. S'avonds moest je dan. En dan moet je voorstellen dat het ook weer is. Nou, dan was het nat weer. En dan moest je als andere jongen moest je daar naartoe. Nou, dan moest je omkleden in de kolen. Want verwarming en zo waren niet. En douchen, dat was ook niet aanwezig. Dat was gewoon kraan. En soms, dan doken wij altijd, ik ging onder de draaddeur, dat mocht wel niet, maar dan sprongen wij in het zwembad. Kijk, en die oude tribune, die is hier nog precies zo. Kijk, daar heet het bordes, daar zat dan het bestuur van de vereniging. Maar dit is nog wel de grootste tribune en de mooiste van natuurlijk van Hulazen en zo. Het is nog echt de oude, zoals die in de meer en zo, Sparta, weet je wel. Nou, en dan moet je voorstellen, hier kwamen ze dan uur. En hier heb ik uitzien, kwam onder andere nog Abel Lenstra. Die toen nog bij Heert Veen speelde met Abma en zo. En Hofman, hele goede voetbal. Die voetbalde hier ook tegen Achilles. En ik heb hier ook nog Ajax zien met onder andere Rinus Michels in de spits. Dus toen was ik was 6 of 5 jaar. Dan ging je hier naartoe en was Achilles voetballen. Nou, dat was waar. Er stond hier gewoon wel. Ja, de grote ploegen uit Nederland kwamen hier, weet je wel. Nou, dan stond hier helemaal vol. Daarachter liep het een beetje omhoog en daar helemaal. En je kon daar dan ook wel stiekem tussen het prikkeldraaddeur dan. En je handige jongen was, dan kon je voor niks. Maar dan. Ja, en mijn oom Frits Biemald, die heeft hier ook nog voetbald. In het eerste van Achilles. Die heeft nog dat Nederlands B-elftal geschopt. De vader van de zwemster, Kleni Biemald, waar overigens een volle nicht van mij is. En. Ja, maar Achilles was vroeger een elitevereniging. Dat is de AC en CV, dat betekent de AC voetbal- en cricketvereniging. En op zaterdagmiddag werd hier gecricket. Er stonden hier allemaal mensen met witte pakken en dan vroegen wij ons af wat die mensen aan het doen waren. En daar begrepen we helemaal geen hout van, weet je wel. En wikkert en weet ik veel wat. En die lui en dan gingen ze weer van het veld af, gingen ze thee drinken. Wij begrepen helemaal niets van die sport. Maar ik bedoel, het waren er ook niet zoveel die dat deden. Maar dan kun je toch even voorstellen wat voor vereniging dat was. Want vroeger moest je bij Achilles gebaloteerd worden. En het verhaal van mijn oom Frits is dat mijn oom Lammert, die was bij het spoor. Zo werd het al gezegd, bij het spoor. Maar die was gewoon normaal perronbeambte en deed wel eens achter het loket. Maar heel af en toe dan mocht hij ook wel de trein laten vertrekken en had een rode pet op. En dat was dan, weet je wel, dat was een hoge functie. Dus op de dag komen twee lui om te kijken of mijn onfrist er wel bij kon. En dat was net een lange stap toen die pannenkoeken omhoog. Dus onfrist die kon wat, ja, goede baan, dus die kon wel bij Achilles. Zo is hij bij Achilles gekomen. Ja, dat is toch waar.

0: ze binden je nou weg. Kijk, want daarachter, daar het zeeveld, maar daar hadden we al die training van Jaapie Popken en zo. Maar daarachter had je het veld van Azen Boys. En er was altijd een hele grote concurrentie tussen. Ja, ze mochten me. Het was weet je wel, elite dan, zogenaamd, tegen arbeiders. Wat ik eigenlijk nooit begrepen heb, want ik kon goed met mensen van Azen Boys hoor. Maar toen ben we naar de andere kant gaan, naar de Lonenstraat toe, naar het Amelter Bos. En daar is Achilles nou inmiddels ook al weg. Maar daar heb ik dan een hele leuke tijd gehad. Want ik ben toen begonnen. Maar later ben ik een tijdje uit geweest. En toen ben ik weer begonnen. En ik ben inmiddels ook alweer zo'n 40 jaar lid van Achilles. Hoewel ik helemaal niet meer speel. Maar wij hebben toen met een... ze noemden het dan een artiestenelftal. Maar volgens mij was ik de enige artiest. Maar die anderen die... dat waren meer mensen uit de horeca en schoolmeesters. En wij toen een elftal laat wat... Jongens in zaten en die heel goed hadden kunnen voetballen. Of toen ook nog wel misschien met heel veel pijn en moeite in het eerste hadden kunnen spelen. Want op ditzelfde veld hebben wij Sportclub Assen, die speelden toen in de vierde klasse. KNVB, daar speelden wij met vijfde van de Achilles. Wij versloegen ze met 5-2, weet je wel. Dus dat waren allemaal jongens zoals Geert Lohman, Noordelijk Amateurelftal. Henk Schokker, Noordelijk Amateurelftal. Geert heb in het Drents Jeugdelftal speelt Bertus de Vroom. Rennie Zandberg, die de eerste van Half Week speelde. De eerste van Sportclub en van M. Martin Verhaak, de eerste van ACV. Dat soort. Jaapie Bloemenk. Op een gegeven moment vonden ze dat niet meer leuk. Dus toen hebben ze een stop afgekondigd. Niemand mocht meer bij lage voetbal, weet je wel. Bij ons in ieder geval, dat mocht niet meer. Die mensen die erin zaten, die mochten er blijven. Maar heel veel plezier mee gehad. Met de fameuze leiders zoals daar zijn. Sjoerd Brouwer. En later Luc Rengers. En Tieme van Veen die nou een beetje dat doet. Van de witte bal. En de prachtige tijd. Ik heb er ook nog geen minuut aan dacht om te bedanken. Zo. Ik heb ook nooit de behoefte gehad om naar een andere club te gaan. Weet je wel. Ik bedoel, één keer leert altijd leren. En dat blijf ik ook wel. Maar dit was het fameuze... complex van Achilles 94 en hier hebben zich nog wedstrijden naspeeld tussen grote ploegen en zo. Lenstra, wie heeft nou Lenstra nog zien voetballen? Men weet helemaal niet meer, sommigen weten niet meer wie Lenstra is natuurlijk. Een prachtige omgeving. Ik heb nooit begrepen waarom ze hier weg moesten. En zondags kwamen al die mensen lopen op een fiets door die stad weg. De Broeklaanhaven en zo. En dan... daar werd er gevoetbald. Kijk, hier nog van die taluuts. Alleen je stond wel een beetje ver van het veld af, al die. En dat kan ik me nog herinneren. Het veld was wel nat. Het lag leeg. Misschien het werd vaak afgekeurd. Misschien ben ze daarom ook wel weggaan. Nou ja, dat is een groot complex. Achterkomen hier, dat zwembad. Het was ook een hartstikke mooi zwembad. Ik heb daar zoveel in zwom. Het pierenbadje aan die kant. En dan had je 1,70 meter. Hey, dat was ook aan deze kant. Middenin naar 1,24 meter en dan het diepe. En dan bij Lautaal naar mijn zwemles. Ja, wie kan er zwemmen? Dat zo ging daar. Ja, ik had nooit de zwemles uit, maar ik kon wel zwemmen. Dus ik kan er zwemmen, baf in het diepe. En dan wie de mooiste op zo'n duikplank, een salto maken en zo, dat soort dingen. Ik moet er nou niet meer aan denken, maar goed. En dat om de meisjes te imponeren. Ja, Achilles. Toch een van de oudste verenigingen, ook van mede van Nederland. En het is niet zoals het nu is. Wordt het gesponsord geloof ik door de schoen, hoe is het nog weer? Scapino, ja. En de mensen die toen aan het... zoals Oude de Geter, die voorzitter, was een hartstikke aardige man. En netjes scheurde, daar kon je nog een keer mee lachen. En met Owe Vondeling en Kas Bielsma. En dan ging je nog voetbald op de fiets naar Fit Boys in Beeld en zo. Dat is nog helemaal weg, hè. En ook die mensen die zijn er niet meer. Maar dat was wel een goede sfeer. We hadden echte amateurs. En ja, het wordt nou... Kijk, het is nou hoofdklasse amateurs. Ik ben net kampioen van Nederland West. En dat betekent wel... dat die spelers die daar speelden toch ook gemiddeld zo'n 30.000 gulden in het jaar verdienen. En dat er ook van clubliefde barre weinig overblijft, denk ik. He? Zo, wij sluiten. Dit moet helemaal omhoog. En dan doen we dat zo. En dan is het stille spul weer klaar.
1: En de muziek die jij hoorde tussen het gesprek in van Harry op het veld van Achilles, die muziek die was van QB and the Blizzards, Feeling Down Low. Dat was hem voor vandaag, mensen. Harry's Blues. Maak deur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Alan Jackson is een van de best verkopende artiesten ter wereld. Hij heeft de status van een superster in Amerika. En het grote publiek in Nederland kent hem niet eens. En daarom loopt hij vandaag eens een rode draad door het programma. Alan Jackson, Ring of Fire.

Alan Jackson, Ring of Fire. David Lumsden, dat is een bluesgitarist uit Illinois. En in de jaren 60 raakte hij erg onder de indruk van de Engelse Yardbirds. En dat zal ongetwijfeld te maken hebben met Jimmy Page of van Jeff Beck, dat weet je nooit. Maar in de jaren 70 ontdekte hij Freddie King. En hij maakte nu een mooi bluesalbum met louter gastvocalisten. U hoort hem samen met de zangeres Mary Jo Curry uit Springfield. En die heeft een eigen band, namelijk de Mary Jo Curry Band. David Lumsden, Raised Me Right.

gitarist David Lumsden en zangeres Mary Jo Curry, Raised Me Right. Alan Jackson verkocht ruim 75 miljoen albums. Hij had 66 hits in Amerika, waaronder 35 nummer 1 hits. En hij maakt deel uit van de Georgia Music Hall of Fame, de Country Music Hall of Fame en de Nashville Songwriters Hall of Fame. Alan Jackson, Chasing That Neon Rainbow.

Alan Jackson, Chasing That Neon Rainbow. Het album Slow Hand van Eric Clapton stamt uit zijn drugsperiode. Het openingsnummer is dan ook Cocaine van J.J. Cale. En dit is een eigen compositie van Clapton, samen met de zangeressen Marcy Levi en Yvonne Elliman. Eric Clapton, Lay Down Sally.

Eric Clapton, Lay Down Sally. Alan Jackson werd op 17 oktober 1958 geboren in Newnan, Georgia. En hij groeide thuis op met gospelmuziek. En de country leerde hij kennen via een vriend die platen had van Gene Watson, John Anderson en Hank Williams Jr. Alan Jackson, I Love You All Over Again.

Alan Jackson, I Love You All Over Again. De Bo Brummels, dat was een succesvolle hippieband uit San Francisco. En het album Triangle werd gemaakt door de drie belangrijkste leden van de band. En voor de rest waren het studiomuzikanten. De bandleden die meededen waren zanger Sal Valentino, basgitarist Ron Meager en gitarist Ron Elliott, die later ook nog lang bij Van Morrison speelde. De Bo Brummels, Old Kentucky Home.

Brummel's Old Kentucky Home. Na zijn middelbare school werd Alan Jackson de zanger van de formatie Dixie Steel. En hij was succesvol in het regionale clubcircuit in Georgia. En toen hij 27 jaar was, toen trok hij met zijn vrouw Denise naar Nashville in de hoop om daar beroepsmuzikant te worden. Alan Jackson, Don't Rock the Jukebox. Don't.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The First Five van Living Blues is het album van deze week. En The First Five, dat is een mooie serie van Universal Music. Het is een box met de eerste vijf albums van allerlei legendarische Nederlandse bands. Plus een album met de eerste serie singles. Het is een prachtig document voor verzamelaars. Living Blues, You Better Watch Yourself, Sonny Boy.

Living Blues, You Better Watch Yourself, Sonny Boy. In 1987 nam Alan Jackson in Hendersonville zijn debuutalbum op, New Traditional. En dat is intussen een collector's item, want dat album is nooit uitgebracht in Amerika. Sterker nog, het is alleen ooit uitgebracht in Japan. Alan Jackson, Dallas.

Alan Jackson, Dallas. Gordon Lightfoot, die komt uit Ontario in Canada. De man had grote hits, Sundown, If You Could Read My Mind, Carefree Highway. En hij werd gecoverd door Elvis Presley, Johnny Cash, Neil Young, Bob Dylan, Eric Clapton en Paul Weller. Gordon Lightfoot, Early Morning Rain.

Gordon Lightfoot, Early Morning Rain. Alan Jackson kwam zonder platencontract naar Nashville en daarom moest hij een baan nemen op de postkamer bij een radio- en tv-zender, de Nashville Networks. Maar zijn vrouw werkte op het vliegveld en die ontmoette daar Glen Campbell. Ze legde de situatie uit en toen heeft Glen Campbell een platencontract voor Alan Jackson geregeld bij Arista Records. Alan Jackson, Tonight I Climbed the Wall.

0: the wall.
1: Alan Jackson, Tonight I Climbed the Wall. Larry Garner, dat is een gitarist uit Baton Rouge in Louisiana. Hij was daar de gitarist bij de Twisters, maar toen moest hij als soldaat naar Korea. En toen hij terugkwam, sloot hij zich aan bij de Clarence Edwards Band. En dat was het huisorkest in Tabby's Bluesbox. De bluesclub van blueslegende Tabby Thomas. Vervolgens verhuisde hij naar Chicago. Daar ging hij spelen bij Els Backburners. En dit komt van zijn soloalbum Double Juice. Larry Garner, Broke Bluesman.

Larry Garner, Broke Bluesman. Begin jaren 80 begon Alan Jackson hits te scoren en daar leek geen eind aan te komen. Van ieder album kwamen altijd wel 3 tot 5 hitsingles. Alan Jackson, Summertime Blues.

Alan Jackson, Summertime Blues. B.B. King scoorde een grote hit met een nummer geschreven door Jerry Ragafoy. En deze man schreef ook Time is on My Side van Irma Thomas. En dat werd later gecoverd door de Rolling Stones. Dit nummer werd eerder opgenomen door Howard Tate. Maar die single deed niet zoveel. En het werd een grote hit voor B.B. King dankzij een spijkerbroeken commercial van Levi's op de Amerikaanse tv. B.B. King, Ain't Nobody Home.

B.B. King, Ain't Nobody Home. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam zei de techniek, Freek Medendorp die coördineerde de playlist. En Alan Jackson is een echte ster in Amerika. In 2004 werd de Interstate 85, die door zijn geboorteplaats Newnan in Georgia loopt, omgedoopt in Alan Jackson Highway. En in 2010 kreeg hij een ster op de Hollywood Walk of Fame. Alan Jackson, Living on Love.

0: Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Meskee met zijn gast op pad giet en met praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor is het ditmaal in Krommenie. En hij praat door met de zanger van de dijk, Huub van der Lubbe.

0: voorjaar 2001. Het is niets gedaan zoals het regent en regent. Nota bene, half april. Hoe licht ik ook het liefst aan het leven til. Met zulk weer word je vanzelf zwaarwegend. Blijft dit zo? Of gaan we het beleven dat die ellende hier ooit nog wat wordt? De ene bui is amper neergestort. Of de andere komt al aangedreven. Als de dood knaagt koude aan mijn botten. Ik zou zweren als ik niet beter wist, dat klappertandend in een klamme kist onder natte grond lag weg te rotten. Je gaat naar een warme hel verlangen. Als dit lente blijft, dan mag ik hangen.
1: En Huub van der Lubbe, want daar praten we mee hier in de hoofdstraat van, dacht ik, wel de hoofdstraat ongeveer van Krommenie.
0: Jawel, de Zuiderhoofdstraat.
1: De Zuiderhoofdstraat. Ik kan dit gedicht, dit mooie gedicht van jou beamen, want jij schreef dit naar aanleiding van een tripje met De Dijk naar Curaçao en ik was daar net voor jou geweest. ik zie alweer een bekende bui.
0: Ja, maar notabene uit Amsterdam.
1: Ja, ja.
0: Oh, je was hier naartoe verhuisd. Naar Assen Delft. Nou, gaat die goed? Fijn, prima.
1: Want Huub, Krommenie, vertel daar eens wat over.
0: Ja,
1: 10 jaar was jij toen?
0: Ja, toen ik. We zijn notabene op de dag dat Kennedy vermoord werd. Dus ik weet het nog precies. 63 november, ik meen de 17e of de 21e, zo precies weet ik. Maar goed, we zaten tussen de onuitgepakte dozen in de Samenhofstraat in Krommenie. Wat een eindelijk. Waren mijn ouders zover dat ze een huis hadden gekocht. Het was echt al jaren een droomwens van ze om de stad uit te gaan. Zodat de kinderen ook de ruimte hadden. En die heugelijke dag was het zover. En daar heb ik zo tot mijn 18e, 19e gewoond. En mijn middelbare schooltijd heb ik hier versleten. En mijn voetbalcarrière. Niet onbelangrijk. GVO.
1: GVO?
0: God voetbalt ook. Nee. Dat was. Officieel was het.
1: Dat was de bijnaam.
0: Dat was de bijnaam. Ja. Want we hadden natuurlijk hier in Krommenie ook nog een niet-christelijke voetbalclub. Dat was gewoon KVV. Ja. Krommenier Voetbalvereniging.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar wij heten dan, hoewel officieel gestaag volharde overwint. Ja. Was het in de volksmond natuurlijk, God voetbalt ook.
1: Ja, dat is toch wel een hele goeie.
0: En dat had weer te maken met die kerk die je hier ziet.
1: Oh ja?
0: Die kerk, de Sint-Peterskerk, die was gelieerd aan die voetbalclub natuurlijk. We hadden ook een geestelijk adviseur. Dat heette geestelijk adviseur. Kaplan Broersen. Die ging over de misdienaars en over de voetbal. En het schijnt dat die kerk gebouwd is op het voormalige voetbalterrein.
1: Hier ook?
0: Ja, dus, en dat heb ik niet meer meegemaakt hoor. Dat hier echt in het dorp, feitelijk in het dorp zelf, of zo ongeveer op het dorpsplein, dat er gevoetbald werd. Maar hier heb ik wel, oh, er komt een hoop boven. Ja, want, ja, nou, dat zal je vertellen. Dit is de kerk waar op een gegeven moment ook de rage van de bietmis toesloeg.
1: De?
0: De bietmis.
1: Oh.
0: De kerk die wou meedoen. Die moest ook de jeugd binnenhalen. En toen had diezelfde Kaplan Broersen, waar ik net over vertelde, die had bedacht, nou dan moet er hier een bietmis komen, dus moet er ook een popgroep bij. Toen hadden ze een popgroep geëngageerd. Nou, dat is ongelooflijk. Die kwamen uit Wormerveer en die kwamen iedere zaterdagavond spelen. Voor 5 gulden per persoon. Van 7 tot 8 waren ze dan bezig. En daarna gingen ze naar gewoon de optredens die ze hadden. En dat hebben ze een hele poos gedaan. Onder de naam Soul Invention. En op een gegeven moment kwam Soul Invention niet meer. Want Soul Invention stond onder een andere naam 4 in de American Billboard. De Josh Baker Selection.
1: Oh ja, meen je dat, joh?
0: Met Little Green Bag. Toen kwamen ze niet meer voor 5 piek.
1: Nee.
0: Toen zat de Kaplan dus met handen in het haar. Ja. Van wie moet dat...
1: Wie wordt het gat opvullen?
0: Wie springt er in dat gat? Nou, mijn vader was de dirigent van het jeugdkoor bij die bietmissen. En die zei toen tegen Hans, mijn broer, die piano speelde, van, god, heb jij nog wat vrienden met wie je dat kan doen? Nou, toen zijn wij, toen heeft hij een aantal vrienden bij elkaar gescharreld. En is, hier, repetitieruimte genoeg in die kerk.
1: Ja.
0: En de kapelaan, die zorgde voor versterkers, sound, effect, boxjes, ja. Sound effect. Nou, en nog een gitaarversterker en zo. En wij konden hier altijd repeteren. En op de vrijdagavond, en dan kwam altijd, dan werd er op een gegeven moment, waren we bezig. En dan piepte die kerkdeur open. Dan kwam een hele mooie blonde vrouw met een grote man met kopjes en koffie. Dat was Jantien, onze huidige manager. Die woonde daar. Die hoorde muziek. Die denkt, ik ga even koffie brengen naar die jongens. Zo is dat contact ontstaan. De toenmalige man van Jantien, die bleek weer een busje te hebben. Want die had een woninginrichting bedrijf. Nou, afijn. Toen konden we ook de spullen vervoeren. Nou, ja. Maar zo is het hier begonnen.

0: Het is eigenlijk zo'n lintdorp oorspronkelijk geweest.
1: Ja.
0: En dat is, ja, dat is uitgedijd tot wat het nu is. En wij woonden... Ja, wij waren echt import, zeg maar. Wij waren echt niet meer wat een originele zaankanters waren. Wij kwamen echt uit de stad.
1: Werd je daarom ook anders aangekeken? Of?
0: Nou, jawel. In eerste instantie was je dus die Amsterdammer.
1: Ja.
0: Maar je weet hoe dat gaat. Het werkt hetzelfde als bijvoorbeeld met Surinaamse of Antilliaanse voetballers. Ze worden misschien heel lang een beetje vreemd aangekeken. Tot ze in het Nederlands elftal zijn.
1: Ja.
0: En dan zijn het onze jongens.
1: Dan is het ineens van iedereen. Nou,
0: dat gold voor mij, nou wel op een andere manier natuurlijk, maar ook een beetje als Amsterdammer. Toen ik eenmaal op de GVO zat en ik bleek dat ik wel aardig kon voetballen, weet je wel. Toen hoorde ik er meteen bij. En als je een beetje waarde voor de club hebt, dan doen ze niet meer keer. En als je een beetje waarde voor de club hebt, dan doen ze niet meer kinderachtig.

0: Ja, hij zei zelf dan altijd dat hij calculator was, maar dat is gewoon een ander woord voor boekhouder.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat vond hij geloof ik iets deftiger klinken.
1: Ja, ja, dat gaf wat meer cachet.
0: Ja, ja. Maar bij een firma, Dunlop, van de banden, die hadden ook een afdeling die deden in vloeren. In ondervloeren. Vooral op schepen en in ziekenhuizen en zo. De isolerende lagen. En dat becijferde hij altijd en zo. En zo heb ik ook veel voor hem gewerkt, van hieruit dan.
1: Dit is ook mooi, hè? Hier. Dit is toch wel prachtig. In zo'n dorpje kijken ze.
0: Ja. Ja, ik herinner me dit. Dat is, kan je nagaan, dat is aanzienlijk opgeknapt. Want dit waren sloten. Die ontzettend stonken. Omdat de linoleum die hier was, dat kon hier allemaal gewoon op lozen natuurlijk. Dat was voor de milieumaatregelen. Dus dat is... Maar het valt me sowieso op, dat is ontzettend... Ik vind het behoorlijk mooi geworden hier. Het is zo lang geleden.
1: Oh. Even terug naar jullie familie.
0: Ja, ja, ja.
1: Kon jij met je vader, zo zeg ik weet het al, hè, in Drenthe. Kon je met uw vader, kon je met hem opschieten?
0: Ja, ja, dat ging heel goed. Achteraf heb ik nog wel eens gedacht, hij leeft niet meer, maar ik misschien een beetje te goed met hem kon opschieten. Ik heb nooit ruzie met hem gemaakt.
1: Nee.
0: En dan mis je misschien toch ook weer wat. Weet je? Dat je niet een stap verder komt. Ja, dat is niet zo erg belangrijk. Maar mijn ouders, ze waren gastvrij en dat was heel erg prettig. Dus als we vrienden hadden, waren ze altijd welkom. Dus het huis zat ook altijd vol, weet je. Want een heleboel vrienden kwamen liever bij ons langs.
1: Net de grote gezinnen en dan, ja, toch. Dat is meestal gezellig, hè?
0: Ja.
1: Ik weet van mezelf dat ik dat altijd als enig kind door omstandigheden ook opzocht. Bij ons in de buurt, bij Erwin bijvoorbeeld, 6 man, dat was gezellig. Ja. Er was wat meer te doen dan alleen thuis op een kamertje natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: En zo was het bij jullie ook. Werd daar ook door... Jouw vader was dan al met het koor bezig?
0: Ja, mijn vader heeft zijn hele leven gezongen. Dus in kerkkoren. Dus hij is als jochie van 6 of zo begonnen bij een kerkkoor in de kerk in Amsterdam. Aan de Bilderdijkstraat. De kerk heette De Liefde. Het is onlangs, na een paar jaar geleden, pas gesloopt. En daar heeft hij zijn leven lang... is hij dat eigenlijk blijven doen. Hij is dat hier gaan dirigeren, dat jeugdkoor, daar had hij liefhebberij in. En ik herinner me ook echt uit mijn jeugd. Toen was ik denk ik 6 of 7, want het speelde dan nog in Cromonie. Dan herinner ik me van die zondagochtenden. Dat de gordijnen, van die zware vloeren gordijnen in de achterkamer, die waren nog dicht. En er viel dan één streepje zonlicht door de spleet van de gordijnen. En dan zag je hoeveel stof er feitelijk in de lucht darrelde door die ene streep. En dan stond mijn vader voor zichzelf met een groot missaal in zijn handen. Stond hij de partijen voor die dag nog even door te nemen en daarbij te zwaaien. En dat is voor mij een beeld van geluk. De beloftevolle zondag... Het was nog niet echt begonnen. De ramen en de gordijnen waren nog gesloten. En mijn vader, die volkomen ontspannen voor zichzelf, in zichzelf opgaand aan het musiceren was. Dat is voor mij een beeld van geluk.

0: heeft zijn enthousiasme voor de muziek ook bij jullie wat losgemaakt? Zeg, want Hans, jouw broer, die maakt ook muziek.
1: Ja,
0: die speelt bas in de dijk en die speelt ook piano. En ik zag hem laatst zelfs met upright bass en alles. Ja. En jij, dus daar hebben jullie toch moeten jullie ja. Haast van wat van meegekregen hebben.
1: Ja, zeker. Dat is. Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel. Want als er zoiets aan de hand was, en het ging over muziek of het ging over toneel. Ze hebben elkaar, mijn vader en moeder hebben elkaar bij het amateurtoneel leren kennen. Dus als ze daarover vertelden, of ze vertelden over een voorstelling die ze gezien hebben, dan ging dat met een enthousiasme dat ze leken te transformeren. Ze werden, als het over dat soort dingen ging, dan werden ze iemand anders. En dat was een fijn gezicht. En dat was dus hetzelfde wat ze ook uitstraalden als ze later naar een optreden van ons kwamen kijken en daar gelukkig om waren.
0: Ja. Leef je moeder dan?
1: Nee, mijn moeder is als eerste overleden in 83. Dus en ze heeft nog net het beginnetje van de dijk meegemaakt.
0: God, ja, dat is...
1: Ja, en mijn vader is 10 jaar geleden overleden. Ja.
0: Jullie hebben dus duidelijk het gesproken woord, dat, of het gelezen woord, dat speelt toch ook nog wel een beetje een rol in hoe kwam jij daarmee in aanraking? Ik bedoel, ook op... Op die leeftijd ongeveer, tegelijkertijd met de muziek, of is dat eigenlijk later ontwikkeld?
1: Ik denk zelfs nog eerder.
0: Nog eerder?
1: Ja, ik denk het wel. Ik weet. Nou, ja, mijn opa, die mocht nog wel, opa van de Lubbe, die kon goed spreken in het openbaar. Die hield ook altijd bij de toneelvereniging, daar was hij voorzitter van. Dus daar hield hij ook altijd, voordat het doek opging, een klein welkomstwoord. En dan was hij halverwege en dan zag je hem vergramd opkijken. Want dan hoorde hij achterin de zaal opengaan, de zaaldeur opengaan, piepen. En dan hoorde hij shock, shock. En dan kwam oma, weer te laat. God, hij had het nog zo gezegd. Komt nou eens op tijd. En opa die hield ook als er bijzondere dagen waren, dus... Ik weet het van mijn ouders dat ze 10 jaar getrouwd waren. En bij andere van dat soort heugelijke, bijzondere momenten. Dan had opa een lintworm gemaakt. Een heel lang gedicht. Waar hij zo de geschiedenis van de liefde van het bruidspaar doornam. Of een bijzonderheden, et cetera. Dat kon hij heel erg mooi. Daar oogsten die ook altijd succes mee. Dus ik denk dat dat ook een rol speelde.
0: Dat was eigenlijk
1: dat ook een rol speelde.
0: De step up.
1: Ja, want ik heb toen al vrij snel... vond ik het echt leuk om voor de juffrouw van de eerste klas of zo... een gedicht te maken met dat heet geloof ik een anagrosticon. Agrosticon. Dat wil zeggen dat alle eerste letters van de zinnen onder elkaar... net als het Wilhelmus... Ja. Een zin vormen. Dus dan stond er, als je van boven naar beneden las... mama, wat hou ik ontzettend veel van je. Ik zeg maar even wat. Hè. Dan was het voor moederdag. En dan vertelde ik over de klas of zo. Het kon over alles gaan, maar als maar die eerste zin... Ik vond het een mooi puzzeltje.
0: We lopen even verder. Toen jij jong was... Wat was hier, behalve dan dat jullie hier al in die kerk bezig waren... Wat was hier... Zo al te doen. Ik bedoel, Amsterdam was natuurlijk, daar was alles, maar
1: ja.
0: Hier in Krommenie was daar ook wel actie.
1: Ja, nou dat is het rare. Veel meer actie dan in Amsterdam. Kijk, Amsterdam had natuurlijk de roep dat er alles gebeurde. En dat was ook ongetwijfeld een feit, maar dat betekende nog niet dat je er bovenop zat. Sterker nog, wij waren... In Amsterdam een soort katholieke enclave die er eerder een beetje buiten stond. De katholieken in Amsterdam waren heel erg op zich ook. Je had het parochiewezen en dat was eigenlijk het clubverband.
0: Dan was in Amsterdam was het dan een minderheid dus.
1: Ja, zeker.
0: Een redelijk grote minderheid, denk ik ook.
1: Ja, want...
0: Want men was daar over het algemeen natuurlijk agnost of zo. Of
1: ja, minder. Precies.
0: Of hervormd waarschijnlijk.
1: Ja, precies.
0: En dan een Joodse gemeenschap.
1: Ja, je had natuurlijk een heleboel van alles wat. Ja. Maar de katholieken waren als groep gewoon veruit in de minderheid, ja. Zeker. Maar toen ik... Maar wat je dan ziet gebeuren... Dat is zelfs als wat er gebeurt met de oorspronkelijke Nederlandse bevolking in Australië of Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika. Wat je ziet gebeuren is dat het heel dogmatisch wordt. En dat was in Amsterdam ook. Ja, het krijgt geen ontwikkelt zich niet. Het wordt niet gevangen. Gang van zaken. Men wordt dogmatisch en star. En dat was in Amsterdam veel meer aan de hand dan hier. Want ik was in Amsterdam...
0: Dat zou je dan niet verwachten eigenlijk.
1: Nee, maar toen kwam ik hier. En ik was bijvoorbeeld in Amsterdam was ik misdienaar geweest. En dat wilde ik hier weer worden. Maar in Amsterdam was dat ontzettend streng. Met gepoetste schoenen en strafpunten en rapporten. En weet je wel. En toen kwam ik hier bij die misdienaars. En daar ging Kaplan Broers over. We hebben hem al een paar keer moeten gaan doen. En die begon gewoon met... Zo jongens. Want je had dan wel eens een oefening of een repetitie. Of dan moesten dingen doorgenomen. Hé jongens, wie weet er nog een goede schuine bak. Kapelaan. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Weet je wel. Dat was in Amsterdam ondenkbaar. Hier was het, wat dat betreft, veel liberaler. Er kon hier veel meer

0: Kijk, dit huis.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dit is het oude huis van Kaars Sijpenstein. En dat was de familie die ook de eigenaren waren van de linoleumfabriek. En van de voorlopers van de linoleumfabriek. Want veel van de dingen van de straten hier heet de Weverstraat of het Wijver. De oorspronkelijke linoleumfabriek is hier gekomen omdat hier een uitgebreide weefindustrie was langs de Saan.
1: Ja.
0: En op dat geweven linnen, of het is geen linnen, maar op het weefsel kwam ook de oorspronkelijke linoleum te liggen. Dus dat hadden ze aan, daar is die linoleum vandaan gekomen. Maar dit prachtige huis.
1: Ja, dat is mooi, hè? Mooi.
0: Dat is van.
1: Die meneer staat het ook wel mooi. Van, ik wil het gewoon weer mooi. Ja, dat is een mooi huis. En van die huizen hou ik. En dat is een echt arbeidersbuurtje. Dat is alles precies gelegen.
0: Precies. Precies. Dat is, dat zijn echte arbeiderswoningen. En dan had je hier weer een school. Zo te
1: dat
0: zien.
1: Is een school voor
0: me. En daar is het Kapper Maas. En daar kon je altijd voor een sportief kapsel naar Kapper Maas. Dat was de GVO-kapper. Hij was katholiek.
1: Oh, ja.
0: Want dus het hele dorp is ook verdeeld in twee gedeelten. Je had de GVO-kapper en de GVO-sigarenboer. En de KVV-kapper. En je ging ook niet bij elkaar. Dus Kapper Maas adverteerde ook in het GVO-blaadje voor een sportief kapsel. En daar kon je ook altijd kijken naar de aflastiking. Als er een wedstrijd was.
1: Ja.
0: Pupillen C. Afgelast. En dan
1: vlak aan de raam.
0: Precies. En dan,
1: of ook nog mensen soms nog wilden uitslagen.
0: Ja. Nee, dat is, hij had vooral. Daar kon je dan 's ochtends vroeg.
1: Ja, dat was bij ons ook in
0: naartoe. En dan vertrekken van Atlantic vandaan. Waar we oorspronkelijk afgesproken hadden. Dat was altijd punt van vertrek. En die hebben we gemist net, maar dat zien we straks nog wel. De Jan Kee was de voorzitter van de vishandel. Ja, het is prachtig. En toen kwam er hier. Oh, we moeten die kant op lopen. En toen kwam er op een gegeven moment een viskraam, moet je nagaan. Toch een concurrerende aangelegenheid. Kwam er op de Heilige Weg, waar we nu naartoe lopen. Daar kwam een viskraam van Jan Kwakman.
1: Oh, dat
0: uit Volendam. Natuurlijk. Yes. En het gerucht al ging dat Jan Kwakman dat het een hele goede voetballer was. Dus, wat zag je toen gebeuren? Het wonderlijke tafereel dat Jan Kee, die toch zelf een vishandel had. Jan Kee, die toch zelf een vishandel had in zijn hoedanigheid als voorzitter van GVO, is bij Jan Kwakman een haringje ging prikken. Zeg, voel je er iets voor? De dag erop stond de voorzitter van KVV daar twee haringjes te prikken. Uiteindelijk heeft GVO het meeste haring weggegeten, want hij kwam bij GVO voetballen.
1: Het is niet veel anders dan het bij ons is, hè, natuurlijk.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Zo ging het bij Achilles en Azad Boys. En ja, later ACV ook en zo natuurlijk. Alleen Achilles en Azad Boys, dat was dan de elite en de arbeiders. Dat zat het weer anders.
0: Ja.
1: Dat was hier niet zo.
0: Dat liep hier door elkaar.
1: Ja.
0: Je had hier ook niet zo veel elite. Nou, de elite die hier was, dat was de notaris. En dat waren de Sijpensteinen waar ik het net over had.
1: En de mensen van de fabriek, denk ik. De hoge.
0: Ja. Maar daar had je geen weet van. Die bestonden waarschijnlijk wel. Maar daar had ik verder helemaal geen weet van.
1: Maar toen wat ouder. Ja, dat is zo straks over ook gezellige jongens, Jan Terra en zo.
0: Ja.
1: Jullie hadden natuurlijk hier ook lol en zo. We hebben nog even over La Bamba gehad, dat ik hier ooit een keer opgetreden heb met
0: een
1: legendarische tournee van Van Morrison.
0: Ja.
1: Bij de Blizzards, georganiseerd door de heren Zwart en Oets. Wat dan vier optreden op één dag was, wat natuurlijk in die tijd ook helemaal onhaalbaar was. Maar goed, jullie hadden natuurlijk hier. Hier was natuurlijk ook actie gewoon.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik bedoel, dit plekje waar ik nu loop, dit was. Ik weet nog dat we. Je vroeg er net naar, maar hier was eigenlijk veel meer actie dan wat ik gewend was in Amsterdam. Ik weet nog dat ik hier met twee vrienden liep die mij wel eens eventjes. Toen was ik er koud hier, een week of twee weken misschien. Peter Bot en Geert Hulstein. Die zouden mij wel eens eventjes een kromonie laten zien. En ook een beetje, nou ja, uithoren. Of, nee? Hoe het erbij stond, hoe de vlag erbij hing. Dus ja, we hebben het over dat je 10 bent of zo. Dus het ging van, zeg Huub, weet jij wel wat neuken is? En dan zei je natuurlijk, ja. Weet je. En dan had je daar de boekhandel, Kneijnenberg. En daar liepen we naar binnen. En toen was er een groot plaatjesboek van beelden van Rodin. In ieder geval de kus van Rodin, beeld, dat stond voorop. En ik weet nog dat ik er zo naar stond te kijken. En zei, gadverdamme. En toen zei Geert Hulstein, die zei van, nou, als je later kinderen wil hebben, dan zul je dat toch moeten doen. Waarop ik zei, nou, dan hoeft dat voor mij allemaal niet meer. Nou ja, zo word je groot, hè.
1: Ja.

make my feet so good. I wanna say she make my feet all right.

0: kan me het helemaal niet meer herinneren.
1: En,
0: maar, ja, ik weet dat het La Bamba geweest is, maar dit, ik kan het niet, niet meer voor mijn geest over. Waarschijnlijk was het s'avonds laat aangekomen en zo druk, ja, dat je je ergens door moest vurmen en dan snel een paar liedjes doen en weg. Ja. Want ik meende dat we daarna nog naar Amsterdam toe moesten, waar ze op ons zaten te wachten in een of andere school of zoiets. Waar ze ook iets hadden georganiseerd dat het dat daar al, dat hier ergens, dat ze dit gejat hebben of zo. Dat het, ik weet niet. Ik weet het allemaal niet precies meer, maar het was heel chaotisch. Maar dit ja, ik kan het.
1: Ja, dat vind ik mooi als je dus hier gespeeld hebt. En niemand in Kromenie weet het hoor. Ik ben het op een andere manier, ben ik het misschien wel via jou.
0: Ja.
1: Ben ik het te weten gekomen. Maar dat zou toch een gedenksteen moeten staan of zoiets wel. Ja.
0: Had je hier wel eens de blues in Kromenie, Huub? Ik bedoel, want het was natuurlijk niet altijd.
1: Dat was een oud Caltex benzinestationnetje.
0: Ja.
1: En ik weet dat ik daar op een zondagavond langs reed.
0: Hoi.
1: Het was. Ik zat in de tweede. In de tweede klas van de middelbare. Tweede klas van de middelbare school. En ik had meegedaan aan een toneelstuk. De Ingebeelde Zieke van Molière. En dat was heel wat, want ik was de jongste. Dus de rest waren allemaal veel ouder, oudere meiden ook. Dat was allemaal hogere klassen. En daar keek ik toch wel tegenop. En ik vond het zeer vereerd dat ik mee mocht doen. En ze waren ook goed en aardig voor me. Afijn, toen was er op een zondagavond was er een soort reunie georganiseerd in het muzieklokaal op school. En toen fietste ik langs dat Caltex-laantje, langs dat Caltex-pompstationnetje. En toen werd ik
0: overmand.
1: Toen wist ik niet. Ik had me ontzettend op verheugd op die reunie van oh, een feest. En toen stelde ik me eigenlijk voor het eerst van mijn leven de vraag zo van ja, maar is dat wel zo leuk in het besef van dat we allemaal toch op een gegeven moment er niet meer zijn? Of ik had er kwam een gevoel van, er was een diepe melancholie. We kunnen nu wel doen alsof het allemaal leuk is. Maar het is niet leuk. Om dat te illustreren. De baas van de pizza zijn auto open. Nee, maar ik was echt, ik weet dat ik daar op dat moment helemaal van slag van raakte. En dat kan duren tot je daarin ook weer gelijkgezinden treft. Mensen die dat gevoel ook hebben. Of dat je muziek tegenkomt die dat gevoel beschrijft of verhaalt of laat blijken van. En dan voel je je daar weer minder eenzaam in. En dat is wel een troost dan. Dat is dan een enorme troost. Maar het zijn de. Dit hoort denk ik ook wel eens een beetje bij de puberteit. Je bent 13, 14, weet je wel. Voor het eerst stel je je vragen en voor het eerst durf je te zien dat de dingen misschien wel anders liggen dan je altijd maar voetstoot hebt aangenomen. En dat kan heel pijnlijk zijn. Ik vond dat toen heel erg pijnlijk.
0: Dat het niet allemaal roze geur en maneschijn was of zo.
1: Ja, dat er. Ja. En hoe doet men dat? Hoe? Het is hetzelfde als. Het is een beetje. Mijn moeder die ging er. Dat was haar instelling. En dat vind ik ook een hele nobele instelling. Die mensen zijn goed. Mensen zijn a priori goed. Nou, dat is ook een fantastisch idee om erop na te houden. Maar hoe stel je op tegen die paar die niet goed zijn? Want als je dat dan ook nog volhoudt, dan kan het wel eens zijn dat je daardoor beetgenomen wordt of dat je schade berokkelt. Dat kan je ontzettend in de war brengen als jonge jongen. En ook nog wel als oudere jongeren. maar de ervaring is ook dat je vaker met dat bijltje gehakt hebt en dat het niet nieuw meer voor je is. Ik herinner me dat het voorval bij dat Caltex, pompstation. Vooral ook omdat ik echt niet wist wat me overkwam. Ik kon het allemaal nagaan. Ik had heerlijk gevoetbald die middag. Er was een feestje in het vooruitzicht. We hadden een leuk toneel gespeeld. Ik voelde me gewaardeerd. Waarom voel je je niet gelukkig als alles in feite in orde is?
0: Ja. Ineens sloeg de melancholie toe. Ja, ik heb dat ook wel eens gehad, ja. Ja, soms overvalt me nog wel eens dan. Ja. Maar ik heb dat ook nog wel eens. Maar ja, ik heb het afgeleerd om niet om mijn ogen ervoor te sluiten, maar gewoon om zoiets als een, ja, ook geen knop om te draaien, maar ik heb me gewoon afgeleerd om te veel mee bezig te houden of zo. Ik bedoel, dat kun je aanleren. Ja. Want Armageddon kon nabij zijn, maar ja, Luther zegt dan heel mooi als morgen Armageddon is, dan plant ik vandaag nog een boompje of zoiets.
1: Ja, ja,
0: van,
1: ja.
0: Toch maar doorgaan.
1: Ja.
0: Desondanks.
1: Ja.
0: Dat vind ik altijd wel prachtig, zoiets. Ik laat me niet meer zo wat mijn gevoelens betreft in een hoek zetten. Van dat ik er niet meer uitkom. Ik heb het wel eens gehad dat ik dat een soort van depressie had. Vroeger had ik dat 14 dagen in een kamer en zo, zonder licht en zo. Dat wou ik gewoon niet meer. En soms zit ik wel eens op het randje, maar dan wil ik dat op een of andere manier te vermijden of zo. Ja. En dat komt met de jaren, geloof ik toch.
1: Ja, het gevoel is niet nieuw meer, dus je kan je er ook een beetje tegen wapenen. Je weet dat het ook niet absoluut is. Tenminste, dat denk ik dan. De dingen zijn niet één. Alles heeft op zijn minst twee en waarschijnlijk nog veel meer kanten. Hoe rot je je ook voelt, je weet ook weer dat er op een gegeven moment een eind aan komt. Of je weet ook weer dat de dingen om zullen slaan. Of je kan ook de dingen van de andere kant proberen te bekijken. Maar dat zeg ik. En er dan een grip op proberen te krijgen. Nou ja, tegen de tijd dat we 80 zijn.
0: Hey, ja. Oh, ik ben mooi op weg overigens. Ja. Sorry, luister. Ja, ja. Nou Huub, wij staan hier voor La Bamba. En ik weet niet hoe het er vroeger uitgezien heb. Maar ik weet wel wie Huub van der Lubbe is. Na dit gesprek. Maar dat wist ik eigenlijk daarvoor ook wel. Maar het was leuk om even met mijn vriend en eigenlijk jongere broer Huub van der Lubbe te spreken voor Radio Drenthe en de VPRO-microfoon. Huub, vriendelijk bedankt.
1: Graag gedaan, Harry.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Huub van der Lubbe, de zanger van De Dijk, die muziek die was van De Dijk, de Jukebox Blues, van de band The Night They Drove Old Dixie Down, Drinking on My Bed van Rob Hoeken en Gloria van Dem. We gaan verder met Harry's historie. Weer een van de songteksten die Harry Musquet maakt heeft.
0: Opnieuw voor het scherm in de werkkamer. En we belichten weer een nummer. En in dit geval gaat het over... En dat is eigenlijk wat makkelijker te begrijpen. Dit is wat minder, dit is meer een verhaaltje, maar een waar gebeurd verhaaltje eigenlijk. Hè? Dit verhaaltje dat gaat eigenlijk over de reis die wij, Albert Haar en ik en John Legrand gemaakt hebben in 1993. Naar de binnenlanden van de brandharen van de blues, zullen we maar zeggen. En dit verhaaltje dat komt uit de state of Louisiana. En wel uit de hoofdstad van Louisiana, Baton Rouge, het rode paaltje. Dus dat is door de Indiaan, was dat een soort van marking stone. Dus daar werd het land mee afgebakend, de rode paaltjes, dat was de grens van hun gebied, zou ik maar zeggen. Dit gaat eigenlijk over, ik zat op een middag in de kamer van het motel. Van Motel 6, hè? Dat waren de goedkoopste waren dat. Dus de luisteraar moet niet denken dat wij... daar in het plus zaten. Dat was niet het geval. Maar ik keek toen naar de televisie. En er werd toen een beetje bedroefd over, de, over het, over de substantie en de kwaliteit van de Amerikaanse televisie. Want dat was, vind ik dus nog bedroevender als de Nederlandse. Dat kun je van me aannemen. Dat is eigenlijk een scherm alleen maar een achtergrond geworden. En het is... ja, het staat overal aan. Er is geen mens meer. Tenzij er iemand iets ontploft op de televisie of een harde klap opgeeft, dus denk verrek. Maar het ging dus over, over het zitten en kijken naar de televisie. En ik zal het even. Je kunt dit gewoon voorlezen eigenlijk. Sitting here in my motel room, Interstate number 10 in Baton Rouge. Dus in de Interstate die loopt er vlakbij langs, dus nummer 10. En de tube struck me so bad dat de televisie die. Dat noemen ze daar de tube. Dat ik de TV blues krijg eigenlijk. Het stuk heet ook de TV blues. Ik keek naar het nieuws en dan zei ik: 36 murders, another dirty deal. Can't believe my eyes. Boy, is this for real. Better switch off before the TV blues is here. Ik zeg, het ging over 36 moorden in 5 maart, in mei. Want we waren daar in mei, in Baton Rouge. En als je daar planks loopt, dan kun je daar wel wat bij voorstellen. Maar de vader van alle rivieren. Dat is de Mississippi in het Indiaans. Die weet, knows nothing about bad news. Die weet er niks van. Maar geef mij maar een shotgun. Dan schiet ik die blues kapot. Want ik weet eigenlijk niet. Don't know the channel that I've got to choose. Ik weet eigenlijk niet welk kanaal ik moet kiezen op die tv. En nou zie ik weer zo'n rare televisiedominee die mij de tv blues geeft. Nou, go into Mulet's. Dat is een eethuis. En dat is een Cajun eethuis, zou ik maar zeggen. For some food, sail across the dance floor on a Cajun groove. It's easy to forget. Op die plek, in Baton Rouge, daar kun je al vergeten dat de TV blues slecht is. En de Magnolia Brass Band, dat was een van de prachtige, van die prachtige brass bands die je er hebt. Makes me move my feet straight to Tabit, wat een bluesclub was in Baton Rouge at the end of the street. It's likely to forget I've got the TV blues. Dus ik vergeet de TV blues door, in dit geval als ik de straat op kom. Maar nu zit ik weer te kijken en dan zie ik dan ineens weer commercial dirt is coming off the screen. Er komt weer reclame van af het scherm. En Boris Karloff looks like a beauty queen. En je ziet iemand die heel lelijk is, die ze allerlei dingen afsmeert en die plotseling. Another Bible Night, weer een andere Bijbelridder, vertelt zijn eigen waarheid. En ik zeg dan, hello Mr. Swaggart. Dat was een neef van Jerry Lewis, dat was ook zo'n tv preacher, I've got them TV blues. Dus dat is in het kort waar dit over gaat. Het is een liedje over de blues die je krijgt in Baton Rouge als je naar de tv zit te kijken in Motel 6.

Nog een stuk van de CD Dancing Bears. En dat stuk heet dat Don't Wanna Be Black in Mississippi. En dat is eigenlijk in dezelfde periode geschreven als dat TV Blues. En als je dan in Mississippi zo rondreist, dan zul je al gauw tot de conclusie komen dat je daar eigenlijk niet graag zwart zou willen zijn. Want het gaat er eigenlijk over dat het eigenlijk toch heel slecht gaat met die mensen daar. Don't wanna be black in Mississippi. Though they got the right, hoewel ze het recht hebben om te kiezen. Don't wanna be black in Mississippi, cause they still got that same old blues. Is er nog steeds niet zoals het zou moeten wezen. Het is nog steeds de blues daar. Don't wanna be black in Mississippi, there's a secret way to keep them down. Een soort van afspraak tussen de... Ze mogen dan wel kiezen, maar het is toch een soort van afspraak, voel ik, tussen de andere bevolking, dat ze hem toch een beetje down wilden houden, neger. En if it wasn't for the tractor, als de tractor niet uitgevonden was, dan zou je ze nog steeds zien achter de ploeg. Don't wanna be black in Mississippi, omdat ze soms, en dat is een paar jaar geleden nog gebeurd, still burn their churches down. En don't wanna be black in Mississippi, because you still see the smoke and shotguns firing another round. Dus het is nog steeds niet helemaal afgelopen met die Ku Klux Klan daar. Er zijn nog steeds een soort van heel verveelde rednecks daar over in de... Maar de apotheose van het liedje, het is eigenlijk een korte tekst, is... I don't wanna be white in Mississippi. Ik zou ook niet wit in Mississippi willen zijn. Want het is eigenlijk onze verantwoording. Daarom wil ik niet zwart zijn in Mississippi. Dus ik wil eigenlijk niet wit zijn in Mississippi, omdat wij onze verantwoording ontlopen hebben. En daarom wil ik ook niet zwart wezen in Mississippi. En daar gaat het eigenlijk over. Deze song. Don't wanna be black in Mississippi.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues, zoals altijd de maakdeur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe.
2: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Nederland is een echt festivalland. In 2018 worden er bijna 1000 festivals georganiseerd in Nederland. En er is weer een fonkelnieuw festival bijgekomen. Muziek op Rhône op zaterdag 13 juni op een prachtige locatie rond het kasteel in Rhône, onder de rook van Rotterdam, met de Brooklyn Funk Essentials uit New York, AJ Plug, het Rosenberg Trio, Cherry Diane en blueszanger Ralph de Jong, hier met gitarist Erwin Java, High and Lonesome.

Ralph DeYoung met gitarist Erwin Java, High and Lonesome. Susie Bogus uit Illinois begon als zangeres in Dollywood. Dat is het pretpark van Dolly Parton. Ze ging naar Nashville en daar nam ze haar debuutalbum Somewhere Between op. Maar ze zong nooit van harte country nummers. Ze is meer een singer-songwriter en ze maakt sinds 2003 vooral jazzalbums. Susie Bogus, Train of Thought.

Susie Bogus en de trein vertrekt. Train of Thought. Vier beroemde mondharmonica-spelers, James Cotton, Junior Wells, Carrie Bell en Billy Brands, maakten samen het album Harp Attack. Dit zijn Junior Wells en Billy Brands, Broke and Hungry.

Junior Wells en Billy Branch, Broke and Hungry. Don Williams uit Texas stond met 56 singles in de hitparade in Amerika, waaronder 17 nummer 1 hits. In de jaren 70 acteerde hij veel in de films van Burt Reynolds. Ik weet niet of je daar trots op moet zijn. In 2014 verscheen zijn laatste album en in 2017 overleed hij in Alabama. Don Williams, Another Place, Another Time. Laatste album en in 2017 overleed hij in Alabama. Don Williams, Another Place, Another Time.

Don Williams, Another Place, Another Time. Mondharmonica speler Carrie Bell uit Chicago. Dat is de vader van bluesgitarist Lurie Bell. En Carrie Bell was jarenlang de mondharmonica speler van de Muddy Waters Band. En later van de Willie Dixon Band. Maar toen maakte hij een soloalbum, Deep Down. Carrie Bell, Lonesome Star.

0: Terry Bell, Lonesome Stranger. Kenny Rogers uit Houston was de zanger van de First Edition, een progressieve rockband, en ze hadden een grote hit, I Just Dropped In. En dat werd geschreven door Mickey Newbury, een boezemvriend van Kenny Rogers. Later ging hij solo en maakte hij honingzoete nummers. Kwaliteitskitsch. Kenny Rogers, The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Kenny Rogers, The Gambler. Sugar Blue, dat is een wat minder bekende mondharmonica-speler uit Chicago. Hij speelde jaren in de band van Willie Dixon. Hij toerde zelfs met de Rolling Stones en dit komt van zijn album Blue Blazes. Sugar Blue, One More Mile to Go.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Out From Under van Michael McDermott is het album van deze week. En hij begon jaren 90 als singer-songwriter. Hij trouwde met een andere singer-songwriter, Heather Horton. En hij had enige tijd een band, The Westies, waar hij ook enige albums mee opnam. Maar hij heeft toch weer gekozen voor een solo-carrière als singer-songwriter. Michael McDermott, Celtic Sea.

Michael McDermott en de Celtic Sea. Sleep at the Wheel uit West Virginia opereert tegenwoordig uit Austin, Texas. Maar dat is een band met een prima reputatie in Amerika. De band staat al jaren onder leiding van zanger-gitarist Ray Benson. Maar er vonden ook opvallend veel wisselingen in de bezetting plaats. Er zijn maar liefst 35 ex-leden, onder wie zangeres Jen Brown en Cindy Cashdollar, die nog jaren gitaar gespeeld heeft bij Van Morrison. Asleep at the Wheel, Lay Down Sally.

om het leven naar een Europese tour. Op het vliegveld van Atlanta werd hij getroffen door een hartstilstand. Dit komt van zijn album I Smell Smoke, Michael Burks, One More Chance.

Michael Burks, One More Chance. George Jones overleed in 2013 op 81-jarige leeftijd. En de Texaan was de meest succesvolle countryzanger uit de historie. Hij had ruim 150 hits en hij verdiende de bijnaam No Show Jones, omdat hij heel vaak niet kwam opdagen. Ja, omdat hij gewoon dronken was. George Jones. She thinks I still care.

George Jones, She Thinks I Still Care. Room Full of Blues, dat is een bluesband met een grote blazerssectie uit New England. Ooit opgericht door gitarist Duke Robillard, maar hij ging naar de Fabulous Thunderbirds in Texas. Toen werd hij opgevolgd door Ronnie Earl en Ronnie Earl ging solo. En nu wordt de band al jaren geleid door gitarist Chris Fagan. Room Full of Blues, The Love You Lost on the Way.

Handful of Blues, The Love You Lost on the Way. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Middendorp coördineerde de playlist. Wynn Carson, een songwriter uit Amerika, schreef het nummer binnen 10 minuten aan zijn keukentafel. Het werd meteen als eerste opgenomen door Brenda Lee en Elvis Presley nam het in 1972 op na de scheiding van Priscilla. Daarna verschenen er honderden covers van het nummer, maar Willie Nelson had er de grootste hit mee. Hij stond in de hitlijsten in Australië, België, Canada, Ierland, Nederland, Engeland en Amerika. Willie Nelson, Always on My Mind.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De Mississippi Delta begint in Memphis en loopt door tot Vicksburg. Een gebied groter dan Nederland. Vruchtbare landbouwgrond, gebruikt voor de verbouw van katoen en rijst. Van noord naar zuid doorsneden door Highway 61. Centrum is de plaats Clarksdale in Coahoma County. Daar het Delta Blues Museum, Rooster Records, Stackhouse en Living Blues. De geboorteplaats van John Lee Hooker. De Delta, bakermat van de bluesmuziek, waar Robert Johnson rondzwierf, Sonny Boy Williamson speelde en Charlie Patton zijn amoureuze avonturen beleefde. Blank en zwart, rijk en arm, in een landschap dat zoveel cultureel erfgoed opleverde.
3: Nou, dit is het ogenblik vrij vlak hier. We komen uit een gebied wat eigenlijk een beetje heuvelachtig, wat iets aan, waar zou je het beste mee kunnen vergelijken, een beetje Ardennenachtig of Sauerland of zoiets, Eifel. Iets minder hoog. En dit hier is weer allemaal vlak. En je komt hier dus in de buurt waar de katoen verbouwd wordt. En de grote plantages waren hier van Will Dockery en hoe ze allemaal mogen heten. Maar hier zie je dus alleen nog maar vlak land. Afgewisseld met wat bossages.
4: Je ziet natuurlijk dat het land hier veel meer in cultuur is. Hè? Dat dit farmland is.
3: Ja, je ziet wel dat hier wat aan gedaan is. Zoals bijvoorbeeld daar in de buurt van tussen Slidell bijvoorbeeld in en Meridian. Dat is eigenlijk gewoon een stuk land waarvan je dacht, nou, wat gebeurt er eigenlijk mee? En hier is wel degelijk, je zag hier ook nog grote winkels in landbouwwerktuigen, zoals wij die ook veel hebben. Bijvoorbeeld blauw, tussen naast en rollen, of mesken op een smilder, zo'n soort dingen zag je dan, zag je hier ook.
4: Grote landbouwmechanisatie bedrijven. Ja. Dat ook niet armoedig aan hier trouwens.
3: Nee, dat valt mij ook af. Het is hier niet zo armoedig als bijvoorbeeld in South Louisiana, daar bij Kaplan in de buurt. En ook niet zo armoedig als bij Meridian. Ik vond Tupelo al een vrij welvaart stadje en het ziet er hier ook. Je hebt hier niet van die krotten en zo, weet je wel, die daar in het is hier allemaal toch wel vrij gecultiveerd.
4: Ik denk dat het ook vrij vruchtbare grond is hier zo, als je zo een moment kijkt.
3: Ja, ik denk dat je katoen verbouwt, dat je zeker vruchtbare grond moet hebben. Dat wil gewoon niet op arme grond.
4: De eerste stap was voor veel van die mensen denk ik toch ook dat ze door het hier pakweg 150 kilometer noordelijk gelegen Memphis gingen.
3: Ja, B.B. King bijvoorbeeld, die staat bekend als de Beale Street Boy en dat is Beale Street is een straat in Memphis. Dat was de meest nabijliggende stad om aan werk te komen ook voor die mensen natuurlijk in de muziekbusiness.
4: Dat is een soort opwaartse beweging eigenlijk. Memphis, St. Louis en dan Chicago, Detroit.
3: Ja. Maar zoals ik al zei, die oudere mensen, dus die Charlie Patton en Robert Johnson, en die zijn dus, die trokken hier dus rond in de Delta. En die trokken van grote plantage naar plantage en van Duke Joint naar Duke Joint en speelden voor wat eten en dergelijke en voor wat drank. En ja, de allereerste mensen die zijn hier, die hebben hier rondgetrokken, zijn hier overleden, de anderen zijn weggegaan. Maar het is wel duidelijk dat hier de wortels van de bluesmuziek liggen.
5: I was traveling through South America. Walked up to a lady's house. Called her grandma. Didn't know her name. She gave me something to eat. Walked on down the road. I heard old train getting off like this. bell ring kind of like this. I went on down, I heard old Whistle blow. I heard his

0: We brieven niet alleen nog hier in Mississippi, in de buurt van Clarksdale. We gaan ook nog even de grens over naar Arkansas. Hè?
1: Ja, naar Sint Helena en daar ligt Sonny Boy Williamson begraven. Daar wou we ook even naartoe. Hij schijnt ergens in de achteraf ergens te zijn begraven. En daar willen we even kijken bij zijn graf.
0: Het wordt hem schreven als zijn en dat het vrij moeilijk te vinden is, hè?
1: Nou, we kunnen al een poging wagen.
0: Dan kunnen wij zien van de grote weg af moeten en een zaandwegje en misschien wel een heel slecht zaandwegje op moeten. Maar
1: er zijn ongetwijfeld mensen die ons kunnen helpen, want we zijn door zoveel mensen hier geholpen tot op heden van deze trip, dat vinden we ook alweer. Extra my people.

0: library door.
1: Delta Blues Museum, Carnegie Public Library. Dat is de goede steen in ieder geval.
2: Ja, dat mag je daar. Maar hier ook hier geen dat gebruiken om de copyright op te zetten.
1: Ja,
2: dat weet ik niet.
1: Closed on Memorial Day, dat is maandag.
3: Fast string, misschien is dat het wel. Ja. Een flesje olie, misschien is het wel fast.
2: Dat staat er wel. Attraction.
3: Fast lips of zo.
1: Adam and Eve. Indian spirit.
2: A ring.
1: Attraction. High chest quality.
2: Zo, een mooie Bonnie Raid hier allemaal.
1: Daarachter op de lichte gitaar. Van B.B. King. Oh, dat is dat stuk hold.
2: Dit, ja. Doneerd bij Donald en Kevin Kahn. Zie je Todd Billy Gibbons at the remains of the Muddy Waters home.
1: Ja, het restant van het huis van Muddy Waters, ja.
2: Ja. Electric Mud.
1: Ja.
2: ZZ Top. B.B. King's Lucille. Dit is zo'n gitaar dat speelde B.B. King op, die noemen ze Lucille.
1: Waarom
2: die
1: eigenlijk?
2: Hier. Ja.
1: Waarom noemen ze die Lucille?
2: Ik weet niet, het is waarschijnlijk naar zijn vrouw of zo. Of naar het nummer, ik weet het niet.
4: Het model, hè? Het model. Ja, alsof hij zijn vrouw speelt. Het is getrouwd met zijn gitaar.
1: Ja, ja. Bo Diddley.
2: Ja, inderdaad, met zijn rechthoekige gitaar.
1: Hey, Steve Forbert, die ken. Ken je wel? Nee, Stevie Forbert. Kom ook in Meridian. Mac McAnally uit Belmont. Zit hier allemaal. Die Fred Noblak die ook in Meridian was.
2: Freddy Knobloch.
1: Ike Turner. De jazz. Dat is het, ja.
2: Maar nu wat hij al doet, daar kon ik de verbinding tussen de blanke, de black music, de gospel, de country, de blues. De rubber blues en de rubber roll en de jazz. Ja, nog een eigen foto over van de belangrijkste mensen. 920 Gibson, waar Robert Johnson nog speelde hier. The same vintage Gibson, Robert Johnson, de same vintage, dus dezelfde, niet die van Robert Johnson, maar dezelfde vintage Gibson.
1: Ja,
2: yeah,
1: ja.
2: Yeah. In 1920.
1: Hier nog wat foto's hoe die mensen vroeger op de plantages werken.
2: Ja. De Dockery Farms, hè, hier.
1: Ja,
2: yeah.
1: Ja. Yeah.
2: Joe Rice Dockery. En Will Dockery.
1: Die moeten nog staan.
2: Ja.
1: Dan mocht ik maar hem nog gaan kijken. Charlie Patton.
2: Ja, nou. Ja, het is duidelijk. Beste mensen, luisteraars van Radio Drenthe, als je ooit eens een keer in Klaarsdeel komt, dan zal je aanbevelen om daar eens een keer naartoe te gaan. Doe het echt. Ik bedoel, het is holy ground.
1: Dit is een museum wat ook naar ons smaak is.
2: Ja, zeker weten. Ja. Het kan natuurlijk mooi uitgebreid worden nog en ik denk ook dat het wel gebeurt.

0: night. Don't get my sugar three times a day. Lord, you know me and you just can't get along right.
1: John Lee Hooker, een beetje uit zijn vroegere periode, Harry, jazzperiode, Sugar Mama, het label wat trouwens eerder Aristocrat heette, jazzlabel.
2: Dat weet ik niet, man.
1: Ja, verduld, ik las het op de notes op de LP. Vandaag stiet de muziek allemaal in het team van Clarksdale, centrum van Coahoma County, waar het Delta Blues Museum is. Waar de directeur van afwezig was. Want volgens mij zat iedereen op dat moment zo ongeveer in Chicago.
2: Ja, want daar was het Chicago Blues Festival aan de gang. En ook meneer Jim O'Neill, waar we later naartoe gingen, na dit museum. Die was daar naartoe om Little Mississippi John Hurt Jr. te begeleiden.
1: Maar er waren genoeg aardige vervangers, zoals de mevrouw in het Delta Blues Museum, die ons keurig netjes te woord stond en ons alles aan wilde reiken wat er maar aanwezig was. En hetzelfde geldt ook bij Stickhouse. Maar Loïm, resumeren wat er allemaal voor muziek draait is, Harry.
2: Nou, dat is in de eerste plaats stukken van John Lee Hooker, van Robert Johnson, een stuk van Blind Willie McTell en iets van Otis Spann.
1: Ja. I came from Clarksdale.
2: Ja, en Clarksdale is de plaats waar het allemaal om draait in dit geval.
1: Waar Otis Spann geboren is. En ook wel aardig dat die twee generaties in de bluesmuziek worden, ook in dat museum over het Proud weer, dat die in de muziek ook tot uitdrukking komt. De oude John Lee Hooker samen met de aanzienlijk jeugdiger Bonnie Raitt in een stuk van de cd The Healer, I'm in the Mood.
2: Ja, precies.
1: We hebben het onderweg van het Delta Blues Museum in Clarksdale. In een trouwens tamelijk armoedige stad.
2: Ja, en zeer broeierig, mag ik wel zeggen.
1: Ja, misschien wel samenhangend met het weer en het klimaat door zo. En op een steenworp afstand door van ligt Stickhouse. Een platenzaak en een platenmaatschappij van Rooster Records. In een hele bijzondere vorm, dat gebouw.
2: Ja, die vorm, dat Stickhouse betekent eigenlijk pijpen. Hè? Dus twee van die pijpen van een riverboot steekt de lucht in. En de platenzaak is ook, heeft precies de vorm eigenlijk van zo'n riverboat. Vandaar ook de naam Stackhouse.
1: Ja, en dat was dan ook de plek waar als Jim O'Neill het roemruchte blad Living Blues begon is. Maar zoals zegt, hij zat in Chicago. Maar uiteraard, er was een plaatsvervanger van hem in die winkel. Uitermate gezellige en rommelige winkel. En daarachter zat dan de studio waar als de opname voor Rooster Records gemaakt werd.
3: He moved from Chicago to Mississippi a few years ago. And it initially started just as a mail order, because he'd been doing Rooster Blues mail order for years. Mm-hmm. And it just grew from that into the store, which he opened on Muddy Waters' birthday 4 years ago. And he is kind of divorcing himself a little bit from the store. He's just concentrating on writing now. And he's doing a lot of liner notes, and he's working on a book of interviews. So he doesn't do a whole lot in the store anymore. He concentrates on recording people.
4: He was a founder of Living Blues, wasn't he?
3: Yeah.
4: That's another question. I can't find it in Holland. You know who distributes it over there?
3: Living Blues.
4: You don't.
3: I'm not sure. I know they do a lot of. They do most of the subscriptions they mail from here.
4: I've seen them. Yeah. Oh, they mail it over from the States.
3: Yeah. I think it's like $25 a year or something.
4: Uh-huh.
3: Yeah.
5: It's a monthly magazine?
3: It's bi-monthly.
4: Yeah.
3: Jim's collection is 78.
4: Oh, yeah.
1: Uh-huh. Jim O'Neill. Tja. Drum kit.
3: It's a very small part of his collection.
4: Uh-huh.
3: Oh. He has thousands and thousands.
4: Yeah, it must be worth it. A lot
3: fortune.
4: Of money.
3: Yeah.
5: It's a fortune.
3: Yeah. It's a fortune.
5: Yeah.
3: If his house burned down, he'd kill himself.
4: He's insured?
3: He's insured, but he'd still kill himself.
4: Yeah, but
3: he just wouldn't want to lose him.
4: Yeah, if you... Yeah, you can't pay it.
3: No. It's
5: not replaceable.
4: It's an ideal worth. Yeah. I mean, yeah. It's like the record I told you. He traveled along with me in my suitcase, you know?
3: It's like your little traveling companion, yeah.

0: Mooi stuk, dat besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Bessie Smith, Baby Won't You Please Come Home. En ja, ze is eigenlijk thuiskomen in het Riverside Motel aan Sunflower Avenue, waar ze ook Stackhouse gevestigd is, want ja, daar is ze overleden.
1: Ja, het was eerst een hospitaal en het is nu een hotel. En je kunt nog steeds op die kamer van waar Bessie Smith dan overleden is, kun je huren dan. Kun je de nacht doorbrengen. Heel sumier kamertje.
0: Ja, en de legende die een beetje de ronde deed, dat ze, want ze was op tournee in dat gebied, en dat ze een ongeluk kreeg onderweg en dat ze niet in een blank ziekenhuis opgenomen kon worden, dat bleek niet helemaal juist te wezen.
1: Dat weet ik niet. Ik heb verder niet.
0: Dat is later nauwzucht en ja, dat bleek dan zoiets te wezen wat dan ja, tot legendevorming leidt en dat mooi past in het beeld van die tijd. Maar later bleek dus dat ze er wel gewoon in een blank ziekenhuis opgenomen is en dat ze overleden is in het, ja, wat nou dan het Riverside Motel is. Daarover gaan we vandaag deze aflevering van Harry's Blues. Die maakt weer door Paul Meeldijk, techniek, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goeiedag.
0: Tot aan de week.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Vlakbij Clarksdale ligt de vruchtbare grond van Stovel's Plantation. Daar staat de hut waarin McKinley Morganfield bij zijn grootmoeder opgroeide. Als Muddy Waters werd hij een legende.
4: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
6: Gedurende de jaren dat er vooral singles werden opgenomen, hield QB and the Blizzards de nummers ook kort om de radiostations te behagen. QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase.

QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. Marcia Ball uit Louisiana wilde haar carrière in Los Angeles voortzetten, maar tijdens de reis kreeg ze autopech in Austin en daar is ze maar blijven hangen. Marcia Ball, Baby Why Not.

0: Madonna.
1: Masha Ball, Baby, Why Not? Zack Prater uit Chicago werd ontdekt door Curtis Mayfield, maar in 1974 trok hij naar Los Angeles. Hij was de gitarist van Etta James en Willie Dixon. Hij toerde met Screaming Jay Hawkins door Europa en uiteindelijk vertrok hij met Luther Allison naar Parijs en daar bleef hij meer dan 20 jaar hangen. Zack Prater, Nothing Left to Say.

Zack Prater, Nothing Left to Say. Shamikia Copeland uit New York voert de nieuwe generatie zwarte blueszangeressen aan in New York. En zij is de dochter van bluesgitarist Johnny Copeland. Shamikia Copeland, Happy Valentine's Day.

Shamikia Copeland, Happy Valentine's Day. Eugene Hideaway Bridges uit Louisiana was jaren actief als Hideaway Slim. Zijn moeder was overigens een volle nicht van Tina Turner. En na zijn militaire dienst werd hij politieagent in Houston. Maar uiteindelijk begon hij toch weer een band. De Eugene Hideaway Bridges Band. Wish Someone Had Told Me.

The Eugene Hideaway Bridges Band, Wish Someone Had Told Me. Lou Pride uit Chicago vertrok naar New Mexico om daar in het clubcircuit te werken en dat leverde hem een contract op bij Black Gold Records. Na een paar jaar keerde hij terug naar Chicago. Daar tekende hij een contract bij Severn Records en voor die maatschappij toerde hij regelmatig met Daryl Nulis door Engeland. Maar hij bleef altijd een marginale zanger. Lou Pride, Living a Lie.

moving on, baby. Luke Pride, Living a Lie. Joe Louis Walker, dat is een bluesveteraan uit San Francisco. En na de dood van zijn vriend gitarist Michael Bloomfield trok hij zich 5 jaar terug in een gospelband. Maar gelukkig keerde hij terug naar de blues. Joe Louis Walker, Mile High Club.

Joe Louis Walker, Mile High Club. W.C. Clark, dat is de 83-jarige godfather of Austin Blues. Hij was de mentor van Stevie Ray Vaughan. Hij had later een band met Jimmy Vaughan en de zangeressen Lou Ann Barton en Angela Straley. W.C. Clark, Let It Rain.

0: W.C. Clark, Let It Rain. Hans Stesink, dat is een Nederlandse bluesgitarist uit Enschede. Maar hij woont het grootste deel van zijn leven al in Amerika en Oostenrijk. Hij begon in het bluesgekke Duitsland, woonde enige tijd in Denemarken en woont intussen al jaren in Wenen. Maar hij werkte in Amerika veel met Terry Evans, de voormalige zanger van de Ry Cooder Band. Hans Stesink, Minnie Bell.
1: I got a woman around in Memphis. Used to live on Cherry Lane. I got a woman down in Dallas. Used to live on Cherry Lane. Oh, she's a real brain twister.

0: Stasing, Minnie Bell. Cove Taylor uit Chicago herschreef een beroemd nummer van Bo Diddley, I'm a Man. En het werd ook opgenomen door de Yardbirds, The Who, Dr. Feelgood, Magic Slim, Otis Rush, Tom Petty, The Rolling Stones, Jimi Hendrix en Buddy Guy. Cove Taylor, I'm a Woman.
1: Oh!

Coco Taylor, I'm a Woman. Larry Garner kwam na de oorlog in Korea als soldaat terug naar Louisiana en wilde verder als bluesartiest, maar hij werkte eerst jaren in een chemische fabriek voordat hij van de blues kon leven. Larry Garner, Doghouse Blues.

lots of know what I'm talking about.

0: Some of y'all can relate to that, some of y'all can't. But if you ain't been in a doghouse, you ain't been naughty.
1: Larry Garner, Doghouse Blues. A.G. Kite, dat is een blueszangeres uit Georgia en ze zingt Southern Blues met een vleugje country. Nadat ze ooit Coco Taylor op de radio hoorde, wist ze meteen wat ze wilde worden. Ze werkte met de bluesartiesten B.B. King, Luther Allison en Touch Mahal en met de countrysterren George Jones, Merle Haggard en Conway Twitty. A.G. Kite, Sad Sad Sunday.

E.G. Kite, Sad Sad Sunday. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Ian Siegel, dat is een Engelse blueszanger. Hij werd al 3 keer gekozen tot de beste bluesband van Engeland. Hij werkt in Amerika met North Mississippi All Stars. En hij werkt tijdens de toeren veel met de Nederlandse gitarist Dusty Cigar uit Dordrecht. Ian Siegel, Sugar Rush.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang allerlei nieuwe muziek, vooral uit Amerika. Misschien wel bijna alleen uit Amerika. Nee, Colin Linden uit Canada is er ook bij. Een nieuwe cd heet die, Be Low. Werk van Tinsley Ellis van een nieuwe cd. Een heel mooi traditioneel bluesnummer van Blues Delight. David Gogo, een nieuwe cd van Matt Anderson. Sugar Ray Rayford. We begonnen met Carolyn Wonderland, de gitariste uit Texas. The Broken Hearted Blues.

Goede zangeres en vooral ook een uitstekende gitariste. Deze Caroline Wonderland. Tot voor kort speelde ze in de band van John Mayall. Ja, die is er met de stop met het optreden. Dus dat betekent dat zij solo verder giet. Caroline Wonderland, de cd Tempted Fate. David Gogo, dat is een man uit Canada. Al vaker in het verleden wat van het draaien. Maakt altijd hele goede cd's. Het volgende nummer ook weer van de cd Silver Cup. David Gogo met Works For Me.

David Gogo Works For Me, Canada. En dat bleef weinig in Canada, want de volgende band, Blues Delight, die komt ook uit Canada, uit Montreal, uit het Franstalige deel van Canada. Het is een cd uit 2006, Rock Island Line, zo heet die. Een bekende naam uit de Amerikaanse folkhistorie. En het nummer dat is Slightly Hungover.

Een mooie, traditionele slow blues van de Canadese groep Blues Delight, Slightly Hungover, van het album The Rock Island Line. We gaan nu even naar Amerika. Twee keer uit Canada, David Gogo en Blues Delight. Tijd voor Amerika, Georgia, Atlanta, Georgia. Daar is hij geboren in 1957, Tinsley Ellis. Een man die al heel wat cd's op zijn naam heeft staan. Worden ze allemaal bekend durven worden. Ik denk dat hij gedebuteerd is in 1988 al. Alweer jaren terug met Georgia Blue op het bekende Alligator label. Dit is van een nieuwe cd die volgens mij deze maand uitkomt. Devil May Care, Tinsley Ellis met One Last Reason.

het bittere gitaarwerk van Tinsley Ellis. De man die vooral bekend geworden is, denk ik, met het nummer A Quitter Never Wins. Tinsley Ellis van de cd Devil May Care. Nou, 3 keer de scheepsrecht, dus nog 1 uit Canada. David Gogo hadden wij en Blues Delight. En de derde, dat is Colin Linden. Colin Linden is een man die ook vooral bekend geworden is met de band Blackie and the Rodeo Kings. Dat deed hij samen met Stephen Fearing en met Tom Wilson. Goeie muziek uit Canada. En deze Colin Linden was toch een beetje de spil in. Man die ook het materiaal over het algemeen zelf altijd schreef. Dit is van de cd Be Low. Schreef hij het trouwens wel heel leuk eigenlijk. Je schreef gewoon blow, maar met een kleine b en een grote en een hoofdletter L. En dan is het Be Low. Until the Heat Leaves Town.

0: Until the Heat Leaves Town. Colin Linden uit Canada van de CD Below. Dit hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook altijd de drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Hound Dog Taylor uit 1971, het nummer It's Alright. En de aanleiding is een CD van een band die heet de GA20. En GA20, dat is een bluesgroep uit Boston, uit Amerika. En GA20, dat is een type Gibson-gitaar uit, nou, volgens mij 1949, 1950 ongeveer. De GA20. En zij speelde de eerste versie van het nummer dus van Hound Dog Taylor. It's Alright.
1: Doggone it!

Een lekkere rudimentaire versie van It's Alright van Hound Dog Taylor. U te voeren door de GI20 uit Boston van de CD. Dus Hound Dog Taylor Live. 2021, nee, CD van deze man. Het origineel van Hound Dog Taylor is uit 1971. Hound Dog Taylor, die geboren is in Natchez in Mississippi in 1915. En zoals de vele mensen is hij ook naar het noorden toe gegaan. Hij is naar Chicago gegaan en dan kon je in de buurt van Maxwell Street kon je uit. En dan ontmoet hij door een aantal mensen, Little Walter, Coco Taylor, noem ze allemaal maar op. En dan ga je met samenspullen en daar heeft hij zijn eigen stijl ontwikkeld. En of dat nou samenhang met de bijzonderheid die hij had, dat weet ik niet. Maar hij had aan elke hand, had aan elke hand 6 vingers. Nou kan dat voor een gitarist een mooi verschijnsel wezen. Maar of dat ook inderdaad zo iets werkte, dat weet ik niet. Later heeft hij een keer in Drongbui, heeft het trouwens een stukje afgehakt. Maar of dat zijn gitaarspel beïnvloed heeft, dat weet ik niet. Het origineel van Hound Dog Taylor dus. It's alright.

Het origineel uit 1971 van Hound Dog Taylor, het nummer It's Alright. Hound Dog Taylor die dus vanuit het zuiden van Amerika, uit Mississippi, Noord-Chicago, toegang. Little Ed, dat is de man die in Chicago geboren is. Little Ed Williams, zoals hij officieel heet, maar zijn artiestnaam is gewoon Little Ed. Samen met zijn begeleidingsband, die Imperials, speelde die in Chicago in de tijd dat Hound Dog Taylor in zijn laatste levensjaren was, zeg maar. Maar de stijl, die heb ze wel duidelijk overgenomen. Want het is toch een beetje fundamentele bluesrock die als Hound Dog Taylor maakt. De versie van G.I. 20 was ook zo. Maar Little Ed en Imperials, die doet er nog een schepje bovenop bij hun versie van It's Alright.

Jawel, full slide gitaarwerk in de uitvoering van It's Alright. Oorspronkelijk van Hound Dog Taylor uit 1971. De meest recente versie was van de band GI20 uit 2021. En de laatste die hij hoorde was van Little Ed en The Imperials. Was trouwens van een tribuut-cd die in 2006 uitgekomen is met allemaal nummers van Hound Dog Taylor erop. We gaan naar een duo, Lindsay Beavers en Brad Stivers. Lindsay Beavers, dat is een zangeres die oorspronkelijk uit Canada komt, uit Halifax. Die in Austin woont. En Brad Stivers, die woont ook in Austin. Zij is een drummer en hij is een gitarist. En ja, ze hebben allebei wel leuke dingen gedaan. Ze hebben een single gemaakt met Jimmy Vaughan bijvoorbeeld. Dus in de blueswereld goed bekend. En dit is hun debuut-cd, gewoon simpelweg getiteld Lindsay Beavers en Brad Stivers. En door van het nummer One Condition.

Nou, best aardig muziekje van Lindsey Beavers en Brad Stivers. En niet in het minste omdat Kirk Fletcher door de gitaar op speelde, solo's op dat. One Condition, dat was de titel van het stuk. Het volgende, dat is ook een stuk, want wanneer die de kamer binnenkomt of het podium bestijgt, dan stiet er wat. Ik heb het over Matt Anderson. Een imposante verschijning. Ik weet niet hoe zwaar hij is, maar het zal wel in de buurt van de 250, 300 pond ongeveer wezen. Het is een massieve verschijning, maar een geweldige, aardige, imabele man en een zeer muzikale man. Vaker opgetreden bij in de Amer bijvoorbeeld, in Amen. En hij komt nog met een nieuw album. Het album House to House is nog niet uit, maar dit is een single die al in voorafgaande van de verschijning van de nieuwe CD uitgebracht is. Van Matt Anderson, Canadees trouwens. Net als Lindsey Beavers, net als Colin Linden, net als Blues Delight en net als David Gogo. Dus veel Canadezen. Matt Anderson met Other Side of Goodbye.

mooi vooruitzicht dat er ook een cd achteraan komt. De cd House to House, die nog uitkomt. En dit is alvast een single daarvan van Matt Anderson, Other Side of Goodbye. Sugar Ray Rafer, dat is een man die zijn carrière eigenlijk begint is in de kerk, zoals dat voor veel soul blueszangers geldt. Hij begon in Smith County in Texas, al op zijn jonge leeftijd, 6, 7 jaar was hij dat die in de kerk zong. Later is hij verhuisd naar Californië. dit is een nummer van zijn zesde album wat hij uitgebracht heeft. Het album Too Deep. En ja, een beetje de sfeer zit er toch wel in, hè? Van Please Take My Hand.

Klinkt een beetje als een onderwerpse field holler. Sorry, dat in Amerika, in Mississippi, een liedje wat zongen wordt wanneer als het mensen in het veld werken. En dan klappen ze in de hand en dan zongen ze erbij. Eigenlijk heel weinig begeleiding erbij. En het hangt ook heel erg tegen de gospelmuziek aan. Sugar Ray Rayford was het met Please Take My Hand van het album Too Deep. We blijven nog een beetje in dezelfde sfeer eigenlijk, want de volgende zanger, Dexter Allen, een zwarte man uit Mississippi, komt ook uit die wereld van de gospelmuziek. Zijn vader was de lokale dominee, zeg maar. Hij had gewoon een boerderij, maar op zondag was hij dominee erbij. En door heeft hij zijn muzikale ontwikkeling eigenlijk opgedaan. Later speelde hij gitaar in de begeleidingsband van Bobby Russ. En hij speelt trouwens ook gitaar in de film Get On Up, de biopic van James Brown. Dit is een soloalbum van Dexter Allen, Good Moving On, Sleeping in My Bed.

Dexter Allen op de gitaar, op de Fender Telecaster speelde hij op in het nummer Sleeping in My Bed van de cd Keep Moving On. Man die trouwens op volle dingen gespeeld heeft, bij volle gelegenheden gespeeld heeft. Hij heeft ook een album opgenomen dat heet Live from Ground Zero Blues Club in Clarksdale in Mississippi, het centrum van de blues. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer, ja, ik kan eigenlijk niet anders besluiten. Een groet Nut Grollo. Een paar weken terug hadden wij John Hofstinger hier te gast. Zijn kenmerkende nummer was Blues is My Business. Nou, dit is Groet Nut Grollo, 1967, het album van QB and the Blizzards. En het nummer wat ze heel veel live gespeeld hebben, ik denk het meeste ze ongeveer live gespeeld hebben, Another Day, Another Road.

0: Evelien Stokgrollo, Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Ron Sexsmith is een singer-songwriter uit Ontario in Canada. En hij is een uitstekende gitarist. Hij werkt al samen met Ray Davis van The Kinks en Chris Martin van Coldplay. Hij schreef nummers voor Elvis Costello, Rod Stewart, Emmylou Harris en Katie Lang. Hij heeft 19 soloalbums gemaakt en hij speelde als gast mee op 16 albums van andere artiesten. Ron Sexsmith, Hands of Time.

Ron Sexsmith, Hands of Time. Fats Domino uit New Orleans overleed in 2017 op 89-jarige leeftijd. De man verkocht 65 miljoen albums, maakte 77 albums en had 35 hits in Amerika. Dit was een hit in Amerika, Canada en in Engeland. Fats Domino, Be My Guest.

Fats Domino, Be My Guest. Amy Mann, dat is een singer-songwriter uit Virginia. Ze studeerde aan het Berklee College of Music, was zangeres van de bands Young Snakes, Ministry en Till Tuesday en ging in 1993 solo verder. Ze schreef meteen nummers voor de film Magnolia. Ze is getrouwd met Michael Penn en dat is de broer van de beroemde acteur Sean Penn. Amy Mann, Little Bombs.

Baby Man, Little Bumps. Het is een single van Little Richard uit 1958 en het werd een top 5 hit in Amerika. Het nummer werd 121 keer gecoverd, onder meer door Jerry Lee Lewis, The Swinging Blue Jeans, Gene Vincent, The Everly Brothers, Cliff Richard, Creedence Clearwater Revival en Bruce Springsteen. Little Richard, Good Golly Miss Molly.

Little Richard, Good Golly, Miss Molly. Katie Lang uit Alberta in Canada werkte al samen met Roy Orbison, Tony Bennett, Elton John en Anne Murray. En ze werd in Amerika pas bekend nadat ze met Roy Orbison het duet Crying opnam. Ze heeft 19 albums opgemaakt, 28 hits en ze heeft 3 nummer 1 hits. En dit is een cover van haar landgenoot Neil Young. Het werd een top 20 hit in Canada voor Katie Lang. Helpless.

Katie Lang, Helpless. Arthur Crudup, dat is een blueszanger uit Mississippi. Elvis Presley coverde That's Alright and My Baby Left Me van hem. En hij trad met zijn band op in Chicago en dat beviel hem zo goed dat hij daar bleef wonen. Daarna toerde hij hoofdzakelijk door de zuidelijke staten van Amerika met Sonny Boy Williamson en Elmore James. Arthur Crudup, I'm Gonna Dig Myself a Hole.

you've crud up, I'm gonna dig myself a hole. Rye, dat is een project van de Duitse gitarist en producer Lothar Müller uit Hamburg en singer-songwriter Katie Jahuet. Het komt van het album The New Folk Wood Songs. Rye, New Morning.

Rye, New Morning. Roy Milton, dat is een blueszanger uit Oklahoma. Hij verhuisde naar Los Angeles en daar begon hij de band The Solid Sanders. En met die band had hij 19 top 10 hits in Amerika met Johnny Otis als producer. Roy Milton, You Get Me Reelin' and Rockin'.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Girlfriends van Dion is het album van deze week. En Dion DiMucci uit de Bronx in New York is een oude rot in de rock'n'roll. Op 84-jarige leeftijd maakte hij een album met louter jonge zangeressen. Dit is Danielle Nicole, de voormalige zangeres van de bluesband Trampled Underfoot uit Kansas City. Dion en Danielle Nicole, I Aim to Please.

Dion en Danielle Nicole, I Aim To Please. Eva, dat is een singer-songwriter uit het Engelse Brighton. In 2022 verscheen haar debuutalbum Reaching Out en ze stond vorig jaar op het befaamde Glastonbury Festival in Engeland. Eva, White Tower.

Eva, White Tower. Bo Diddley, dat was een blueszanger uit Mississippi en hij betekende veel voor de hedendaagse muziekwereld, want hij beïnvloedde Buddy Holly, Elvis Presley, The Beatles, George Thorogood, The Animals, The Clash en The Rolling Stones. In Chicago begon hij als gitarist van Earl Hooker, maar als soloartiest werd hij een fenomeen. Dit was een hit in Amerika voor Bo Diddley. You can't judge a book by the cover.

Bo Diddley, You Can Judge a Book by the Cover. Nis Lopi, dat is een folk duo uit Engeland met Luke Concannon en John Parker. En die twee zaten samen in een band waar de intussen beroemde Ed Sheeran de geluidstechnicus was. In 2014 gingen ze als duo verder en ze stonden intussen al 3 keer op het Glastonbury Festival. Nis Lopi, Yesterday.

0: sky tonight.
1: Miss Lopi, Yesterday. De Platters uit Los Angeles bestaan al sinds 1952 in de huidige formatie. Speelt geen enkel origineel lid meer mee, maar ze hadden wel 42 hits in Amerika en er zaten beroemde nummers bij zoals Only You, The Great Pretender, My Prayer en Twilight Time. Dit werd geen hit. De Platters, Out of My Mind.

De Platters, Out of My Mind. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Dallin Mitry, dat is een band uit Schotland met zanger en songwriter Justin Curry. In 1985 verscheen het debuutalbum en intussen maakten ze al een wereldtour samen met The Simple Minds. Ze hebben 13 albums gemaakt en dit was de grootste hit in Engeland voor Dallin Mitry. Nothing Ever Happens.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De winter die ligt weer achter de rug en we kunnen ons opmaken voor het voorjaar. Tenminste, als alles goed gaat. Mooie muziek in ieder geval, dat is altijd goed. Muziek van Carolyn Wonderland, Skylar Rogers, Dion Taylor, Lloyd Jones. Maar ook Lazy Lester bijvoorbeeld, Valerie June en Johnny Mestro en Mama's Boys. We beginnen met David Gogo, man uit Canada. Christine.

Nee, een single van deze man uit Canada, David Gogo Christine. Helemaal gewoon live opnemen eigenlijk in de studio in deze coronatijden. Caroline Wonderland, de volgende. Caroline Wonderland uit Texas, uitstekende gitariste. Die tegenwoordig speelt bij John Mayall als solo-gitariste bij. Maar ze heeft ook zelf al een aantal cd's gemaakt. Dit is van een cd uit 2017. George Thorogood die schreef een nummer, ook titelstuk van een cd van George Thorogood, Bad to the Bone.

Ja, dat is een hele andere uitvoering van George Thorogood, die het geschreven heeft. Maar wel een mooie uitvoering. Akoestisch, met Caroline Bonneland zelf op gitaar. Het nummer is eigenlijk afgeleid van een nummer van Muddy Waters, van Man is Boy. Zo heeft George Thorogood dat ook geschreven. Heb ik zelf gezegd, hoor, dat hij eigenlijk afgehaald heeft. Caroline Wonderland was dat. Nou, we blijven nog even bij de zangeres. We gaan naar Skylar Rogers. Al eerder wat van het draait in Harris Blues. Deze zangeres uit Chicago. Uitstekende zangeres. Dit is het titelstuk van haar neeste cd. Fire Brother.

Ja, uitstekende cd van deze Skyra Rogers, de cd Fire Brother. We gaan hem terug naar Canada. David Gogo, ook een Canadees. En Diana Taylor is ook een Canadees. Ze komt uit Saskatchewan. Dan staat met een prachtige naam, vind ik altijd, in Canada, Saskatchewan. De muziek die ze maakt, die noemt ze een beetje prairie blues. Nou ja, de ruimte die hij door in haar geval en de muzikale vertolking die zij eraan geeft, die staat op de cd Spirits in the Water, en daarvan het nummer Down the Bloodline.

0: Dione Taylor, Down the Bloodline van de cd Spirits in the Water. Lloyd Jones, daar hadden we al eens eerder wat van gedraaid. Een duet met Delbert McClinton onder andere van zijn cd Tennessee Run uit 2020. Door van nog een nummer, mooi nummer, Chicken Bones.
1: All right.

Ja, duidelijk het gevoel dat Dr. John, dat hij ook ergens in de buurt was, want de invloed van de New Orleans-stijl is nadrukkelijk aanwezig op deze cd van Lloyd Jones' Tennessee Run. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1961, denk ik, van Lazy Lester, de mondharmonica virtuoos. En de aanleiding daarvoor is een nee-cd van Johnny Mastro en Mama's Boys. Die cd die kwam bij mij op de tafel terecht. En ja, dan gooi je ze hem kijken, wat staat er allemaal op? Nou, veel eigen werk van deze meneer Mastro, dat is althans zijn artiestennaam. En ook nog een paar nummers die van een ander waren. En een daarvan die was geschreven door een Jay West. En Jay West, dat is een pseudoniem, kun je eigenlijk zeggen, van J.D. Miller. En J.D. Miller, dat was de man van het Excello-label in Eunice in Louisiana. En doornaam Lazy Wester, Lazy Lester, die nam door altijd op. Nou, dan het plaatje rond, zeg maar. Dus drie keer het nummer If You Think I've Lost You. En de eerste uitvoering, die is van de nieuwe cd van Johnny Mastro en Mama's Boys.

De eerste versie van If You Think I've Lost You van Johnny Mastro en Mama's Boys. Bent u uit Amerika? Ik kom van oorsprong uit New York, maar hij is dwars over een stuk en woont tegenwoordig in Los Angeles. Mondharmonica speelde er uiteraard, want dat was ook wel te horen op dit nummer. En een echte live band. Ik geloof dat ze wel meer dan 4000 optredens in Donne hebben, al alles bij elkaar. Johnny Mastro en Mama's Boys. Als die hebben, dan draai ik nog een nummer in deze aflevering van Harry's Blues. Het origineel, dat is uit 1962. Ik heb het in Noorkeken, geen 61, maar 1962. En toen uitgebracht op het Excello-label van J.D. Miller. J. Miller. Ik kan me herinneren dat wij in 1993, Harry Musquet, Jean Legrand en ik, op onze reis in Amerika, dat wij toen in Eunice in Louisiana uitkwamen. En toen ben we naar die winkel geweest, naar die studio geweest. Want het was een winkel en een studio en een opslagplek. Alles bij elkaar van J. Miller, van het oude Excello-label. En de originele tapes die stonden nog boven op zolder. Hij leurde ons vol trots, leurde ons het materiaal zien van onder andere van Lazy Lester, maar ook bijvoorbeeld van Slim Harpo. De uitvoering die wij hoort, die is dus uit 1962. Lazy Lester met If You Think I've Lost You.

Het origineel van If You Think I've Lost You van Lazy Lester, oftewel Leslie Johnson, want dat was zijn originele naam. Een paar jaar terug is hij overleden in 2018. En deze opname die is uit 1967. Origineel, het is dus geschreven in 1962, maar het is uitgebracht in 1967 op het album True Blues. Nou, dan nog een derde versie, en die is ook tamelijk recent, namelijk uit 2020 van de CD West Texas Blues. En die is van Mike Flanagan. In het verleden wel, of het verleden, nog niet zo heel lang alleen, al eens een keer wat eerder wat van het draait van die CD. Uitstekende CD. Hij is een, vooral een goede sessiemuzikant. Hij is organist en speelt op allerlei werkspullen met onder andere vaak samen met Sue Foley. Ik weet niet of hij in Austin woont, maar het zal me niet verbazen. Mike Flanagan met zijn versie van If You Think I've Lost.

Jawel, de organist was dat. Dat was Mike Flanagan met zijn versie van If You Think I've Lost You. Drie versies draaiden we ervan. Het origineel uit 1962, toen het geschreven is. Van Lazy Lester, uitvoering uit 1967. De aanleiding, dat was de nieuwe cd van Johnny Mastro en Mama's Boys. De cd Elmore James for President. Mooie titel trouwens, Elmore James for President. En de laatste die we draaiden, dat was van de cd The West Texas Blues. Van Texas gauw naar Tennessee, naar Memphis om er precies te wezen. Maar door komt de zangeres Valerie June, die komt er vandaan. Een uitstekende zangeres die een zeer gevarieerd repertoire eigenlijk heeft. Met een mixture van folk, blues, gospel, maar ook soul zit erin. Country, zelfs wat Appalachians en wat bluegrass-achtige muziek. En door is een nieuwe cd van u te komen van Valerie June, The Moon and Stars. En door van Call Me a Fool.

0: controlling.
1: Nee, single van Valerie June. Of een nee, single. Een nummer van de nee CD van Valerie June. The Moon and Stars was het. Daniel Young, dat is een singer-songwriter uit Salt Lake City. Ja, een buurt waar hij niet zo heel veel over hoort. Althans, hij niet van de Mormonen houdt. Die komt er ook vandaan, Salt Lake City. Hij is al een jaar of 20 bezig. En hij is bezig met zijn derde CD. Die is nog niet helemaal klaar, nog niet helemaal uit. Maar dit is een nummer. Titelnummer van de derde CD van Daniel Young heb ik het dan over. En hij werkt samen met Settler Faden. En Settler Faden, dat is weer de gitarist van de 400 Unit, de begeleidingsband van Jason Isbell. Daniel Young met The World Ain't Gonna Wait.

0: Ja, voor de kenners, duidelijk te horen, het solo gitaarwerk van Settler Faden, de man van de 400 Unit. Maar het nummer was van Daniel Young van de nieuwe cd The World Ain't Gonna Wait. Een cd die er ligt, door al eerder een nummer van het draait, Johnny Mastro en Mama's Boys, en door van het titelstuk Elmo James for President.
1: Yes, it's early.

Elmore James for President. En ik kan hem wel verklappen. Hij is het niet geworden. Johnny Mastro and Mama's Boys. Dat was het titelstuk van zijn nieuwe CD. Elmore James for President. Tietje terug draaide ik een keer het nummer Going Home. En ik weet ook dat Harry Musquet dat wel op een nummer heeft. Hij zong het onder andere live in Utrecht bij zijn jubileum. Toen hij, ik weet niet hoeveel jaar in het vak zat, 24 jaar. Denk het wel, hè? 91? Nou, ja, misschien wel. Maar goed, Mama's Boy. Of Going Home. Mama's Boy, dat was weer dofje. Going Home. Een nummer van Don Nix. Ik ben eens helemaal gaan kijken. Denk, die Don Nix, die naam die kwam ook al vaker tegen. Maar ik wist er niet eens precies wie dat nou eigenlijk was. Een arrangeur, muzikant en ook schrijver, componist. Hij komt uit Memphis, Tennessee. Geboren in 1941. Hetzelfde jaar als Harry Musquet ook geboren is. Produceerde onder andere, nou ja, van alles en nog wat. Maar ook voor de Beatles, voor George Harrison. Voor John Mayall en de Blues Breakers. Maar ook voor Freddie King en Albert King en Delaney en Bonnie en Friends. Isaac Hayes, nou noem ze allemaal maar op. En ik draai een nummer van een cd uit 2007. De cd Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Mooie titel vind ik. En het nummer, dat is een heel bekend nummer van Howlin' Wolf. Black Cat Moan.

The Black Cat Moan van Don Nix. Hij schreef het nummer trouwens ook zelf. In 1973 werd het opgenomen door... hoe heet die ook alweer? Jeff Beck onder andere. Die had toen een band die bestond uit drie mensen. Beck, Eppes en Bogert, dacht ik, als ik het goed heb. Die drie, ja. U 1973 dus. Don Nix van de LP... de CD. Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Harry's Blues, bijna aan het eind, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Cropper. Een geweldige gitarist die eerst speelde in de Marquees. Wat Don Nix trouwens ook inspeelde. En later speelde hij bij Booker T en die MG's. En dit is van een solo cd die dit jaar uit te komen is. 2021, de cd Fire It Up. Steve Cropper met Far Away.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De country liefhebbers kunnen vandaag hun hart ophalen, want we draaien louter covers van country legende Merle Haggard. Clint Black uit New Jersey is een hele grote jongen in de country, want de man had 22 nummer 1 hits in Amerika en hij houdt de klassieke country sound van Merle Haggard en George Jones in leven. Clint Black. I take a lot of pride in what I am.

While in black, I take a lot of pride in what I am. Pam Tillis uit Nashville, dat is de dochter van countryzanger Mel Tillis. En zijn dochter Pam wilde beslist geen countryzangeres worden. En daarom ging ze naar San Francisco, want ze wilde slagen als jazzzangeres. Maar die carrière kwam nooit van de grond. Toen kreeg ze nog een ernstig auto-ongeluk. En ze ging terug naar Nashville om te revalideren. En intussen is ze daar singer-songwriter. Pam Tillis, Silver Wings.

Pam Tillis, Silver Wings. Diamond Rio uit Nashville. Dat is van oorsprong een christelijke country rock band. Onder leiding van zanger Marty Rowe veroverde deze band 5 nummer 1 hits in Amerika. Maar de religieuze teksten hebben intussen plaatsgemaakt voor realistische country blues. Diamond Rio, Working Man's Blues.

Diamond Rio, Working Man's Blues. Rodney Foster uit Texas, dat is een singer-songwriter, een echte Americana-artiest. Hij is songwriter voor Gary Allen, Sarah Evans, Keith Urban, Hootie and the Blowfish en Jack Ingram. Hij heeft intussen 11 albums gemaakt en hij scoorde 13 bescheiden hits, want dit soort artiesten scoren geen grote hits. Rodney Foster, The Runnin' Kind.

Rodney Foster, The Runnin' Kind. Alabama, dat is een band uit Fort Payne in Alabama. En leadzanger Randy Owen en zijn twee neven vormen het hart van de band. En in de jaren 80 was Alabama waanzinnig populair. Toen scoorde de band maar liefst 27 nummer 1 hits in Amerika. Het is geen echte country band, want de heren zijn ook zeer bedreven in southern rock en gospel. Alabama, Sing Me Back Home.

Alabama, Sing Me Back Home. Lori Morgan is een zangeres uit Nashville en ze was getrouwd met 4 countryzangers: Ron Geddes, Keith Whitley, John Randall en Sammy Kershaw. Ze was ongetrouwd met de buschauffeur van Clint Black, een zekere Brad Thompson. En ze had een affaire met politicus Fred Thompson, dat is overigens weer geen familie van Brad. En u gelooft het niet, maar ze had ook nog tijd om te zingen. Lori Morgan, I Threw Away the Rose.

Laurie Morgan, I Threw Away the Rose. John Anderson uit Florida had als opgroeiende jongen twee helden. Jimi Hendrix en de Rolling Stones. En verder bestond er niets voor hem. Totdat hij Merle Haggard op de radio ontdekte. Hij ging meteen naar Nashville en stortte zich op de country. Intussen heeft hij 40 hits, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika. John Anderson, Mama Tried.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Stand Your Ground van Julian Sass is het album van deze week. En Julian Sass heeft heel goed geluisterd naar zijn helden. Johnny Winter, Walter Trout, Jimi Hendrix, John Lee Hooker, Freddie King en Willie Dixon. En dat is allemaal te horen in deze heerlijke slow blues. Julian Sass, Anything.

empty faces, empty promises, asking to be my friend.

Julian Sass, Anything. Willie Nelson uit Texas ging in 1960 naar Nashville en daar werd hij de huisartiest van Tootsie's Orchid Lounge. En om in leven te blijven schreef hij overdag nummers voor Roy Orbison en Patsy Cline. In de jaren 70 verhuisde hij naar Austin en daar werd hij een echte Americana-ster. Hij is intussen 86 en nog steeds actief, maar dat heeft alles te maken met de Amerikaanse fiscus. Willie Nelson, Today I Started Loving You Again.

Willie Nelson, Today I Started Loving You Again. Emmylou Harris uit Alabama werd in 1971 ontdekt door Chris Hillman van de Flying Burrito Brothers. En deze Chris Hillman koppelde haar aan Gram Parsons. Maar Gram Parsons overleed vlak na de opname van het eerste album Grievous Angel. En toen moest Emmylou Harris wel solo verder. Maar ze werd zeer succesvol en ze is de meest gevraagde achtergrondzangeres van Amerika. Emmylou Harris, Mama's Hungry Eyes.

Tom Russell, Tulare Dust. Iris DeMent komt uit Arkansas en op haar 25e schreef ze haar eerste nummertjes. Ze is duidelijk een laatbloeier. In 1992 kwam haar debuutalbum uit, Infamous Angel. En intussen heeft ze mooie duetten gezongen met John Prine, Steve Earle en Emmylou Harris. En ze is ook getrouwd en wel met singer-songwriter Greg Brown. Iris DeMent, Big City.

Irish Demand, Big City. Peter Case, die komt uit New York, maar die ging naar San Francisco om carrière te maken. Maar hij moest gewoon als straatmuzikant spelen om zichzelf een leven te houden. Na verloop van tijd kreeg hij wel een bandje van de grond, The Nerves. En met dat bandje speelde hij in het voorprogramma van de Ramones en Mink DeVille. Later speelde hij in de Pimsolls en de Breakaways. In 1986 begon hij al een solocarrière en zijn producer werd T-Bone Burnett. En op zijn albums spelen grote jongens mee. Gurth Morlix, John Hiatt en Roger McGuinn. Peter Case, a working man can get nowhere today.

Peter Case, A Working Man Can't Get Nowhere Today. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ruben Esther deed de techniek, Freke Mededorp coördineerde de playlist en Ronnie Earl brengt u naar het nieuws.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom, luisteraars.

0: Welkom bij Harry's Blues, bij de tweede aflevering van de serie The Way Up North. Verslag van onze reis naar Amerika, van de Mississippi Delta naar de grote steden in het noorden. En in deze aflevering doet wij Clarksdale en omgeving aan.
1: Ja, Clarksdale's lustra's, ik heb het al een keer gezegd, dat is de hoofdstad van de blues, tenminste in dat gebied, in de Mississippi Triangle, in de Mississippi Driehoek. En in Clarksdale, daar heb je verschillende punten waar je onder andere de blues met kunt maken. Je bent nog wat alle juke joints, maar er is ook het museum, het bluesmuseum.
0: En dat museum dat is op een andere plek dan dat het 6 jaar terug was, vandoor dat de WSM gaan kijken.
2: Het gebouw dat is gerenoveerd en het is een ander deel van het gebouw waar we nu in zitten, van het bluesmuseum in Clarksdale, Mississippi. Eigenlijk het middelpunt van de blueswereld in Mississippi en eigenlijk het vertrekpunt van vele bluesmarks en legends hier in de buurt. Iedereen heeft hier praktisch gewoond en iedereen heeft hier praktisch gespeeld. Ja, dat is een heel belangrijke plek hier. En het museum wordt net bezocht door een bus met blanke toeristen. Dat zijn wel Amerikaanse mensen. Dus zo te zien is het ook een van de weinig attractieve punten hier in Clarksdale verder.
3: Het is wel op een mooie plek hier natuurlijk. Net aan de spoorlijn, aan de Olde Spoorlijn.
2: Ja, en het is eigenlijk ook een beetje op een kruispunt, hè. Het is op het kruispunt van waar je aan de ene kant naar Stovel gaat. De kant op van de plantage van waar Muddy Waters werkt heb. En aan de andere kant kun je weer naar Greenville en je kunt naar Marks. En je kunt van alle kanten op. En je kunt ook weer terug op Highway 61 naar Memphis. En Robinson Field waar Robert Johnson opgegroeid is. Tunica waar James Cotton geboren is. En bent hier Memphis Mini trouwens ook. We zijn hier eigenlijk op een legendarische bluesplek.
3: Toch is het wel een beetje een gek gevoel dat in een museum moet zitten, hè?
2: Ja, dat is natuurlijk een beetje bitter eigenlijk. Eigenlijk zou je moeten zeggen van die blues die moet springlevendig wezen. Maar wij zijn hier om erachter te komen of dat nog zo is. Wij willen straks ook nog eens even kijken of het verhaal van die Crossroads waar is.
3: Is het niet een beetje een rare situatie dat zo'n museum is volgens mij niet duur, dus waar de meesten hier op richt. Nee. Zou weer de Blank dan wezen?
2: Ja, dit is de Blank dan. Het is een onderdeel van de library, de local library hier. Van de openbare bibliotheek, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, in Nederland zie je dat ook wel, dat een beetje cultuur, dat er soms een zaaltje bij is. Maar dat is hier ook het geval. De hele culturele leven, dat speelt zich, van Clarksdale, dat speelt zich eigenlijk in dit gebouw af.
3: En je ziet ook dat, we staan vlak bij de gitaar van ZZ Top. Van Billy Gibbons volgens mij, of niet?
2: Ja, dat is de gitaar die hij schonken heeft en die over de hele wereld gegaan is. En waar dan geld kan worden gedoneerd voor het museum.
3: Is dit die gitaar die hij maakt, heeft u een stuk hold van de Cabin of Muddy Waters?
2: Ja, dit is de Muddy Waters gitaar. En wat ik hier nou toevallig net naast zie, dat is de grafsteen van Mississippi Frank McDowell. Ja. En donated by Skip Henderson en ja, Frank McDowell moet hier vlakbij liggen. Die liggen in Como. Dat is tussen Memphis en Clarksdale in.
3: Zo zag hij dan begonnen toch een beetje waardering te krijgen, heb ik het idee, of niet?
2: Nou, ik vind ook dat het nodig is, want misschien dat de blanke Amerikanen het niet wilden weten. Maar de blues is natuurlijk en de blues en de jazz is natuurlijk een hele belangrijke cornerstone. Hè? Eigenlijk een fundament van de Amerikaanse cultuur. Hmm. En ik ben ook blij dat ik hier een boel blanke mensen zie die geïnteresseerd zijn. En dat die mensen dat ook voortzetten. Want het is een muziek die het weerd is. Het is echt cultuur, want binnenkort bestaat het 100 jaar. In 1903 was het dat W.C. Handy dan de blues ontdekte en men neemt aan dat het punt was, het vertrekpunt van de blues, maar men zegt 1918, 1888, niet precies aan te wijzen.

0: Dit is de echte country blues, hè?
1: Yeah. Fred McDowell was dat with Good Morning, Little Schoolgirl, on het Arhooly label.
0: Ja, een man die, die eigenlijk pas in de 70e jaren ontdekt is. Althans, naar de blanke mensen toe. Want daarvoor was hij eigenlijk alleen nog maar in de kleine kring van de zwarte wereld bekend, hoor, in het noorden van Mississippi, hè?
1: Ja, ik bedoel, ze speelden ook alleen maar voor elkaar, hè, natuurlijk. Ik bedoel, als je kijkt dat Lomax daar ging opnemen en bijna een vrijgeleide had, maar daar op een gegeven moment toch door de local sheriff als nigger lover betiteld werd.
0: Ja, ja.
1: En dat het heel moeilijk was om opnames te maken, dan weet je wel hoe dat ging daar natuurlijk.
0: Ja, want toen dit is in, dacht ik, in 1974 of nee, 72 op een nummer, de Chris Strachwitz, ook een bekende naam trouwens.
1: Ja. Ja, Strachwitz was van de Arhooly label, denk ik.
0: Ja, daardoor is dit ook op u gebracht, ja.
1: Trouwens, een Arhooly lustra's, dat is ook een soort van holler. Ik wist dat ook niet, ben er onlangs achter komen. Het is wel een mooie titel van een label, eigenlijk.
0: Ja, Arhooly, ja. Stones hebben me eigenlijk nog bekend gemaakt, want die heb zien nummer van Fred McDowell, You Gotta Move, heb ze opgenomen op de cd Sticky Fingers. Fred McDowell was dit, van de LP of de CD is dat dan tegenwoordig Good Morning Little Schoolgirl met Fred's Ramblin' Blues. Ja, we moeten nog eens even terug naar het museum, hè?
1: Ja.
0: Zullen de negers hier zelf wel komen eigenlijk? Zullen die wel waardering, interesse voor hun eigen cultuur hebben?
1: Dat is een goede vraag natuurlijk. Overigens ben die mensen heel vriendelijk. Wij kregen hier toestemming van de directrice van het gebouw. En die gaat natuurlijk ook niet alleen over dat museum, maar dat zal ook wel weer over de bibliotheek gaan. En toen we die vroegen, als zij het gesprek met ons wil voeren, toen zei ze, nee, dat doe ik niet, want ik weet er maar een heel klein, tiny bitje van. Dus dat geeft alweer goed aan hoe dat precies zit hier.
0: Ja, maar ook met zelfkennis, dat ze dat ook overloopt aan de mensen die er wel verstaan van.
1: Ja, dat is hier toch iedere keer wel geval.
0: Volgens mij kreeg ze een voorstelling hier zo.
1: Ja, ik denk dat ze een lezing kreeg. En misschien zal het handig wezen om het even mee te nemen.
2: Ja. Die wird nicht mehr größer wie so 60 cm höchstens, ne? Und die Blumen dann.
1: En dan merken we al direct dat het geen Amerikaan ben, maar Duitsers. Hoe bestuurt dit nou in godsnaam?
0: Ja, maar ja, kan ook Duitsers uit Amerika wezen.
1: Dat kan natuurlijk wel. Ja.
2: En dan komen, also het wird ja nog gepflückt met de machine, alle wachten komen in de machine. Dan geht die machine zo een cotton gin. What is a cotton gin? A cotton gin is een baumwollefabriek. Daar wird also die sämtliche Baumwolle, die wachten, die komen een Art in een Staubsauger. Da wird also die Watte entfernt.

0: Delta Blues Museum en ZZ Top. De Pan Am Highway Blues van ZZ Top uit 1976 van de LP. De eerste LP volgens mij, hè?
1: Terras. Ja, een van de eerste, ja. Terras, ja.
0: Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard.
1: Ja, mooie titel Terras. En eigenlijk betekent Texas, ze hebben het verbaasd, dat betekent in het Indiaans namelijk vriend. Dat is wel leuk om dat te weten. Trouwens, ZZ Top is natuurlijk ook belangrijk voor het bluesmuseum, want is ook een ondersteunende factor geweest, ja, daar natuurlijk. Ja. Die Billy Gibbons die doet ook nog wel dingen voor Dockery Plantation. En zo betalen die jongens toch eigenlijk een beetje terug van waar ze hun muziek aan ontleend hebben.
0: Want zie, die gitaar, een van die gitaren van hun die is bouwd uit
1: de Muddy Cabin gitaar.
0: Ja, en die is de hele wereld overgegaan.
1: Ja, ja, en het geld kwam dan ten goede aan
0: Delta Blues.
1: Aan het Delta Blues Museum. En zo zie je maar weer dat er toch nog een aantal blanke mensen bent die om die muziek geven.
0: Misschien wel vooral blanke mensen, ja.
1: Ja, ja.
0: Dat blijkt toch vaak?
1: Ja, he? Heel vaak wel, ja.
0: We hebben het museum uitstapt. Klaagsdeel is op zich niet een grote plaats. Hoor. Het is een uitgebreid dorp, zeg maar. Maar het ligt midden in de grote vlakte door zo van de Mississippi Delta. En door ben je, kwam je op een hele rustige plek terecht.

0: Zoals zo'n vroegere klunk, hè?
1: Nou, ik weet niet of ze zo op de straat liep te spelen. Maar het instrument is hetzelfde bleef, dus ik denk dat het zo klonken hebben. Albert.
0: Ja, hij hier zo staat. Midden in de Mississippi Delta eigenlijk. Op een cruising. Ja, dan kun je toch nog 40, 50 jaar terug in de tijd verplaatst.
1: Ja, en we staan ook midden in de katoenvelden. En aan de andere kant, daar stiet eten, daar stiet de riest.
0: Ja.
1: En het zal gewoon, inderdaad. En ik denk ook dat het er ongeveer wel zo uitzien heeft. Want veel is er hier natuurlijk niet veranderd. Dat het er inderdaad zo uit had kunnen zien.
0: Ja.
1: Nou, we zijn hier.
0: Ja, we stonden hier achter de. Daar kwamen we langs, bij de Stovall Plantation, hè?
1: Ja, wij starten. De Stovall Plantation was een plantation waar Muddy Waters werkte en een heleboel andere mensen. En dat ligt hier vlak achter. Wij zijn naar de crossroads gegaan, het kruispunt, wat de mensen dan zeggen. Het is niet die van 61, we hebben een willekeurige gekozen. Het ligt hier wel vlakbij, maar de 61, zoals hij er nou ligt, dat is niet meer de 61 van vroeger, want dat is een ander tracé. En dat ligt er ook nog wel, maar dat is een vervallen straat eigenlijk. Nou, wij staan hier midden in de katoenvelden en dit zal er een beetje op leken hebben, denk ik. Nou, het verhaal van de crossroads.
0: Het is zo'n begrip, hè? Crossroads in de blues.
1: Ja, het is natuurlijk voorkomen in een song van Robert Johnson, Down on the Crossroads. En het verhaal wil dat Robert Johnson ging spelen met Son House en dat hij dat Son House tegen hem zei van nou mijn jong, ga jij nog maar een aantal jaren studeren en gitaar leren spelen, want je kunt er niks van. En dan een jaar kwam Robert Johnson terug en die ging zitten en die speelde eigenlijk al die lui weg. En vanaf dat moment, en hij zei, toen zeiden ze, waar heb je dat leren? Hij zei, on the crossroads. En vanaf dat moment dachten ze dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht had. Dus if you're on the crossroads, dan kun je de verkeerde kant op gaan. Je kunt de kant op gaan, waarschijnlijk, waar de duivel je grijpt. Mm. Of je kunt de goede kant misschien op gaan.
0: En het is een beetje een mythe worden, hè?
1: Het is een mythe worden. Het is ook een beetje een cliché worden, vind ik. In die zin dat iedereen, of je er nou wel of niet west is, wel een liedje over de crossroads maakt. En dat vind ik, dat wordt dan, ja, dan wordt het vanzelf tot een soort van cliché, hè.

0: De originele Crossroad Blues van Robert Johnson, zoals die in 36, 37 was dat, hè? Dat die opgenomen is ja. Voor een voor ARC.
1: Ja, het is in op een hotelkamer in San Antonio opgenomen.
0: Ja. Je hebt even niet eens zo heel veel stukken gemaakt, hè?
1: Nee, 29 of zo.
0: Ja. U de bracht in een hele mooie box.
1: Ja, de, ook die jongen, ook die Koon, die heeft dat ook samengesteld. Die ook dat boek schreef met van Nothing But The Blues. Oh, die ja. Dat ook samengesteld heeft. Een prachtige collectie overigens. En alle teksten staan erop. Dus zeg, twee versies van enzovoort ja, enzovoort. Ja. En daar bent over de hele wereld bent daar heel veel van verkocht. En dat is toch verwonderlijk voor de muziek zoals die nou op geluid dragen ziet. Want het klinkt natuurlijk heel krakkemikkig natuurlijk. Dan bent er toch nog wel aardig wat liefhebbers van deze muziek. Nou ja, over de hele wereld is het natuurlijk ook niet zo gek veel. Maar het is toch verwonderlijk dat je met zo'n box uitkomt dat er zoveel van verkocht wordt.
0: Ik kan nog gewoon welke invloed deze man had heeft op vele generaties achter hem. En daarmee is ook eigenlijk een van de... Ja, van de grondleggers van de bluesmuziek.
1: Ja, de eerste generatie kun je wel zeggen. Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, Charlie Patton, Son House. Daar moet je in delen
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, en dat allemaal uit de Mississippi Delta.
1: Ik denk dat een heleboel lui en ook wel geen filosofisch hier op de crossroad een verkeerde weg bent inslagen. En zeker de blank. Die hebben een sproeivliegtuig op de achtergrond, lustra's. Die zorgt ervoor dat Bol Weevil niet in de katoen gaat zitten. Dat is een beestje wat de katoen afvreet.
2: Ja, en die ervoor gezorgd heeft, samen met de trekker, dat er eigenlijk voor de zwarte mensen geen werk meer in de katoenwereld is. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk waar. Daar kwam de oorlog nog een keer bij.
2: Ja, je kunt beter gif spuiten dan met de hak de deur gaan.
1: Ja, ik bedoel, het was gewoon een stuk... het werkt een stuk sneller natuurlijk. Maar om nog even op het goede en slechte terecht te komen, ik denk dat de blanken hier de verkeerde weg in de slaak bent. Want die hebt natuurlijk hier zo'n beetje alles fout gedaan. Ik bedoel, ze hebben eerst de Choctaws, dat zijn de Indianen die hier leven, en hebben ze weggejaagd. En daarna hebben ze zelfs nog mensen uit Afrika hier naartoe gehaald om het land te bewerken.
2: En, maar schaam je u dan niet een beetje om hier te staan?
1: Nou, enige gêne heb je wel natuurlijk. Om vanwege. Als je ziet wat wij dan hebben en wat deze mensen hebben. Ik bedoel, maar aan de andere kant, ja, heb ik er ook wel heel veel van opstoot. Van het bluesing in het algemeen. Want dat komt toch weer die mensen weg, natuurlijk. Ik voel hier wel wat. Ik heb hier wat met. Ik denk dat Mississippi een beetje meer land worden is. Het is net wat Alan Lomax in zijn prachtige boek zegt. It's the land where the blues began. En dat kun je hier ook voelen. En dat vind ik een machtig gevoel.
2: Ja, en dan hoort u Drenthe Vutselen gaan, wat ik me niet voor kan stellen. Dan zullen we naar Mississippi gaan.
1: Het is een van de plaatsen waar de harden mee overeind gaan staan. Ik bedoel, dat is hier en dat heb ik op een bepaalde plek op Creta. Toen ik de discus van Feistos zag, ook een soort van heilige plek. En dat heb ik wel eens gehad op de Karlsbrug in Praag. Maar dat heb ik hier zeker ook. En omdat dit ook nog eens een keer een materie is waar ik zelf ook veel over weet, ja, stiet dat natuurlijk ontzettend dicht bij je. Hmm. En ik ben, ik vind het prachtig.
2: Dit hoor je wel in een herinnering, zoiets.
1: Jazeker, dat blijf je altijd bij. Ja. Dit is prachtig.
2: Dan lopen we hem de crossroads over.
1: Ja.
2: En dan denk je weer.
1: Dat wij de goede weg.
2: Ja, ja. Wie durft dat in zijn leven te zeggen dat hij dat doet trouwens?
1: Ja, het leven is natuurlijk een kwestie van keuzes maken. En dat en daarom loopt hij hier. Dat is een beetje symbolisch ook.
2: Ja, maar ik denk, door dat kruispunt denk ik ook veel. Ik bedoel, wat zou het leven saai weer en hij niet een keer af kunnen slaan, ja?
1: Ja. Maar ja, je hebt mensen die maken redelijk veel goede keuzes en die hebben een koppel. Die maakt altijd de verkeerde.
2: En je hebt ook mensen die gaan alleen nog maar rechtdoor. Die kijkt naar rechts, die kijkt niet links, die kijkt niet rechts. Die kijkt alleen nog maar voor u.
1: Ja, zo is het.

0: Thank Eric Clapton, please, a vocal.
1: Dit is een van de bekendste blanke vertolkingen van Crossroads, hè, van Robert Johnson.
2: Ja, hier kun je dus hier merk je dus weer duidelijk hoeveel invloed die muziek had op de Britse blues. Ja. Die kwamen dus eigenlijk vrij snel al met die muziek.
1: En, 1968 was dit.
2: Ja, ik ketste toen weer terug naar Amerika. Toen kreeg je ook ineens in Amerika kreeg je veel mensen die blues gingen spelen en zo. Vooral blanke mensen. Ook. Een heel groot verschil tussen de originele versie, hè, van Robert Johnson.
1: Ja, wat in voor alle duidelijkheid, de kenners weten het natuurlijk, maar dit was de Cream met Eric Clapton en Jack Bruce en Ginger Baker.
2: Ja.
1: En die. Ja, die baseerden zich natuurlijk toch in heel sterke mate op de bluesmuziek.
2: Ja, die zeker Clapton was een bluesfanaat. Speelde eerst bij John Mayall's Bluesbreakers. Jack Bruce kwam eigenlijk meer uit de jazz. Maar dat ligt toch altijd wel vlak bij elkaar. En Ginger Baker ook natuurlijk. En dat was een fameus trio eigenlijk, de Cream, in de 60, eind 60 jaar, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en die kreeg dan dat de originele zwarte Amerikaanse muziek, dat die dan door de blanken ontdekt wordt. Want die eerste cd die we draaien van Fred McDowell, die was door Chris Trackwitz, was ook in diezelfde periode was opgenomen. En die ziet dan ook dat in die tijd die Amerikaanse blueszangers, dat die naar festivals onder andere in Europa komt.
2: Ja, ja, ietsje eerder eigenlijk al, eind 50, begin 60 jaar.
1: Wat toen al?
2: Is het American Folk Blues Festival verschenen in in Europa. En ik moet je zeggen dat ik daar ook wel door beïnvloed ben. Want het was voor die tijd, daar heb ik eigenlijk ook, ben ik ook met dat soort van blues ben ik begonnen. In die zin van dat je dus mensen als John Lee Hooker kon horen. Je kon mensen als Muddy Waters horen. Fred McDowell, al dat soort mensen verscheen plotseling op het toneel in Amerika. En die werden hier naartoe gehaald door een Duitse promotor duo Lipman en Rowe. The American Folk Blues Festival. En dat kwam ook eerst in Engeland en dan ging het naar Europa toe.
1: Even terug naar de Delta, naar de Mississippi Delta. Want het is ook een heel apart landschap door zo, hè?
2: Ja, het is vlak en heat en een beetje vochtig. En daar moet je wel tekenen overigens.
3: Ik vind het zo mooi met die telegraafpolen, hè? Die stroomdron die zo langs de weg
4: dat. Ja, dat is een perspectief, hè, als je dat zo ziet.
3: Dit is wel een plekje voor fotografen hier.
2: Dit is, ja, absoluut. Dit is een leuk veld, jongen. Hé, dit is een prachtig gebied. Het is ook landschappelijk, zou je zeggen, van. Nou ja, het is vlak. Het lijkt wel wat op de polder, hè, in Nederland. Maar toch, alleen al de temperatuur en het gevoel wat je hierbij hebt en bepaalde dingen, die maken het tot wat het is gewoon.
3: Maar voel je nou wat bij terug dat hier mensen een lopen zullen kunnen hebben als Robert Johnson en Bukka White en noem maar op?
2: Nou, dat is natuurlijk voor Drent natuurlijk redelijk nog enigszins verklaarbaar. Je kunt het natuurlijk ook nog een beetje vergelijken met mensen vroeger over de heide heen, vervenus en zo en dat soort werk. Die parallel zie ik nog wel, maar wat die mensen metmaakt hebben, dat staat natuurlijk wel heel ver van. Dat hebben wij gewoon niet metmaakt en dat kunnen wij ook heel moeilijk navertellen. Daar verbinden wij hier ook onder. Achter proberen te komen hoe dat nou west is.
3: Ja, Jan vroeger in Drenthe had ook de zaandpaarden, Jan de paarden door het veen en de veenbruggen en dat soort dingen.
4: Ja.
2: Ook mensen die alleen nog daar overheen gingen, heb mensen mij wel eens verteld in Grollo. En die ook gewoon messen bezig hadden. Want ook niet wisten wie daar over het veen kwam. En je kon maar nooit weten of het verkeerd volk was. Ja. En hier ben natuurlijk ook, dat is hier natuurlijk ook gebeurd. Een heleboel mensen hebt, ook muzikanten, als die ergens speelden in zijn duke zijn, ben ze gewoon beroofd. En die hadden ook meestal een wapen bezig. En het verhaal van Robert Johnson is natuurlijk ook bekend. Hè? Heel kort leeft. 29 stukken op de plaats zet. Opgenomen in San Antonio ergens. Op een hotelkamer. En 10 jaar geleden nu te bracht in een cassette. En miljoenen verkocht. Hoe is het godsnaam mogelijk? Ja. Over een muziek die heel krakkemikkig klinkt. Want ik bedoel, het is heel lang geleden opgenomen.
4: Ja, kort leven maar.
3: Ja.
4: Vergiftigd door een jaloerse. Hij zal het aanleg hebben met de vrouw van een van de tenten waar hij speelde. Anders zeg ik weer even, door een jaloerse vrouw vergiftigd. Men weet niet waar hij begraven is. Er zijn nu al drie plekken waar hij begraven zal liggen. Eén, dat is Morgan City, waar wij toen west zijn. Maar Robert Johnson was ook nog, hij heette Johnson, maar hij heette eigenlijk anders. Hij was ook nog geadopteerd. Of tenminste, hij heeft de naam aangenomen van de man die later bij zijn moeder was. En zo hebben we ook nog op een gegeven moment, hij is getrouwd west en heeft een auto-ongeluk gehad waarbij zijn jonge vrouw overleden is en ook nog de baby verloren heeft. Het speurtvliegtuig, daar gaat hij net over. Later legt hij het aan met een oudere vrouw die hem helemaal, zou ik maar zeggen, onderhield. Want Robert Johnson zag er altijd goed gekleed uit. Ja. Maar het heeft een legendarisch leven geleid. Hij dook overal op. En er is eigenlijk niet zo gek veel van hem bekend.
3: Ja, maar dat is misschien wel het mooiste, want doordeur krijg je die legendevorming, ja?
4: Ja.
3: Hij alles weet van iemand, dan valt er ook weinig meer te roeren en bij te fantaseren.
4: Ja, en de tijd was natuurlijk anders. Hè. Het ging te voet en het nieuws ging veel trager. En daardoor kwamen er ook heel veel verhalen in de wereld natuurlijk.
5: I'm getting late over the evening, child, I feel it. Like blowing my home. I woke up this morning and find my little baby gone. Late over the evening, man, I feel like blowing my home.

0: Hele olde opname van Muddy Waters. Een stuk van Robert Johnson, The Walking Blues. Dat is een hele vroege Muddy, hè?
1: Ja, heel authentiek.
0: Ja.
1: Je hoort ook de slide hoor je over de hals ingaan. Over de nek van de gitaar. Mooi altijd om dat soort begeluiden te horen, de opnames. Niet dat hele gepolijste, weet je wel.
0: Een gitaar en een mondharmonica. En het platteland van de Mississippi Delta. Crossroads, hè?
1: Ja.
0: Dat is zo ongeveer. Hij doorweer bindt. Ja, dan leeft er zelfs vandaag aan de dag nog steeds.
1: Ja, dat zit in de lucht, volgens mij.

0: Standing at the Crossroads in de 90er jaren. In de uitvoering van Tom Principato, nummer van Mickey Chubb, een Engelsman. Tom Principato, dat is een man uit Amerika.
1: Ja, hij komt uit Virginia.
0: Uit de tabakstaat.
1: Ja, hij heeft ook veel, vaak in Nederland wel gespeeld. Is wel een redelijke gitarist.
0: Van de CD Really Blue uit 1997. Muddy Waters, de Mojo Man. De man die... hij is niet geboren in Stovall, hè, in Clarksdale.
1: Nee, Rolling Fork, Mississippi, daar is hij geboren.
0: Ja.
1: En daar is hij al vroeger vertrokken. Zijn vader ging niet met en toen is hij met zijn moeder richting Clarksdale gaan. En waar, naar de plantage van de Stovalls, ja. Familie Stovall.
0: Het is een echte plattelandsman, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, god, ja, al die mensen. Dat Mississippi was natuurlijk ook het platteland. Ik bedoel, dat is de achtertuin van Amerika, zou ik maar zeggen. De backyards, de boondocks noemen ze Amerikaan daar ook. Hè. De achtergebleven plek, zou ik maar zeggen.
0: Billy Joe Royal heeft wel eens
1: gezegd. Ja, down in the boondocks. Ja, prachtig, ja.
0: En daar kwam je terecht in een, zoals dat door dan noemt, in een cabin. Door is je opgegruisd.
1: Ja, ja. Vlak aan dat... Vlak aan het veld. Je kunt zo de deur uit en je kunt beginnen te pikken.
0: Ja, ja.
1: Pikken cotton. Hè? Yeah. Ik bedoel, dat was... met 6 man woont ze in die... We hebben er toe belangers komen. In die muddy cabin, zou ik maar zeggen. Met heel veel mensen op een heel klein stukje. Een heel kleine ruimte, zou ik maar zeggen.
0: Het is een beetje het equivalent van de Drentse plank.
1: Ja, absoluut. Ja, ja.
0: Zo kun je het echt wel nemen.
1: Ja, ja. Dit was van hout. Bij ons was het van turf natuurlijk. Van plaggen. Maar veel ruimte had ze er niet natuurlijk.
0: Country blues, dat was het.
1: Ja, ja, absoluut.
2: Later in the evening, child, I feel like blowing my horn. I woke up.

0: De country blues van Muddy Waters. Ongetwijfeld in de tijd dat hij op de Stovall Plantation woonde. In wat nou dan heet Muddy's Cabin. Hij ging naar school in Clarksdale. En ja, eigenlijk een beetje hetzelfde zoals hier. Hij kon 8 klassen naar de lagere scholen. En ja, dan was het gebeurd.
1: Ja.
0: Want vervolgonderwijs was er niet. Een zwarte high school in Clarksdale. Die is pas in de 50e jaren gekomen.
1: Ja, dat was... Maar een klasgenoot van hem was ook nog Eddie Boyd. Daar had hij bij in de klas heen.
0: Ja, dat is ook zo. Ja.
1: Ook een man die uit Clarksdale kwam. En waar hij toen al met opgetrok.
0: In het boek lees je ook heel mooi dat op 7-jarige leeftijd... toen kreeg hij met de kerstdagen, met Santa Claus... toen kreeg hij zijn eerste harmonica, de Friends Harp. En toen hij 13 jaar was, toen leerde hij de blues op te spelen. En een aantal jaren later toen stapte hij over op de gitaar. En dan, het was werken gewoon als jong ventie van een jaar of 12, 13. Katoenplukken, denk ik, hè?
1: Ja, het verhaal van Willy Foster was wel al duidelijk. Die kon toen al, met twee peren kon hij al wat, twee mules, twee ezels, kon hij al werken. Dus ik neem aan dat wat is een tijdgenoot eigenlijk toch van Muddy?
0: Plowing, hoeing en chopping cotton.
1: Dat moet het westen hebben. Ik bedoel,
0: filled his days.
1: Ja, iets anders kan het niet. En je moest direct de hand in de mouwen steken, want je werd geacht om dat te doen.
0: En dan soms dan weer de muziek speelde. En een van de dingen waar hij dan geweldig hekel aan had, als hij de muziek merk op de plantage, was dat het jonkvolk dat hij de doorheen schrode. Dat lees je allemaal in dit boek. Het geeft een prachtig beeld van hoe was zo'n man Muddy Waters, hoe was die in de 20er en 30er jaren.
1: Ja, betekent ook dat het serieus wel wordt genomen natuurlijk.
0: Ja, dat merk je heel duidelijk. Ja. Burklover Blues, dat is het volgende stuk wat ook duidelijk aangeeft dat hij zijn jeugd op die plantage, te midden van de hele agrarische business eigenlijk deuren gebracht heeft.

0: Weer.
1: Uiteraard, maar goed.
0: Maar het was, nou, het was 2 gulden ongeveer, zeg ik maar zeker.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En wat lekker, wat onder de s'nachts illegaal stookt.
1: Wat zelf gestookte whisky.
0: Ja, en wat eten.
1: Een kitfish sandwich. Ja, ja, nou, prachtig. Dat was de jeugd van Muddy Waters, zoals dat prachtig beschreven stond in het boek van Sandra Beto's, The Mojo Man.
2: Volgende week in Harry's Blues.
1: Er zijn niet zo heel veel blueszangers die nog kunnen zeggen dat ze op een katoenzak geboren bent. B.B. King, John Lee Hooker, die kent nog wel die achtergrond, maar ze vullen aan en binden niet meer. Wij gaan op bezoek naar een man die eens woont in Greenville, maar die ook al woont heeft in Chicago en Detroit. Willy Foster is de naam. Hij is al dik in de 70, maar hij maakt nog steeds muziek. Hij speelde mondharmonica in de band van Muddy Waters onder andere. Vandaag aan de dag toert hij met een eigen band. Zonder Bean trouwens. Dus dat was een heel merkwaardig bezoek bij Willy Foster in Greenville. Deze aflevering van Harry's Blues, die weer samenstelt en presenteert door Harry Musquet en Albert Herr. Techniek was in handen van Rego Meijer en Anton Verweijen. Met dank aan het Nederlandse Culturele Stimuleringsfonds en aan de Radio VPRO. Wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een nummer uit 1968, een compositie van Ilko Gelling en Harry Musquet, twee Drentse muzikanten die uitgroeiden tot nationale blueslegendes. QB and the Blizzards, Going Home.

QB and the Blizzards, Going Home. Graham Bond, dat was een jazz saxofonist uit Londen en hij was ook nog organist bij blueszanger The

Jesse Powell, maar hij begon een eigen band, de Graham Bond Organization, met uitstekende muzikanten, drummer Ginger Baker, basgitarist Jack Bruce en gitarist John McLaughlin. En Graham Bond zou later zelfmoord plegen door in 1974 voor de trein te springen in Finsbury Park in Londen. Hij was pas 36 jaar. De Graham Bond Organization, Hoochie Coochie Man.

The Graham Bond Organization, Hoochie Coochie Man. Johnny Lang uit North Dakota was een soort wonderkind. Hij was pas 14 jaar toen hij zijn eerste bluesalbum al presenteerde. Later verhuisde hij met zijn hele band naar Minneapolis. Hij bleef een groot talent, maar hij leek ten onder te gaan aan drank en drugs. En uiteindelijk bekeerde hij zich tot het christendom. En dat houdt hem blijkbaar in het gareel. Johnny Lang, Darker Side.

Johnny Lang, Darker Side. In 1963 begon John Mayall een eigen band en producer Mike Vernon haalde hem meteen naar Decca Records. De band wisselde voortdurend van bezetting, maar John Mayall had wel een neus voor talent. Hij begon met gitarist Peter Green en daarna speelden Eric Clapton, Walter Trout en Coco Montoya bij hem als gitarist en tegenwoordig is dat Carolyn Wonderland, John Mayall's Bluesbreakers, Double Trouble.

John Mayall's Bluesbreakers, Double Trouble. Blind Mississippi Morris, dat is een klassieke blueszanger en mondharmonica-speler. En hij heeft altijd gitarist Brad Webb bij zich. Ze speelden jaren 200 keer per jaar voor weinig geld in de Duke Jones in de Delta. Blind Mississippi Morris, Cherry Picker.

blind Mississippi Morris cherry picker. Clarence Gatemount Brown uit Texas verhuisde in de jaren 60 naar Nashville en dat was ongebruikelijk voor een bluesmuzikant. In de jaren 70 toerde hij onafgebroken door Europa, Afrika en dat was helemaal nieuw in die jaren, veel door Rusland. En in de jaren 80 schakelde hij over op country. In 2014 overleed hij in zijn geboorteplaats in Texas. Clarence Gatemount Brown, Cross My Heart.

Clarence Gatemount Brown, Cross My Heart. Bonnie Raitt begon als slidegitarist bij Howlin' Wolf en later bij Mississippi Fred McDowell. En daarna stopte ze met haar studie aan de Harvard University om blueszangeres te worden. En dat had ze goed gezien. Bonnie Raitt, Give It Up or Let Me Go.

Bonnie Raitt, Give It Up or Let Me Go. B.B. King uit Mississippi vertrok samen met zijn neef Bukka White naar Memphis, want daar was volop werk in Beale Street. En hij coverde van Lowell Fulson het nummer 3 O'Clock Blues. En met dat nummer stond hij 5 weken op 1 in de Amerikaanse hitparade. En vanaf dat moment trad hij 300 keer per jaar op. B.B. King, How Blue Can You Get?

B.B. King, How Blue Can You Get? Sonny Landreth uit Louisiana werkte als gitarist met Eric Clapton, Mark Knopfler, Robin Ford, Eric Johnson en Vince Gill. En hij groeide in Louisiana op met Zydeco, Swamp, Blues en Cajun. En dat hoor je nog steeds terug in zijn muziek. Sonny Landreth, A World Away.

Sonny Landreth, A World Away. Buddy Guy uit Louisiana was op zijn 17e al de gitarist van Lightnin' Slim en later van Lazy Lester. In 1957 vertrok hij naar Chicago en daar werd hij ontdekt door Muddy Waters. Hij werd studiogitarist bij Chess Records en is te horen op albums van Muddy Waters, Little Walter, Sonny Boy Williamson, Coco Taylor en Willie Dixon. En hij had al snel een eigen hit, Stone Crazy. En vanaf dat moment was hij de held van Jeff Beck en Eric Clapton. Buddy Guy, Leave My Girl Alone.

Buddy Guy, Leave My Girl Alone. Susan Tedeschi uit Boston studeerde aan de Berklee School of Music en daarna werd ze al snel het voorprogramma in Amerika van B.B. King, Taj Mahal en The Allman Brothers Band. En bij The Allman Brothers Band ontmoette ze gitarist Derek Trucks. Intussen zijn ze getrouwd en ze runnen nu samen de Tedeschi Trucks Band. Maar hier is ze nog alleen. Susan Tedeschi, Back to the River.

0: Susan Tedeschi, Back to the River. Lightnin' Hopkins uit Texas zat tijdens zijn jonge jaren regelmatig in de gevangenis en uiteindelijk verhuisde hij naar Los Angeles, waar hij zijn eerste albums opnam. Hij werd ook wel succesvol, maar op het moment dat de blues elektrisch werd, keerde hij terug naar Texas, want dat was niet zo zijn ding. Lightnin' Hopkins, Mojo Hand.
1: I'm gonna lose out.

what I'm gonna do. Lightning Hopkins, Mojo Hand. Chris Rea, dat is een Engelse zanger die zijn grootste hits met popnummers scoorde. Maar hij maakte in 2015 een bluesbox met maar liefst 11 albums. Chris Rea, Electric Memphis Blues.

Chris Rea, Electric Memphis Blues. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Paul Butterfield uit Chicago, dat was de eerste blanke bluesband in Amerika die groot werd met blues. En de man die had twee uitstekende gitaristen, Mike Bloomfield en Elvin Bishop. Hij overleed in 1987 na een leven vol blues, drank en drugs. Paul Butterfield, Blues with a Feeling.

0: Happy Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De levenden en de doden in deze uitzending, want 29 mei, toen overleed Ronnie Hawkins op 87-jarige leeftijd. En er komt een nieuwe cd uit van Arthur Brown op 80-jarige leeftijd. Arthur Brown, je kent hem nog van het nummer Fire, The Crazy World of Arthur Brown. Door straks een stuk van. Maar we beginnen met een stuk uit Chicago op het Delmark-label van Bob Koestler van Dave Weld en de Imperial Flames. Don't Tell Mama.

Dave Weld en de Imperial Flames, Don't Tell Mama van de cd Nightwalk. En de zangeres, dat is Monica Mirv. Uitgebracht op het Delmark label in Chicago. Anthony Garazzi, dat is een beroemde pianist in Amerika die op heel veel albums heeft meegespeeld, 40, 50 albums denk ik wel. Zowel bij Muddy Waters als bij Otis Rush, bij Big Mama Thornton, B.B. King, Steve Miller, Chuck Berry, noem ze allemaal maar op. Maar hij maakt ook solo cd's en dit is de laatste, Blues Called My Name. En het verhaal gaat over een grafkist, That Old Pine Box.

Anthony Carracci, dat is de man achter de piano en degene die het, de cd uitgebracht heeft, zeg maar. Blues Called My Name, de titel van de cd. En dit was het nummer, That Old Pine Box. Waar het allerlei mensen aan met aan zo'n cd. Dat kun je natuurlijk, als hij zelf ook overal aan metwerkt, dan hij makkelijk collega's die ook met wil doen. Walter Trout onder andere op gitaar. Monster Mike Wells op gitaar. Sugar Ray Nocia, geweldige zanger op verschillende nummers. En ook nog Ann Harris, die viool speelt op een aantal nummers. De Sheepdogs, dat is een band uit Canada, uit Saskatchewan. Komt goede muziek uit Canada, vaker van het draait in Addis Blues. Dit is de cd Outer Side, die net uit te komen is. Een beetje southern rock-achtige muziek van de Sheepdogs met Find the Truth.

Find the Truth, de Sheepdogs uit Canada van de CD Outer Side. In 1968 kwam het nummer Fire kwam uit van Arthur Brown. I'm the God of Hellfire. The Crazy World of Arthur Brown was een enorme hit in Engeland en eigenlijk in de hele wereld wel. Later werd het wel een beetje stil rond deze bijzondere man, die vooral bijzonder was dus in het podium optreden. Als hij er niet de West was, zei Alice Cooper, was ik er ook niet de West. Nou, dat geeft een beetje aan welk voorbeeld hij West is. Later bleek hij in Amerika te wonen, bleek hij in het zakenleven te zitten, bleek hij een business te hebben. Samen met de oude drummer van de Mothers of Invention hadden ze een interieurzaak. Maar hij is toch weer teruggekomen in de muziek, want een nieuwe cd is in aantocht. De cd Long Long Road van Arthur Brown en daarvan Going Down.

Het is een wall of sound, of zoals hij het zelf ook wel noemt, zijn muzieksoort. Dat is een shock rock. Het overweldigt toe, helemaal eigenlijk. Arthur Brown. 24 juni, dan wordt hij 80 jaar en dan komt hij toch nog weer met een nieuwe cd. De cd Long, Long Road en je hoorde Going Down. En wat binnenkort ook uitkomt is een nieuwe film over Elvis Presley. Gewoon de film Elvis. En J.D. Simo, dat is een gitarist uit Amerika, die speelt door in de rol van de gitarist, dus van Elvis Presley. En hij speelt door een nummer in van John Lee Hooker. Een nummer wat op single uitgebracht is. Never Get Out of These Blues Alive.

0: I'm doomed. I walk on the floor all night, jumping over my bed, jumping over my bed, 'cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: Yeah. J.D. Seymour, Never Get Out of These Blues Alive. Nummer van John Lee Hooker. En ik zei dat hij dat speelde in de film over Elvis Presley, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hij speelt er wel een rol in die film. Hij speelt er ook gitaar in, maar of hij dit nummer speelt, nou, ga de film maar een keer kijken. Een film over Elvis, dat is altijd de muite weer. Harry's Blues, de lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Op, wanneer was dat? 29 mei, nog niet zo lang geleden, overleed Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins en de Hawks. Dat was een legendarische zanger eigenlijk. Van oorsprong, het was een Canadees die een band in Amerika samenstelde, in Arkansas. En toen weer teruggegaan naar Canada. Maar toen gingen de meeste bandleden die gingen weg. Want die wilden niet naar Canada verhuizen. Eén die bleef wel, dat was Levon Helm. Er kwamen nog een paar anderen bij. En later heette die groep, die heette The Band. Die begeleidde Bob Dylan. En nog later maakten ze zelf werk. In 1976 toen stopte de band ermee en die bracht toen nog één cd uit, een laatste concert eigenlijk, waar allerlei bekende mensen naar meewerken en uiteraard ook Ronnie Hawkins. En door zongen ze, speelden ze het meest bekende nummer van Ronnie Hawkins, Who Do You Love?

0: Aha!
1: Legendarische combinatie. Ronnie Hawkins en de band. Ronnie Hawkins die op 29 mei overleden is op... ik heb hem kijken, op 87-jarige leeftijd maar liefst. En voor hij nou denkt dat Who Do You Love... dat een nummer is van Ronnie Hawkins... hij heeft het wel geweldig bekend te maken... maar dat is niet het geval. Want het origineel dat is van Bo Diddley. Bo Diddley, de man met de rechthoekige gitaar... en de jungle sound met altijd de rumba erbij... het origineel is namelijk uit 1956. Bo Diddley met zijn versie van Who Do You Love?

Dat was dus het origineel uit 1956 van Bo Diddley, Who Do You Love? Nou, iemand die hem ook heel bekend gemaakt heeft, dat is George Thorogood. George Thorogood en de Delaware Destroyers, zoals de vroeger heten, later gewoon George Thorogood en de Destroyers. Die op 20 juli trouwens speelt in Tivoli in Utrecht. Het nummer dat komt van de cd Move It On Over uit 1978. George Thorogood.

U 1978, de versie van George Thorogood van Who Do You Love? Van het origineel van Bo Diddley. 20 juli, dan speelt hij in Tivoli in Utrecht. Nou, we hebben er in de hand uit 1976, uit 1956, het origineel, 1978. Maar er is er nog één die ik nog wel door heb gehoord. Bewezen van uitzondering, het mag een keer. Geen drie keer, maar vier keer is scheepsrecht in dit geval. Namelijk uit 1969 van een groep uit Californië, de Quicksilver Messenger Service. Quicksilver Messenger Service. Het was uit de titel van de Flower Power in San Francisco. De titel van Jefferson Airplane, van de Grateful Dead, van dat soort dingen. En daar hoorde ook Quicksilver Messenger Service uit, daarbij met Dino Valente en John Cipollina. En ook zij brachten een versie uit van Who Do You Love, namelijk op de LP Happy Trails. Luister maar eens naar Quicksilver Messenger Service met Who Do You Love.

toch een wat meer psychedelische uitvoering van Who Do You Love van de Quicksilver Messenger Service. Het was de vierde uitvoering. De band met Ronnie Hawkins, daar begonnen wij mee. Dat was ook de aanleiding, het overlijden van Ronnie Hawkins afgelopen 29 mei was dat. Het origineel van Bo Diddley uit 1956 en de versie van George Thorogood uit 1978. Maar die helemaal een nee te horen zal wezen op 20 juli in Tivoli in Utrecht. Je gaat naar de Phantom Blues Band. Dat is eigenlijk de begeleidingsband van Taj Mahal. Als die op tour gaat, dan heeft die band bij zich. Maar die brengt toch zelf eigen cd's uit. Onder andere de cd Still Cooking. En door op het nummer Stop Running.

de Phantom Blues Band van de CD Still Cooking met Stop Running. Tijd voor wat rustiger werk. De singer-songwriters, wat ook aan bod komt. Seth Walker, dat is zo'n voorbeeld ervan uit Amerika. Mooie verhalen vertellen. Iemand die ondertussen alweer aan zijn 11e CD toe is. I Hope I Know. Dat is de titel van de nieuwe CD. I Hope I Know. En door op een heel mooi nummer van Bobby Charles uit 1972 alweer. De zanger uit Louisiana, Bobby Charles. De compositie Tennessee Blues door Seth Walker.

De Tennessee Blues in de uitvoering van Seth Walker. A Place I Feel Loose. Wel mooi uitgedrukt. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Miralda Smit. En we besluiten met een nummer van Muske uit 1994 van de CD Sky Songs on the Spot. En misschien gaat dat ook wel een beetje over A Place I Feel Loose. At the end of the bar.

0: the Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Katie Webster uit Houston speelde piano in de begeleidingsband van Otis Redding, maar ze trok zich terug uit de muziek na de dood van Otis Redding. Jaren later keerde ze pas terug. Hier is ze met gitarist Lonnie Brooks uit Chicago van het album No Foolin'. Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights.

passé in Grollo bij Hofstede. Nou, wat mij betreft mag ze nog best eens een keer weer komen, want het is een uitstekende zangeres, deze Texaanse Sherry Shore. Van de CD Never Say Never uit 2018. Nou, iemand die natuurlijk helemaal bij Grollo hoort, dat is Harry Musquet. Het museum in Grollo, dat is weer lust. De tentoonstelling die is te bekijken. Kijk hem op de website van het C+B Museum. Een nummer van de Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta, Devil Daisy.

Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta. Compositie trouwens van Martin van Dijk, de pianist Martin van Dijk, die ook prominent in deze uitvoering hoorde. Net als de gitarist Bernard.

Renke. Het was de titel van dat Harry met andere mensen speelde dan hij in het verleden gewend was. Onder andere Jan Groenink, die zat er toen bijvoorbeeld bij. En inderdaad Bernard Renke op gitaar. 1977 was dat. We gaan naar Jerry Legere, een man uit Canada die ondertussen al heel wat cd's gemaakt heeft. Ik denk wel een stuk of 14, 15 ongeveer. Man die een beetje treedt in de, ja, in de voetsporen van Jesse Winchester bijvoorbeeld, Fred Eagle Smith, dat soort mensen. Tiff Merritt, Jim Lauderdale, om een paar te noemen. Goeie muziek, teksten vooral erg van belang. Dit is de CD die hij gemaakt samen met iemand van de Cowboy Junkies, met Michael Timmons. De CD Nothing Pressing en daarvan het nummer Recluse Revisions.

het is duidelijk dat deze Jerry Leger, dat hij schatplichtig is aan een beroemde landgenoot, namelijk aan Neil Young. Want het intro van dit nummer, Recluse Revisions, dat heeft heel veel overeenkomsten met Harvest, met Heart of Gold van de LP Harvest van Neil Young. Maar dit was Nothing Pressing, een cd die net uit te komen is van Jerry Leger. Nog een cd die net uit te komen is, een single cd. Dus de echte cd die zit er aan de hand te komen. Die is van Pete Mancini. En Pete Mancini is een bluesman uit Chicago. Een beetje op de oude manier eigenlijk nog. Hij zingt ook over een bekende straat in Chicago. De Madison Avenue Blues.

Nou, eerlijk is eerlijk, meer pop dan blues eigenlijk. Dit nummer van Pete Mancini van de Madison Avenue Blues. Albert Castiglia, dat is een man uit New York. En de naam die suggereert al duidelijk van Italiaanse afkomst. Ik weet niet of u in Little Italy woont in New York. Maar heel veel Italianen bent in het verleden door New York verhuisd. Een aparte kolonie door helemaal. En Albert Castiglia, die hoort er ook toe. Een man die al verschillende cd's gemaakt heeft. Onder andere samen met Mike Zito. Ook een van de bekendere bluesmensen in Amerika. Die ook vaker in Europa via het Roof-label optreedt. Albert Castiglia, titelnummer van de nieuwe cd, I Got Love.

I Got Love, Albert Castiglia van de nieuwe cd van hem, die net goed wel uitgekomen is. Vijf nummers waren dat achter elkaar. Shadi Shore, de Harry Musquet Band, Jerry Legere, Piet Mancini en Albert Castiglia. En dat hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, de toeter van 3 keer is scheepsrecht. En in dit geval een nummer van Tom Waits, uit 1984, van de LP Rain Dogs. En de aanleiding is de verschijning van een cd van Bottleneck Jack. Bottleneck Jack, dat is de artiestennaam van Johan Venema, uit de Rinsuma Geest, uit Friesland, uit de Friese Wouden. De Friese Wouden die noemt zichzelf wel een beetje het Texas van Friesland. En dat geeft al een beetje aan dat zijn muziek, dat die geworteld is in de blues en de bottleneck muziek, gitaarmuziek en ook een beetje in de country muziek. Hartstikke leuke band van Jack Bottleneck samen met Rob Takema, Herman Frank en Johannes Blanksma. Bottleneck Jack, de nieuwe cd die heet Cow Country en het nummer dus Blind Love.

Blind Love in de versie van Bottleneck Jack van de NASD Cow Country. Het origineel uit 1984, dat was van Tom Waits. Tom Waits, man die geboren is in 1949. CD is uitgekomen, of LP toen nog, in 1984. Het was een deel eigenlijk van drie, drie LP's die hij uitbracht. Swordfish Trombones, Rain Dogs en Frank's Wild Years. En het nummer Blind Love, dat komt dus van de LP Rain Dogs. Daar speelt trouwens Keith Richards van de Rolling Stones speelt er ook nog een beetje. De versie van Tom Waits.

originele versie van Blind Love van Tom Waits van de LP Rain Dogs in 1985. En niet met een bottleneck, maar met een viool eigenlijk door als een belangrijk instrument bij. Nou, de derde versie, die komt uit Detroit, uit Motor City, USA, Motown. En die is van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Uitgebracht in 1991, de cd The Fire Inside. En door op de versie van Bob Seger van Blind Love.

De derde versie van Blind Love van Bob Seger en de Silver Bullet Band. En dan roept dat toch wel veel herinneringen op aan nummers als Turn the Page, Still the Same en Old Time Rock and Roll. Drie versies waren dat. En de aanleiding was de nieuwe cd van de band Bottleneck Jack. De band van Johan Venema uit de Rinschema Geest uit de Wouden in Friesland. Het Texas van Friesland. De cd Cow Country, net nee uit. Het origineel uit 1984 van de LP Rain Dogs van Tom Waits. En de laatste die hij hoorde die was van Bob Seger van de cd The Fire Inside uit 1991. Nou, we gaan naar 2022. We gaan naar 9 juni 2022. Want als alles goed is, dan staat dan op het podium in Grollo Sugar Ray Rayford. Dat is een soulzanger. Een beetje funky soulzanger uit Memphis, Tennessee. Man die al een hele carrière achter de rug heeft. Niet alleen in de muziek, maar ook in het leven. Hij werkte onder andere 10 jaar bij de Amerikaanse marine, de US Navy. Er is een nieuwe cd van hem uit te komen. Into Deep, Sugar Ray Rayford met United We Stand.

Nou, dat kan een mooi feestje worden op 9 juni... op het podium van het Holland International Blues Festival in Grollo. Wanneer Sugar Ray Rayford door gaat optreden. United We Stand van de nieuwe cd Into Deep. We blijven een beetje dichter bij huis. We gaan naar Engeland, een Engelse groep... die een beetje op de sfeer zit van country, folk, bluegrass... een beetje in die sfeer, maar wel heel bekend is in Engeland... op het Glastonbury Festival al een keer opgetreden heeft. We hebben het over de Police Dog Hogan... Er is een cd uitgekomen die heet Overground. En het nummer dat herinnert aan een prachtige stad in Spanje, aan Barcelona.

0: sea, pondering the mystery of love.
1: En dat was Police Dog Hogan met het nummer Barcelona van de cd Overground. Op 11 april dan wordt de culturele prijs van Drenthe die wordt uitgereikt aan Simon Dijkstra, de culturele prijs van 2022. En tegelijkertijd wordt op die datum ook de culturele prijs van 2020 uitgereikt, namelijk aan Daniel Logus. Maar helaas, hij zal er niet zelf bij aanwezig wezen. Zijn grote moord in de muziek, Gepken, die is door aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen, Daniel Logus. Gelukkig heeft hij wel een nieuwe cd gemaakt. Hij treedt de laatste tijd niet meer zoveel op, of niet meer op eigenlijk. Kom eens een beetje in wat u de running met in wat gas terugneemt. Maar gelukkig wel een nieuwe cd, gewoon getiteld Daniel Logus, en daarvan Als het regent in Rotterdam.

weet niet zeker of het gitaarwerk van Bernard Gepken is of van Daniel Loos, maar het zal een van die tweeën ongetwijfeld wezen. Van Als het regent in Rotterdam van de nieuwe cd van Daniel. En 11 april dan krijgt hij dus de culturele prijs uitereikt in het Atlas Theater in Emmen. En Bernard Gepken die neemt hem dan in ontvangst in naam van Daniel Loos. Nou, het is puur toevallig dat het laatste nummer waar wij deze aflevering van Harry's Blues met besluit, dat de Depression Blues is. Als het regent in Rotterdam kun je ook depressief van worden. Maar het is een nummer van Melvin Taylor in de uitvoering van Albert Castiglia. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van, en dan moet ik in de naam erbij pakken, Peter Jan Dijkstra. Een hele jonge technicus dit keer. En we besluiten dus met Albert Castiglia van de cd I Got Love met de Depression Blues.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Eddie Floyd komt uit Alabama, maar groeide op in Detroit, waar hij de zanger werd van de Falcons. Na zijn vertrek naar Memphis werd Wilson Pickett daar zijn opvolger. En bij Stax Records ging Floyd vervolgens samenwerken met huiscomponist William Bell en gitarist Steve Cropper van Booker T en de MG's. En jaren later zou hij met Cropper in de Blues Brothers Band spelen. Eddie Floyd, Knock on Wood.

Eddie Floyd, Knock on Wood. P.P. Arnold zong in Los Angeles bij een gospelgroep toen ze werd ontdekt door zanger Bobby Day. Ike Turner was zo onder de indruk dat hij haar naar de iCats haalde en tijdens het voorprogramma van de Rolling Stones raakte Mick Jagger helemaal in de ban van P.P. Arnold. Hij nam haar mee naar Londen en Jagger produceerde haar debuutalbum en was verantwoordelijk voor haar grote hits Angel of the Morning en The First Cut is the Deepest. P.P. Arnold, The First Cut is the Deepest.

P.P. Arnold, The First Cut is the Deepest. Joe South was eigenlijk een studiogitarist uit Atlanta. Hij is te horen op albums van Simon & Garfunkel en Bob Dylan. Hij schreef hits voor Lynn Anderson, Deep Purple en Billy Joe Royal. En hij werd zelf een cultartiest. Zijn single The Games People Play werd weliswaar een wereldhit, maar echte liefhebbers geven de voorkeur aan zijn indrukwekkende albums die hij maakte met zijn broer en schoonzoon en die in Nederland heel moeilijk te krijgen zijn. Joe South, Games People Play.

Joe South, The Games People Play. De Dixie Cups, dat waren twee zussen en een nicht uit New Orleans. Ze werden als de Meltones ontdekt door zanger Joe Jones. Ze tekenden een contract bij Redbird Records in New York als Little Miss en The Muffets. Maar ze kregen pas succes toen de songwriters Jeff Berry, Ellie Greenwich en Phil Spector op hun pad kwam. In 1964 stonden ze nummer 1 in Amerika. De Dixie Cups, Chapel of Love. Go.

0: De Dixie Cups, Chapel of Love. Charles Hardin Holly uit Lubbock, Texas, stond in 1955 in het voorprogramma van Elvis Presley en even later werd hij als Buddy Holly in The Crickets wereldberoemd met de megahit Peggy Sue. In 1959 kwam Buddy Holly, evenals Ritchie Valens en de Big Bopper, om het leven bij een vliegtuigongeluk. Buddy Holly, Ray Vaughan.
1: Oh, it

Buddy Holly, Ray Vaughan. De Yardbirds uit Londen hadden achtereenvolgens Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page als gitarist in hun midden. Zanger Keith Relf overleed op dramatische wijze toen zijn microfoon onder stroom stond. Dit nummer werd geschreven door Graham Goldman, die later bekend zou worden met zijn band 10cc. De Yardbirds, Heartful of Soul.

The Yardbirds, Heart Full of Soul. James Brown uit Augusta in Georgia groeide op in jeugdgevangenissen en toen hij in Macon boven de nachtclub Two Spot kwam wonen, raakte hij in de ban van muziek. Hij werd lid van de huisband, zette James Brown en de Famous Flames op en groeide uit tot de Godfather of Soul. James Brown, Georgia Liner.

James Brown, Georgia Lina. Elvis Presley uit Tupelo, Mississippi, verhuisde naar Memphis omdat zijn vader daar een baan kreeg bij de United Paint Company. Hij belandde bij de Sun Studios, scoorde een paar hits en kreeg in de beroemde Ed Sullivan Show zijn eerste gouden plaat voor Love Me Tender. En toen de gelijknamige film in première ging in het Paramount Theater in New York, stond de single van Elvis Presley al nummer 1 in Amerika. Elvis Presley, Love Me Tender.

Elvis Presley, Love Me Tender. Billy Joe Spears uit Beaumont, Texas, was een countryzangeres met een bluesstem en in de jaren 70 had ze meerdere top 10 hits in Amerika, maar ze was in Engeland altijd groter dan in haar geboorteland. Later nam ze haar albums meestal op voor kleine platenlabels in Engeland en Ierland, totdat hartproblemen een eind aan haar carrière maakten. Billy Joe Spears, Blanket on the Ground.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Finally van The Secret Combination is het album van deze week. En The Secret Combination bestaat uit de Amerikaanse zanger Jeff Mitchell met muzikanten uit de Nederlandse bands Urban Dance Squad, Het Goede Doel, Slagerij van Kampen en Ilse de Lange. The Secret Combination, Not a Day Goes By.

The Secret Combination, Another Day Goes By. Chuck Berry uit St. Louis kreeg na een gewapende overval en een periode in een jeugdgevangenis een baan bij General Motors. En later werd hij kapper en maakte hij deel uit van het Johnny Johnson Trio. In 1958 was het raak met Johnny B. Goode. De single belandde in de top 10 in Amerika, maar hij werd pas rijk toen de Engelse beatbands hem gingen coveren. Chuck Berry, Johnny B. Goode.

0: Chuck Berry, Johnny B. Good. Bobby Happ uit Nashville leeft zijn hele leven al van zijn hit Sunny. Toen hij het nummer zelf opnam in Amerika, flopte de single. In Engeland was Georgie Fame er wel succesvol mee. En vervolgens werd Sunny een veelvoudig gecoverde song die uiteindelijk een fortuin opleverde. Frank Sinatra, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Stevie Wonder, Frankie Valli, Nancy Wilson, The Four Tops, Wilson Pickett en Dusty Springfield zetten het nummer allemaal op de plaat. Bobby Happ, Sunny.
1: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

Bobby Hebb, Sunny. Tony Burrows was in de jaren 60 en 70 de bekendste studiozanger in Engeland. Hij stond regelmatig met meerdere bands in de hitparade. United We Stand zong hij in met The Brotherhood of Man, al trad hij nooit live op met die formatie. Tony Burrows, United We Stand.

Tony Burrows, United We Stand. Baldema Huerta uit San Benito in Texas was automonteur en trad tevens als Freddy Vander met zijn semi-professionele band op in de lokale nachtclubs. Toen hij met Before the Next Teardrops een grote hit scoorde, bracht de platenmaatschappij zijn geflopte single Wasted Days and Wasted Nights ook weer uit. En dat werd zijn tweede grote hit in Amerika. In zijn nadagen vormde Freddy Vander met Duck Sam de Texas Tornadoes. Freddy Vander, Silver Wings.

En een echte Tex-Mex gooit er altijd een zinnetje in het Spaans tussendoor. Freddy Fender, Silver Wings. Eunice Wayman uit North Carolina studeerde piano aan de Juilliard School of Music in New York en uiteindelijk ging ze als Nina Simone blues zingen en had ze wereldhits met Gin House Blues en I Put a Spell on You. Ze woonde enige tijd in Frankrijk en zelfs een paar jaar in Nijmegen omdat haar dochter als beroepsmilitair in Duitsland was gelegerd. Nina Simone, Ain't No Use.

Nina Simone, Ain't No Use. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Merle Haggard uit Bakersfield verbleef jaren in de San Quentin-gevangenis voor een roofoverval, maar werd vervolgens de grootste countryster van Amerika na de legendarische Hank Williams. Hij was de held van de Rednecks en van rechts-Amerika en omdat zijn ouders uit Oklahoma kwamen, schreef hij deze anti-hippie-song over smalltown Muskogee, Merle Haggard, Okie from Muskogee.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Harry's Blues. A good man feeling bad. Met Harry Muske en Albert Haar.
1: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
2: Hele goede avond, luisteraars, en welkom bij Harry's Blues. Aan de weg van Grollo naar Schollo, er staat zo'n beetje, nou, driekwart denk ik, in de buurt van Schollo. Er staat een gebouw, een paar schuren liep wel. En daar was het de afgelopen week een, nou, ik wil niet zeggen een drokte van je welste, maar er was wel het een en ander te doen. Net als, net als 3 jaar terug, hè? Want toen wilden we het opnemen.
3: Ja, wij hebben toen als Cube in the Business besloten om bij Harry Streuer, want die zit hier. In het wijnlokaal de basistracks op te nemen met een mobiel van Cats Lost. En dat was heel plezierig om te doen. En daarom hebben wij vanavond als gast uitgenodigd Harry Streuer. En Harry Streuer is de oudere broer van Egbert Streuer. En de familie Streuer, of althans Egbert en Harry, die ken ik al heel erg lang.
2: Komt u de buurt van Schonebeek, Harry, of niet?
4: Ja, ik kom uit Schonebeek.
2: Dus je kunt zeggen Streuer of Streuer?
4: Wat je maar wil.
2: Oh. Er zit ongetwijfeld een beetje Duitse invloed in.
4: Ja, vroeger was het Oomlaut.
2: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, je woont in Nederland, dus het is Harry Streuer. En die heeft daar een mooi wijnlokaal.
3: Ja, maar Harry die had niet alleen een wijnlokaal. Die had... Kijk, Harry is een man van vele gezichten. Hij is niet alleen nog maar wijnkoper. Maar hij heeft ook gloedsveel verstand van antiek. Daarnaast hebben we ook een van de duurste en beste installaties. Voor in huis op Hive. Dus dat meer als Hi-Fi. Dus zoiets van het einde van alles. En hij heeft ook tijdenlang klassieke cd's recenseerd. En ja, hij is bovendien zelf ook een hele goede meubelmaker. Dus ja, een man van vele gezichten.
2: Een handwerksman.
3: Ja. En ook iemand die volgens mij niet onder een baas wilde werken.
4: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb van al mijn hobby's mijn beroep gemaakt.
3: Ja, die Streuer en Egbert hebben hetzelfde gedaan. Ik ben toch ook original, zo zeg ik altijd maar.
2: Nou, daar horen we straks ook vast en zeker originele muziek van deze original van Harry Streuer hier aan tafel bij Harry's Blues. Maar we hebben nog meer.
3: Ik draai ook nog wat van Alison Krauss en Union Station. Die hebben een nieuwe cd. En als ik me niet vergis, is Daniel Lewis daar onlangs West. En die moet ze live zien hebben in Calgary. Wat moet je daarvan zeggen? Alison Krauss, die heb ik weet niet hoeveel Grammys won. En deze cd, de Paper Airplane, is ook weer geweldig goed. En er wordt Bob Dean ook heel goed op song door Dan Tyshinsky. Dus het is niet alleen Alison Krauss die daar zingt.
2: Welke muziek beginnen we met?
3: Waar ik met begin wil, ja. We wilden de keuze eerst aan Harry laten.
2: Mag ook.
3: Dan wilden wij draaien, Harry, volgens mij.
4: Solitary Man van Johnny Cash.
2: En waarom die, Harry?
4: Ja, omdat...
2: Het is een stuk van Neil Diamond, hè?
4: Het is een nummer van Neil Diamond. En het komt van een cd met allemaal covers. En het is een van mijn favoriete cd's. Die ik vooral ook vaak in de auto draai.
2: Oké. Okay. Solitary Man.

0: Een solitary man, nou dat is Harry niet, want hij vermaakt zich daar donders daar zo halfwegs geloof. Harry, even over jouw vak. Jij had ook een meubelfabriek. Hoe ben je, heb je daar een opleiding voor gehad eigenlijk?
1: Nee. Maar als ik wat in de kop heb en ik wil iets maken, dan gaat dat gewoon door.
0: Ja.
1: En dat deed mijn broer ook altijd.
0: Ja. En dat liep op een gegeven moment goed, maar jij kon op een gegeven moment niet helemaal meer tegen die staftoestand.
1: En personeel.
0: En personeel.
1: Ik kon niet alleenig zware tafels maken.
0: Nee. Maar dat waren tafels die volgens mij nooit weer afgingen.
1: Nee. Maar ik heb nog een groot probleem. Als ik iets kan maken en ik heb het onder de knie, dan heb ik de lol eraf en dan ben ik weer wat nice.
0: Ja, want zo ben jij natuurlijk ook een beetje in de antiek wereld terechtgekomen. Ik ben laatst met je op stap geweest, want ik vond het eigenlijk ook wel nodig om wat antiek in huis. Want van de een komt de ander natuurlijk. En dan ben jij ook heel erg bedreven. Want jij bent ook met klokken bezig. En met allemaal precies klappen. En ze moeten ook allemaal gelijk lopen. En het is allemaal... En je hebt zelf een soort van was. Hè? Jij zelf een beetje componeert. En dat vind ik ook al zo bijzonder. Dat is toch wel heel fantastisch. Hè? Want als je daar kijkt in het wijnlokaal, dan zie je allemaal hele mooie dingen.
1: Ja, maar ja, ik wil het perfect hebben. En anders kijk ik niet naar bedden, want dan slaap ik niet. Het moet zo en niet anders.
0: Ja, want als de klok niet helemaal gelijk loopt, dan...
1: En dat is niet best.
0: Nee. En als jij met een klok bezig bent, dan kun je op een gegeven moment... Gooi net zo lang duren tot...
1: Ja, stoppen kan ik ook niet.
0: Een ander punt van jou, daar ben ik ook nooit helemaal achtergekomen waar je dat nog niet eens weg had. Dat is die fantastische muziekinstallaties die je allemaal hebt. Want wat heb jij er wel niet staan? Die draaitafel alleen al, dat is al een hele bijzonderheid.
1: Ja, dat komt ook. Ik wil graag de muziek zo horen zoals die is. En dat is een heel groot probleem met de meeste installaties. Dus ik ben ermee begonnen en steeds een stukje verder. En ik heb ook het probleem, als er 1% beter kan, dan hoor ik alleen nog die 1% die er niet is en die andere 99%, ja. Dus ik wil het perfect hebben en dat gaat net zo lang door tot ik dat heb.
0: Maar die draait al van jou, dat is een fantastisch stukje. Wat is er voor het merk eigenlijk?
1: Ja, dat is ook een Duits merk. En en Boermeester, dat zijn de versterkers. Dat is eigenlijk het beste merk ter wereld. En die had wat vrienden. En die hebben a cappella ook. Met een Ionen tweeter. Ja, dat ter wereld. En die had wat vrienden. En die hebben a cappella ook. Met een Ionen tweeter.

0: Oklahoma, waar de wind blaast en de krap heel vaak verloren gaan. Yeah,
1: Woody Guthrie.
0: Woody Guthrie. Nou, Alison Krauss en Union Station. We are all Dust Bowl children.

0: The Dust Bowl Children, Alison Krauss en Union Station van de CD Paper Airplane. En die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Ja, Harry, hoe ben je eigenlijk aan die Wien gekomen? Ik bedoel maar, ja, hoe kon je er weer af? Ik wist dat eigenlijk tot 10 jaar geleden helemaal niet dat jij erin zat.
1: Nou ja, kijk, ik praat ook pas over iets als ik alles ervan af weet. En ik ben in de Wien gekomen door, vroeger toen ik 20 was, toen was ik al nieuwsgierig. Toen ging ik naar hele speciale restaurants en dan dronk ik altijd hele speciale wien. Maar daar praat ik nooit over, want toen hebben we nog antiekhandel en ja, wien en antiek. En als je dure wien drinkt, dat moet je niet verder vertellen, want dan denken ze dat je antiek zo duur wordt. Ja. Dus dat heb ik voor mezelf gehouden, maar ik heb daar jaren mijn aandacht aan besteed.
0: En hoe wil jij je informatie eigenlijk voor?
1: Lezen.
0: Dus je hebt een hele wienbibliotheek, zou ik maar zeggen.
1: En wat interessant was, dat ging ik kopen. Dat bestelde ik ergens.
0: Ja, en deed dat alleen nog? Of,
1: nee, ik probeerde het ook met kameraden voor te interesseren. Maar het is echt begonnen. De handel is begonnen eigenlijk. Wij gingen altijd naar Frankrijk en Duitsland en Engeland antiek te halen. En op een gegeven moment waren we in Frankrijk en er was niks te koop. Aan antiek. Toen zeg ik tegen mijn kameraad, weet je wat we doen? We gaan naar de hoofdstad van Bourgogne. En dan kopen we voor al ons handelsgeld kopen we heel

0: een lekkere Bourgogne wijn en die gaan we in Nederland verkopen. Nou, dat hebben we gedaan, maar dat is mijn grootste financiële fiasco geworden wat ik ooit had heb. Want hier waren ze daar niet aan toe, aan die dure wijn. Dus we hebben de helft zelf opdronken en de andere helft verkocht. Maar daar is het wel mee begonnen.
1: Daar is het mee begonnen. En jij, op een gegeven moment heb je erin verdiept dat jij op een gegeven moment zelf die mensen ook in, hè, die wijnboeren en zo, daar ben je ook op afgegaan.
0: Ja, dat is de enige manier, bij de bron halen.
2: Hmm. Want hoe herken je een goede wijn dan?
0: Ja, ten eerste moet jij weten wat de boer doet. Geen kunstmest, geen rotzooi, geen insecticiden. Hij moet heel eerlijk werken. En dan moet ook blijken dat een kunstenaar is. Maar over het algemeen is het wel bekend door recensenten waar de betere wijnen zijn. En daar ga je in als ze hoge punten krijgen. En dan ga je dat vergelijken allemaal. Maar daar ben je 20, 30 jaar mee bezig.
1: Ja, daar gaat natuurlijk ongelooflijk veel werk in zitten.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik heb het allemaal eens bekeken. En jij hebt daar natuurlijk een assortiment staan van kom maar op natuurlijk. Wij verschuilden ons daar wel eens in. En dan weet je als niet... Dan weet je als niet wat je allemaal ziet, wat voor wijnen allemaal. Maar wel allemaal. Je bent wel gespecialiseerd in een bepaalde streek. En dat is wat jou betreft wel grotendeels de Bourgogne.
0: Bourgogne, Rhône. Ik ben niet geïnteresseerd in Bordeaux wijn. Ja, ik heb ze wel. Maar dat is wijn. Wijn is gemaakt om te drinken. En niet om te speculeren. En dat doen ze met Bordeaux wijn. Ik bedoel, je koopt een kistje wijn voor 400 en meneer Parker uit Amerika zegt, geef die wijn 94 punten en het kost het kistje ineens 7.500. Er is niks veranderd. Nee, ja. Ik daar ook niet van.
2: Meneer Parker is een recensent?
0: Een hele beroemde recensent.
2: Oh, okay.
0: Die wijnboeren kan maken en breken.
2: Zo, ja.
1: Ja, ik koop altijd, als ik dat koop, koop ik altijd Italiaan. Harry die zegt altijd, ja, een Italiaan die...
0: Nee, daar kom je wel langzaam vanaf. Dat weet je wel.
1: Maar ja, die lui waren natuurlijk ook niet gek. Want die vochten toen al tijdens de Romeinen. Die hadden het al over. En die sloegen elkaar de hersens alleen voor. Ja, dat is omvochten. Ja, ja. Eerst omvochten. Stukjes wijngaard.
0: Ja, in noordelijke Rhône, daar hadden de Italianen de wijngaard. Die maken ze daar vroeger. Hoor. Die waren allemaal van Italiaan.
1: Ja.
0: En Karel de Grote kon er ook al wat van.
1: Ja. Dus de wijn is niet van vandaag, Lustra's. En trouwens, als je naar Epidaurus gaat, dat is in Griekenland, dat is een heel mooi al theater. Daar gingen de mensen vroeger toneel spelen. Maar dan waren ze twee dagen daarvoor en dan dronken ze al veel wijn. En dan speelden ze de pan van het dak af eigenlijk. Wie gaat weer met de muziek?
2: Ja, maar die lust naar Harry's Blues mee. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Voordat hij denkt van dat dit een wijnprogramma is.
0: Nee. We gaan nou over naar John Scofield met Wabash.

0: Lekkere muziek.
1: John Scofield.
0: Ja, heerlijk. Op verzoek van onze gast Harry Streuer. Wijnboer, wijnhandelaar. Antiekman. Geluidsfreak. Even kijken welke kwalificatie. Hij biedt onderdak aan de groep Cube in the Blizzards om een cd op te nemen. Zo. Maar dan geef hem terug naar die wijn, Harry. Waar komt nou de wijnbouw origineel oorspronkelijk vandaan eigenlijk?
2: Nou, Spanje, Frankrijk en Italië. En de rest van de wereld zijn eigenlijk allemaal klonen van de druivensoorten uit die land.
0: Ja, ja, dus als ik Chileense, Zuid-Afrikaanse, Californische, Australische wijn drink... Ja. Dan is dat eigenlijk...
2: Ja, de Chardonnay-druif die vind je overal ter wereld, maar die komt uit de Bourgogne.
0: Ja. Maar wat maakt nou de Chardonnay van Bourgogne, wat maakt die nou tot zoiets bijzonders
2: daar? Nou, daar komt hij oorspronkelijk weg. Het klimaat is nog wel redelijk koel. Dus de wijn die hem een mooie zuurgraad precies in balans. Neem je ze ergens anders mee heen. Ja, dan is dat heel moeilijk om dezelfde smaken te krijgen. En de grond in de nieuwe wereld is eigenlijk te rijk.
0: Ja.
2: Waardoor ze niet... diep de grond ingaan, de wortels. En ja, dat is eigenlijk wel nodig om de mineraliteit van al die grondlagen in de druif te krijgen.
0: Ja, ja. Dus als ik jou een aantal Chardonnays voorzet, dan kun jij precies aangeven van die komt uit Bourgogne.
2: Dat kan ik precies zeggen. En ik kan zelfs zeggen het dorp uit Bourgogne. En als het goed is ook nog wel de jaargang. En als het een echte topper van de boer is en ik ken de boer, dan kan ik ook nog zeggen van welke wijn gaat er rond.
0: Maar is de wijnbouw vandaag aan de dag... Ja, is die nog, zeg maar, ambachtelijk van aard? Of is dat ook gewoon een industrie?
2: Dat kun je niet veranderen.
0: Nee?
2: Nee, nee. Ik heb boeren die ploegen nog met een Belgisch peer. En dat zijn de allermooiste wijnen die er zijn. Maar die kosten geld.
0: Ja, want ik wil zeggen, als ik door Bourgogne rie, dan zie ik van die trekkers met van die hele smalle bankjes en van die hoge wielen.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gebieden waar wat mindere wijn zit. Maar dat wil niet zeggen dat het echt machinaal is. Het wijn maken en alles. Dat moet echt met
0: de
2: hand.
0: Maar dat is één ding. De verbouw van de druif. Maar het maken van de wijn. Ja. Is dat ook nog een...
2: Het zijn kunstenaars. De echte wijnboeren zijn kunstenaars. Gewoon dat, die hebben een eigen stijl. Dat kun je ook proeven direct.
0: En kunstenaar bedoel je in de zin van dat het eigenlijk niet te beredeneren is hoe ze het maken?
2: Nee, die vertelt nu ook niet hoe ze het doen. Maar kijk... Als je een topjaar hebt, dan gaat alles vanzelf. Maar als je een jaar hebt wat even wat minder is, dan moet die boer manipuleren.
0: Ja, maar wat bepaalt nou of het een topjaar is of een minderjaar?
2: De hoeveelheid regen, de hoeveelheid zon. Het moet niet te droog zijn. Het moet niet te nat zijn. Dat heeft duizenden factoren waarom een topjaar is.
0: Ja. Maar wanneer is het moment in het jaar, Anne Breuken, dat jij zegt van dit was een... Geweldig jaar.
2: Dat weet je pas als de wijn kant en klaar is.
0: Dus? Eind van het jaar of?
2: Nee. Sommige wijnen, dan weet je het eigenlijk. Als de oogst er is, dan weet je hoe het in elkaar zit. Hoeveel suiker, hoeveel. Dat weet je. Maar je weet pas echt als het klaar is. Als de kunstenaar zelf de wijn gemaakt heeft. En het uiteindelijke resultaat. En ja, dat kan. Het kan wel een jaar later zijn. En bij sommige bewaarwijnen kom je er pas na 5 jaar achter.
0: Ho, je zegt bewaarwijnen. Je hebt wat dat betreft ook nog verschillende gradaties.
2: Ja, je hebt wijnen die enkele jaren nodig hebben om met een ontwikkeling tot een hele mooie smaak te komen. En er zijn wijnen die zijn ook gemaakt om direct te drinken.
0: Ja, ja. Dus het is niet per definitie zo van hoe ouder de wijn, hoe beter.
2: Nee. De meeste wijn, 99% van de wijn, moet je gewoon binnen een paar jaar op drinken.
0: Ja, ja. En wat wordt nou de prijs van de wijn de bepaald?
2: De zeldzaamheid. Dat is het grootste probleem.
0: Ja.
2: En natuurlijk de waarde van de grond. En wat de recensenten eraan geven. De ene boer die vraagt ook meer dan de andere. Het is gewoon ook heel veel factoren.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk ook gewoon marktwerking.
2: Tuurlijk.
0: Hebben recensenten een grote invloed?
2: Ja, heel veel. Ja. Maar het wordt beter, want er komen meer en er zijn ook recensenten die helemaal bij bepaalde boeren helemaal niet meer binnen mogen komen.
0: Nee. Ja.
2: En er zijn natuurlijk ook mensen die zich laten omkopen.
0: Ja, dat zal Piola, net als in de muziekindustrie, dat zal ook in die sector ook wel het geval geweest. Goed, van de wijn even weer naar de muziek, Harry.
3: Ja, wij gaan nog een stuk draaien van
1: Paper Airplane van...
0: Want goede wijn behoeft geen krans, maar...
1: Alison Krauss behoeft eigenlijk ook geen krans. Ik geloof dat ze 13 Grammys wonnen hebben, of misschien nog wel meer. Hier is ze in The Sinking Stone...

0: A Sinking Stone, Alison Krauss en Union Station. En met de fabuleuze Jerry Douglas of the Lap Steel. Er is niemand in de wereld die zo mooi op dat ding kan spelen. En dit gezelschap is een stelletje stringmasters, zeg ik maar. Dat is echt, er zit niet eens een slagwerk bij. En het is zo goed, dat weet je niet. Oké, dat was Alison Krauss dus. Dat zal wel.
1: Harry Streuer. Breu van Egbert Streuwe, zeg nog maar even een keer, bedoel, ze met allebei de beroemd. Geluid, ik wil het helemaal over het geluid hebben, want dat intrigeert mij toch ook wel. Wat betekent geluid voor jou? Wat betekent, je zei net zo straks in van, ik zoek het perfecte geluid, maar wat is het perfecte geluid?
2: Dat zal nooit bestaan, dat is live.
1: Dat is live?
2: Dat is live.
1: Dat vind je ook het mooiste?
2: Dat vind ik het allermooiste, ik hou ook van live cd's.
1: Ja, ja.
2: Maar het perfecte geluid, ik vind, je moet eruit halen wat erin zit.
1: Dat klinkt een beetje net als je broer met zijn motoren in de tijd. Ja.
2: Dan, je moet eruit halen wat erin zit. Dat wil zeggen, dan heb je geen weerstand meer. Dan hoor je het zoals het is. En dit soort versterkers hebben ook geen... hoge tonen en lage tonen en loudness. Dit is gewoon een volumeknop en het is zoals het is. En de opname die bepaalt hoe mooi het klinkt.
1: Maar het blijft natuurlijk, het blijft techniek.
2: Het blijft techniek.
1: Ja, dus.
2: Maar dat spul heeft een stijgsnelheid en dat is zo perfect. Een vervorming, dat bestaat niet in dat spul. Maar goed. Maar, de enige manier om er eigenlijk, er valt niet over te praten, je moet horen. Ja. Dat is net als wijn, dan moet je drinken om te bepalen wat je dat lekker vindt.
1: Dat is een groot gelijk aan, ja. Ja. De omgeving waarin hij het afspeelt, speelt natuurlijk ook
2: speelt
1: een rol.
2: Ook een rol.
1: Toch? Ik bedoel, de akoestiek van de ruimte waarin het zit.
2: Zonder meer, maar je moet zorgen dat dat ook in orde is.
1: Wordt het dan niet een hele steriele omgeving?
0: Nee. Ja, analyse.
2: Wat is steriel? Ik bedoel... Ik doe het liefst ook nog mijn ogen dicht als ik dat ik niet beïnvloed word verder. Als ik echt iets mooi vind.
1: Zo min mogelijk afleiding.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het... Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar... Ik zie een man zitten in een kamer zonder verder er wat in die naar, met de ogen dicht naar muziek lustert.
2: Ja, dat kan ik. Vind ik fantastisch.
1: Ja.
2: Maar dat moet je niet naar de arm doen. Dat is gewoon een paar dingen. Ook, ik kan ook heel tevreden zijn als ik een zware dag heb... En het nummer waar we bijvoorbeeld zo meteen gaan draaien. En ik ben moe en ik ga zitten en ik draai die muziek. Dan ben ik helemaal weer vrolijk. En dan kan ik er weer overal tegenaan. Dat zoveel invloed heeft het op mij.
1: Ja, muziek als healer, hè?
0: Ja. Als,
1: daar knap je van op.
0: Ja, ja, ook als psychiater als het ware.
1: Ja.
0: Als ik het moeilijk had... bijvoorbeeld in mijn hoofd en ik ging spelen, dan was dat weer weg voor 40 dagen. Dat is heel, heel apart. Ik bedoel, dat kun je niet verklaren. Dan viel alles weer van je af. Zo. Ja. Je kunt het kwijt op een gegeven moment. De rommel, die kun je kwijt. En dan ben je weer schoon.
1: Ja.
0: Ja, het is heel bijzonder. Ja.
1: Nou, twee kunstenaars hier aan tafel die... door allebei er wat van weten, maar elk van hun eigen invalshoek. Wat is jouw volgende muziek, Harry?
2: Dat is Kari Bremnes. En de titel is...
1: Zeg maar niks, Kari Bremnes. Wat is dat?
2: Dat is een juffrouw uit Noorwegen.
1: Ja.
2: En nou, jullie zullen horen dat dit echt fantastisch is met een band om zich heen. En dit soort muziek vind je eigenlijk ook niet. Hoor je ook niet veel van, want waar heb ik het weg? Omdat ik een draaitafel heb. En ja, daar, tegenwoordig maken ze van die audiofiele LP's. En daar kwam ik dit tegen.
1: Ja.
2: En ja, dat, het klinkt niet alleen mooi, het is ook verschrikkelijk goed. Die combinatie.

0: Ja, ook een live opname dus, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wel met een hoop elektronica erin, hè?
2: Ja.
0: Maar dat vind je niet erg?
2: Nee, vind ik niet erg. Ik hou van alle soorten muziek. Ik kijk, ik heb nou geen klassieken hier meegenomen, maar ik heb zelf 1500 klassieke cd's en heel veel lp's. Klassiek is eigenlijk wat ik het meeste draai.
0: Ja, ja. Maar je hebt het ook gerecenseerd, begreep ik net van Harry.
2: Ja, ik heb er heel veel mee bemoeid. Ik heb ook 5 jaar niks anders gedaan. Dus elke zondag, de hele zondag luisteren. En nou, er ook over schrijven en natuurlijk kennis vergaren.
0: Ja. Eén met verschil tussen een cd en een lp. Waar giet jouw voorkeur naar uit?
2: LP. Dat is analoog. Het is veel directer. Veel meer gevoel. Digitaal is toch killer.
0: Hmm.
2: Het is net of het een beetje in een donkere ruimte altijd is.
3: Nou, ik heb het idee dat ze het meer naar het midden duwen gewoon. En dat het geluid niet zo goed weg kan of zo. Dus net dat je dit hebt, terwijl je op een LP dit hebt.
0: Harry houdt nou de hand wat dichter bij elkaar en dan nog wat verder uit elkaar.
2: Ja,
3: nee, want ze duwen gewoon alles naar het midden toe tegenwoordig.
0: Compressie.
3: Ja, omdat ze op die zenders ook allemaal datzelfde geluid hebben, weet je wel. En dat is allemaal een beetje. Het klinkt hetzelfde gewoon, weet je wel. En dat vind ik wel. Bepaalde dingen die klinken. Kijk, zoals dit Alison Krauss, dat klinkt heel goed, maar die gebruiken ook alleen maar akoestische instrumenten. Zo gauw je gaat elektrisch gaan, dan moet je al die instrumenten die keihard zijn, moet je dus toch wel op een of andere manier erop krijgen. Maar die hebben geen ruimte. Het geluid kan op een gegeven moment niet weg. En dat is wat er met een heleboel cd's tegenwoordig gebeurt. Maar akoestisch is natuurlijk, ja, dat is gewoon wat het is. En daarom klinkt het ook altijd. Ja, je moet natuurlijk wel kunnen spelen, maar zoals die Alison Krauss hier, wat je hoort, dat ben allemaal massa zonder instrument, maar het geluid is dus daar nog goed. En akoestisch, dat het zo fantastisch klinkt gewoon, weet je wel.
2: Maar ja, analoog is gewoon veel warmer. Een stem heeft veel meer diepte. Het mooiste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld bepaalde solos van echt van de gitaarvirtuozen. Die klinken digitaal nooit zoals een Jeff Beck bijvoorbeeld.
0: Mm.
2: Dat moet je analoog horen.
0: Je klinkt de liefhebbers, hè? Wel, die wel mooi om te horen. Nou, Harry, jij bent een. In de loop van de jaren ben jij een liefhebber van Alison Krauss geworden?
3: Ja.
0: Ja, ja toch?
3: Ja, dat vind ik erg goed en zo. En ik ben langzamerhand. Weet toch een beetje ook. Kijk, het is een white man's blues, hè? De country muziek en zo. En daar zie je toch ook allerlei figuren die eigenlijk ook zo leefd hebben als Muddy Waters en Hank Williams en noem maar op. Als je die tegenover. In Amerika was er ook nooit zo'n grote discrepantie, hè, natuurlijk. Ik bedoel, tegenstelling. Dus. We gaan toch hier een stuk doen. Dan Tominski, die zingt ook heel goed. Die zit ook in Alison Krauss en die speelt ook gitaar, maar die speelt ook nog andere dingen. Van allerlei andere instrumenten, want ze kunnen allemaal andere instrumenten spelen. Maar hier zingt hij ook. On the outside, looking in.

0: Dan Tominski van Union Station. Hij stiet boeten te kijken, maar hij mag er niet in. En hij vraagt zich af, zou jij ook zo lang op mij wachten als jij hier moest staan?
1: Ja, outside looking in. Van de mooie cd, de nieuwe cd, Paper Airplane van Alison Krauss en Union Station. We hebben vandaag de gast Harry Streuer van het wijnlokaal aan de weg van Grollo naar Schollo. Het decor van de opnamen van de nieuwe cd van Harry Musquet van Cuban and Blizzards. De vorige Cats Lost 2008, Harry, hè?
0: Ja, toch? Dat is alweer zo lang.
1: Is die door, ja. Juist 3 jaar alleen ondertussen. Ja. Je kunt er nog niet veel van zeggen natuurlijk, hè?
0: Ik weet alleen dat die Dogs Found gaat.
1: Ja. Yeah.
0: En Dogs Found, ja, Cats Lost is eigenlijk een beetje... Cat is een soort van... dat is een jongen of een iemand... waar ze zeggen van, he's a nice cat, you know. Yeah. Een toffe kerel, weet je wel. Nice. Die waren toen een tijdje verloren en nu hebben ze ze weer van. Maar Dogs Found, een dog, is eigenlijk een beetje een minderwaardig iemand, hè, in Amerika, in American slang. Maar die zijn nou weer gevonden, dus de Dogs Found. En ja, ik heb een paar titels, 622, dat gaat over tegenstellingen in de wereld. En wat ik dan in middenin ben beland en als het ware in een briefkaart in de Sun zit. Hmm. Weet je wel, zo'n die opstuur kreeg dat iemand in de Sun zit onder een parasol of zo. En er giet ook een stuk dat heet The Donkey Man, dat is over greed. En dat kon wel eens een parallel wezen met onze vriend Jezus, die de mensen waarschuwde heeft van, hij niet doet zoals ik doe, dan gebeurt er nog eens een keer wat.
1: Nou, we zijn heel beneden. Het duurt nog wel een poosje.
0: Metafoor. Mooie metafoor is het.
1: Want ik kom pas in volgend jaar meer uur, hè?
0: Ja, als alles goed gaat, ja.
1: Ja, door hem van u gaan. Ja. Dus, maar goed, Daniel is er ook mee doen. Dus je bent vol verwachting wat er in Meert op de markt zou komen. Het is in ieder geval Dogs Found. Nog even naar de wijn en de antiek en de muziek. De antiek houdt nog niet zo uitgebreid over haar. Ik heb altijd een beetje het idee van dat dat wat een stoffige sector is, de antiek.
2: Nee.
1: Nee?
2: Dat is een...
1: Is dat een misvatting?
2: Een geheel hele grote misvatting. Oh. Ik bedoel... antiek kan net zo mooi blinken als nieuwe ding. Ik bedoel, het is de sfeer. De manier waarop iets gemaakt is. De liefde van de... We komen weer op de kunstenaars. Want dat waren vroeger... Ja, wat ze vroeger konden maken, dat kunnen ze nu ook maken. Maar als ze het nu maken, is het steriel.
1: Hmm.
2: En vroeger, dat is met gevoel. Als je een mooie oude klok hebt, ja... Die tikt... En ja, die tik, die hoor je niet meer. Alleen als de klok niet meer loopt. Dat is het gevoel van antiek. Ik vind wel dat alles, dat stoffige imago, daar moet er ook af. Want ik vind antiek moet ook mooi zijn. Het moet er niet uitzien als schammel. En het moet allemaal werken. En alle dingen die ik in antiek heb, die zijn... Nou ja, net zo goed als nieuw.
1: Ja, dat hoeft niet per se een houtworm in te zitten.
2: Nee, maar... Nee.
0: Juist niet.
1: Geen schothagel op
2: Laszlo. Nee. Een echte goede antiek. Ja, dat is niet na te maken gewoon.
1: Hmm. Maar dan is... Het is bij jou, en dat beluister ik elke keer eigenlijk een beetje... Het is elke keer ook het verhaal wat erbij hoort.
2: Ja, tuurlijk. Alles hoort een verhaal bij iets. Dat maakt het gewoon steeds interessanter.
1: Hmm. Wat is nou voor jou... Ja, zeg maar, begerenswaardig antiek. Wat is iets bijzonders?
2: Iets bijzonders.
1: Ja.
2: Een mooie staande Amsterdamse klok. Dat is gewoon niet na te maken. En als je dan daar kijkt, daar kan ik voor gaan zitten. En dan kan ik gewoon uren naar kijken. En dan raak je nooit op uit kijken.
1: Nee, de klok tikt deur. En...
2: Ja.
1: Ja. Nou, muziek blijft ook altijd een geheim hoor.
2: Ja,
0: dat is inderdaad...
1: Je hebt al gezegd het laatste geheim.
0: Ja, dat blijf ik achterstaan. Alleen ook in de muziek geldt... Er wordt heel verschrikkelijk veel shit gemaakt. En er wordt ook heel verschrikkelijk veel dingen worden... kijk, er zijn heel veel bands waarvan ik denk... Hoe kan dat nou in godsnaam? Daar wil ik helemaal niet meer naar luisteren. Snow Patrol, de Radiohead. Het is gewoon misselijk gemaakt, de muziek. Het is gewoon tendentieuze shit van een paar lui die wat bedacht hebben. Maar als je er harmonisch en ritmisch naar kijkt... Dan stelt het helemaal niks voor en het swingt ook helemaal niet.
1: Ja.
0: Dus ik ben langzamerhand zo wiet dat ik... Dat ik van koppigheid naar dit soort bluegrass ga luisteren. Of hullen alle blues. En verder draai ik alleen nog maar muziek. Want de rest van de muziek die hoef ik niet meer te horen.
1: Tinkt heil in, hè? Tinkt heil in. Wat is jouw volgende keuze, Harry?
2: I'm in the Mood van Johnny Hooker en Bonnie Raitt.

0: I'm in the Mood. Bekende stuk van John Lee Hooker samen met Bonnie Raitt. En dat was op verzoek van onze gast in deze uitzending van Harry Streuer van het Wijnlokaal, het Antiekhuis en het Audiocentrum, zou ik het bijna willen noemen. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Mirjam Oele. Met dank aan onze gast en dat hij in een mooie stoel met een lekker wijntje nog maar een goede muziek mag lusten. Tot slot, ja. Harry.
1: Nog een keer Alison Krauss en het stuk heet Miles to Go.

0: Blues in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Na zijn wereldhit When a Man Loves a Woman werd iedere single van Percy Sledge een grote hit. En dat duurde zelfs tot begin jaren 70. Deze hit nam hij op in Sheffield, Alabama. Percy Sledge, Out of Left Field.

Percy Sledge, Out of Left Field. Tinsley Ellis uit Atlanta, Georgia, is intussen een van de toonaangevende bluesgitaristen in Amerika. En hij heeft een fonkelnieuw album, Winning Hand. En dat album maakte hij opnieuw met toetsenist Kevin McKindray. Tinsley Ellis, Sound of a Broken Man.

Tinsley Ellis, Sound of a Broken Man. The Sweet Inspirations, dat waren vier achtergrondzangeressen onder leiding van Sissy Houston, en dat was de moeder van Whitney. Ze werden vanuit New York naar Memphis gestuurd om de achtergrondvocalen in te zingen bij Suspicious Minds voor Elvis Presley. En toen ze toch in Memphis waren, mochten ze daar meteen een single opnemen, en dat werd een top 20 hit in Amerika. The Sweet Inspirations, Sweet Inspiration.

0: gewoond. Amsterdam was ik vaak. En daar wilde ik uiteindelijk ook naartoe natuurlijk. En dan kom ik in Grollo terecht door omstandigheden. En ja, op een voornamelijk agrarische bevolking die niet al te veel van de kunst moest hebben, sowieso. Ja. We zagen er nogal bizar uit. Dus vele vrienden had ik daar niet. En de omstandigheden en de boerderij waren armoedig.
1: Ja, ja.
0: Er
1: ja.
0: was geen toilet, er was geen stromend water, 's winters bevroren alles. Er was één kachel. Uiteindelijk heb ik het achterkamertje gekregen. Er was helemaal geen kachel, dus het was 's winters ijskoud. Er was geen keuken, er was niets. Dus het was behoorlijk armoedig.
2: De blues.
1: Ik kan het afzien nog aan jou zien.
0: Ja, ik heb daar zwaar onder te lijden gehad. De sporen zijn nog zichtbaar.
1: Dus jij bent niet de persoon die dat gaat romantiseren wat er in Grollo is,
0: absoluut
1: hoe dat was?
0: Absoluut niet. Het was armoede. Ze waren net een beetje bekend. Harry had wat geld op zak. Ik helemaal niet. Ik kwam net van de academie. Ik had nog geen oeuvre. Ik had nog heel weinig gemaakt natuurlijk. Ja. Dus ik had een paar tentoonstellingen achter de rug en totaal geen cent. Wat wonen betreft afhankelijk van Harry.
1: Ja.
0: Hij heeft ook nooit huur gevraagd aan me en zo. Zorgde voor de verwarming, voor de olie, voor de kachel. En ik was hem daar zeer dankbaar voor.
1: Jij was niet de enige die daar te gast was in die boerderijen.
0: Zo af en toe kregen we logiers. Ja, Eddie Boyd bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Die ik elke avond een bedje maakte op de bank die we hadden. Horst Dierman heeft daar toen een muur gemetseld met een bank. Die is inmiddels niet meer te zien, maar die heb ik 3 jaar meegemaakt. Die muur met die bank.
1: Die witte stenen.
0: Die witte Durox blok. En dat komt ook voort in de tekst van Window of My Eyes. Sitting in my cool room. Dat was naar aanleiding van de witte blokken.
1: Ja. Precies.
0: Absoluut.
1: En Eddie Boyd noem je. Heb je John Mayall daar meegemaakt?
0: Nee, John Mayall. John Mayall heb ik daar niet meegemaakt. Die wilde niet komen. Maar zijn toenmalige gitarist Mick Taylor wel. En ik heb Tony Zijbrands en Boudewijn de Groot. Alexis Corner vond ik een van de mooiste ontmoetingen. Is ook een aantal dagen gebleven. Hij heeft ook opgetreden in de Kolk.
1: Mm-hmm.
0: En dat vond ik een verdomd aardige kerel. Zijn moeder was kunsthistorica ook. En,
1: dat,
0: ja,
1: die, dat sprak jou wel aan natuurlijk.
0: Ja, die begreep eindelijk iets van mijn toen moeilijk te begrijpen schilderijen.
1: Ja, ja. Je volgende muziekkeuze, om daar even mee door te gaan, want we willen ook de nodige muziek in deze uitzending laten horen.
0: Ja, daarom heb ik lange nummers uitgezocht.
1: Ja, ik heb het gemerkt, ja. Straks hebben we nog informatie over een Bluegrass Festival op 5 maart in de Bonte Wever, maar we krijgen eerst Leonard Cohen.
0: Ja, als je de vraag gesteld wordt, wie zou je meenemen als je naar een onbewoond eiland gaat en je mag maar één muzikant meenemen? Wie zou jij meenemen? Mag ik ook wat vragen?
1: Jawel.
0: Wie zou jij meenemen?
1: Als hij nog zou leven, zou ik Cram Parsons meenemen.
0: Nee, maar ik bedoel de platen.
1: Oh, de platen.
0: De cd's, de platen, de muziek. Het hele oeuvre van een muzikant. Wie zou jij meenemen?
1: Ik denk dat ik toch Cram Parsons mee zou nemen. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ik Leonard Cohen.
1: Waarom?
0: Ik ben er nog niet helemaal uit. Of de adagio's van Mozart. Maar of Leonard Cohen of de adagio's van Mozart.
1: Maar waarom? Wat spreek je?
0: Ja, ik vind Cohen tijdloos. Het verveelt me niet. Ik draai dat nog steeds volop. En de meeste mensen schijnen er treurig van te worden. Ik juist niet. Ik word er heel erg blij van. Ik vind dat echt prachtige muziek. Met die mooie meisjeskoortjes erachter.
1: En een charmeur, hè?
0: Is dat zo?
1: Is dat niet zo?
0: Ja, dat is mij totaal onbekend.
1: Did I ever love you?

0: Did I Ever Love You van Leonard Cohen van de cd Popular Problems uit 2014. Op verzoek van Frans Jansen. U luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. In het kader van het Jaar van de Blues, Drenthe, het Jaar van de Blues, is er ook een Bluegrass Festival. Eigenlijk de White Man's Blues zou je kunnen zeggen. En daarvoor hier aan tafel twee mensen die bij de organisatie daarvan betrokken zijn. Richard Vriesde en Harold Schenk. Richard, Bluegrass Festival 5 maart in de Bondewever. Hoe is dat initiatief ontstaan?
1: Ja, dat is eigenlijk meer een vraag voor Harold misschien nog. Hij kwam ooit met de naam Asheville. Een combinatie van Nashville en Assen. En dat is ooit een keer bij Anita te Veld terechtgekomen van de Bonte Wever. Zo is het gaan rollen toch, Harold, of niet?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik had vorig jaar een keer een gesprek met Jan Stam. En ik vertelde...
0: Jan Stam van Kunst en Cultuur.
2: Precies, precies. En ik vertelde hem dat ik al een tijd lang rondliep met het idee om een keer een Bluegrass Festival te organiseren in Assen. Onder de naam Asheville. Ik zei, ja, ik ben muzikant, ik ben geen evenementenorganisator. Maar het lijkt me fantastisch om een keer een Bluegrass Festival in Assen te organiseren. En nou, hij heeft dat in ieder geval onthouden. En heeft op een later moment met Anita ter Veld, accountmanager van de Bonte Wever, dat idee gedeeld. En toen bleek dat ze bij de Bonte Wever ook al een tijd lang met het plan rondliepen om een keer weer een Roots Festival te organiseren in Assen.
0: Ze hebben Take Root ooit weggepest, hè?
2: Precies, nou ja, wegpesten weet ik dan niet. Maar in ieder geval was het wel iets wat pijn deed. Begreep ik al wel. En Take Root is toen naar Groningen gegaan. En zij wilde eigenlijk opnieuw een Roots Festival beginnen in Assen.
0: Ja. Richard, jij bent ook muzikant. Wie heeft de line-up van het festival bepaald?
1: De programmering, ja, het grootste deel in mijn handen. Maar ja, wel in samenspraak met de collega's, dus Harold. En het is altijd in een overleg, maar het grootste deel heb ik aangedragen en daar de contacten gelegd.
0: Nou, vertel eens.
1: Ja, waar moet ik beginnen? Herman Brok junior stond onder andere ook op Lowlands. De Bluegrass Boogeyman, 25 jaar in het vak. Hebben net een mooie plaat uitgebracht overigens. De Straatklinkers uit Groningen, mag natuurlijk niet ontbreken. Verder Pick and Shuffle, de Pine Needle Miners, Old Time String Band. Een heel, heel breed programma. Ja.
0: En dat programma dat duurt van, wat zijn de tijdstip?
1: Aanvang 6 uur tot pak een beet 1 uur zal het ongeveer worden.
0: Hebben jullie enige indicatie op hoeveel mensen jullie rekenen, gokken? Wat hopen jullie dat er gaat komen?
2: Nou, wij gokken in eerste instantie op 800 tot 1000 mensen. Nou, dat hebben we iets bijgesteld, iets realistischer. Het ziet er nu naar uit dat we op ongeveer 600 mensen uitkomen. En dat past eigenlijk heel goed bij de programmering die we nu hebben. Wij hebben de bandjes geprogrammeerd staan op de verschillende plekken in de Kroegenstraat in de Bonte Wever. Zowel in de kroegjes zelf als ook in het looppad en bij de ingang staan ze te spelen. En natuurlijk ook in de Plazahal. Er is een groot podium en daar wordt ook de hele avond door fantastische muziek gespeeld.
0: Oké, 5 april gaat het allemaal. 5 maart gaat het allemaal gebeuren in de Bonte Wever in Assen. Toegangsprijs €25, in de voorverkoop €22,50, dacht ik. Zeg ik het goed allemaal? Ja. En het is weer na enige vrij lange tijd dat er zo'n groot Bluegrass Festival in Assen is. Het Big Beer Festival, dat is nog altijd in Drenthe. Dat is rond de Pinkster volgens mij in Zuid-Laren. Dus 5 maart dan krijgen we dat in Assen.
2: Ja, ik wil er even aan toevoegen dat het een van de bijzondere kenmerken van het festival is dat het voor en door muzikanten ook is. Er is de hele avond een gelegenheid tot jam-sessie. Dus muzikanten kunnen hun instrument meenemen, banjo, mandoline, gitaar, viool, neem het mee en je kunt meespelen. En het is een interactief programma. Er komen ook barbers, komen hun vak uitoefenen. Dus er is ook de koppeling gelegd met barbershops. En er wordt vinyl verkocht. En er worden
1: schoenenpoetsers, van alles en nog wat.
0: Er is van alles te doen. Ik weet dat jullie nog wel uren kunnen praten over dat festival. Maar dat gaan we niet doen, want we gaan weer terug naar de blues. De blues van Cuban and Blisters, de blues ook van Frans Jansen. Maar om even de sfeer te laten proeven hoe dat op 5 maart in de Bonte Wever in Assen toe gaat. Hier zijn ze, de Straatklinkers uit Groningen met Hondenweer.

0: Het is hondenweer van de startklinkers van de CD Frisse Wind uit 2013. En van de Bluegrass die op 5 maart in de Bonte Wever in Assen te horen is op het Bluegrass Festival. Weer terug naar de blues, Frans Jansen. Beeldend kunstenaar, te gast hier in deze uitzending omdat jij bij Harry in Grollo hebt gewoond vanaf 1967. Was de blues daar vaak aanwezig bij Harry in Grollo?
1: Je bedoelt bij hem persoonlijk?
0: Ja.
1: Mentaal?
0: Ja.
1: Jazeker. Ja, behoorlijk, ja. Hij had leed onder zwaar liefdesverdriet. Zijn relatie met Miepje was beëindigd. Heeft prachtige muziek opgeleverd. Dus altijd ergens goed voor die zielenpijn.
0: Mm-hmm.
1: Het was blues. De omstandigheden waren ellendig, pover, armoedig. Dus het was pure blues.
0: Heb jij in die tijd Herman Brood ook meegemaakt in Grollo?
1: Jazeker. Ja, die kwam regelmatig. Harry werd altijd opgehaald met het busje. En dan kwamen ze nog wel eens even binnen. Herman was een hele stille man. Die zei nooit wat. Die schuifelde langs je heen. En ik heb later nog bij hem gewoond. Een jaar aan de Collardslaan hier in Assen. Zie ik hem nog als een mummie rondlopen. Had hij de schurft opgelopen ergens. En ja, het was bizar. De spuit in de arm regelmatig. Het was bizar.
0: Had jij nou in al die bluesomstandigheden ook nog een beetje de gelegenheid om aan jouw eigen werk, aan jouw beeldende kunst, om daar wat mee te kunnen doen?
1: Voornamelijk. In Grollo heb ik een expositie georganiseerd van mijn werk met dat van John Eck. En ik werkte daar ook. Ik had het achterkamertje ter beschikking gekregen en tussen mijn bed en de bedstee die toen al afwezig was, ik heb daar een donkere kamer van gemaakt toen de tijd, had ik net de ruimte om te schilderen. Dus ik heb daar menig schilderij gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Wanneer ben jij vertrokken uit Grollo en waarom?
1: Op een goede morgen. Nou ja, het was een proces. De toenmalige buurman Hans, wij noemden die mensen de Bevers. Dat was een aannemerskoppel. Roelof en Hans. De Bevers, toenmalige Fabeltjeskan, aanleiding daarvan natuurlijk. En ik had de deel een beetje opgeknapt. Dat was een expositieruimte geworden. En die deel die werd steeds meer door de Bevers, zeg maar, in beslag genomen. Er werden apparaten neergezet. Het werd steeds voller daar. Dus ik kon mijn werk er nauwelijks meer doen. En op een goede morgen werden wij door een hele hoop lawaai wakker. Toen bleek dat ze de boom aan het omzagen waren die pal voor de boerderij stond, zonder ons dat verteld te hebben. Wij waren razend, Harry ook. Dat we zo vroeg werden gewekt. Dat was natuurlijk na een avondelijke cafébezoek en je wordt om 8-9 uur wakker gemaakt door gezaag. Dat is ongeveer het ergste wat je kan overkomen.
0: Ja, ja.
1: Dus toen besloot Harry weg te gaan. Toen heeft hij een boerderij gekocht in Ansen. Daar heb ik nog een zomer gezeten om die op te knappen.
0: Okay.
1: Met mijn toenmalige vriendinnetje. En toen dat er een beetje behoorlijk uitzag, toen moest hij de boel verkopen omdat hij belastingsschulden had.
0: En toen was het weer terug naar Assen?
1: Toen was het terug naar Assen.
0: Toen was het voorbij eigenlijk het plattelandsgebuur.
1: Absoluut. Ja. Hij logeerde regelmatig bij mij in de Gymnasiumstraat. Hij logeerde bij Short Punten. Het was een beetje zwervende toen de tijd.
0: Broken zou je kunnen zeggen.
1: Broken Jake Burg, fantastisch.

0: Prachtige ballad van Jake Butt uit 2012.
1: Bug. Butt is wat anders.
0: Frans, jij je vertelde net van toen Harry weer terugging naar Assen, naar 1971. Toen ging het allemaal niet zo geweldig meer. Met de band die viel zo langzamerhand toen ook uit elkaar. Heb jij dat contact met Harry, heb jij dat steeds gehouden?
1: Ja, dat werd wat minder natuurlijk. Ik woonde niet meer bij hem en hij was wat zwervender. Maar dat contact is altijd gebleven, ja.
0: Iemand die ook regelmatig in Assen kwam, denk ik met name contact had met Eelco Gelling.
1: Met Eelco voornamelijk.
0: P.H. Winkel.
1: Ja, klopt.
0: De schrijver uit Nijmegen. Vertaler, schrijver, dichter.
1: Ja, veelbelovende, talentvolle jongeman.
0: Ja.
1: Geweldige kerel. En ik was een beetje in competitie met hem. Hij zat achter hetzelfde meisje aan als ik.
0: Hmm.
1: En we schaakten samen veel. Hij was een veel betere schaker. Dus hij won met schaken, maar ik kreeg het meisje.
0: Ja. Ik zie de overwinning gloed nog in jouw ogen.
1: Het fantastisch.
0: P is niet oud geworden trouwens, hè?
1: Nee, joh. Yep. Echt dramatisch. Op de verjaardag van Elvis Presley is hij nog steeds redelijk onduidelijk hoe of wat.
0: Ja.
1: Maar die is ineens dood gevonden op zijn kamer en schijnt overleden te zijn op inderdaad de verjaardag van Elvis Presley. Mm.
0: Hoe was jouw relatie met Eelco Gelling eigenlijk?
1: Dat was heel vriendschappelijk. Eelco was een beminnelijke man natuurlijk. Eelco was eigenlijk een veel vriendelijker en sociaal mens als Harry was. Daar kunnen we rustig eerlijk over zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Eelco had ook een veel bredere belangstelling. Bredere oriëntatie. Wat Harry was echt toch zeer Drents.
0: Mm-hmm.
1: Wilde altijd direct naar huis. Eelco kon het overal wel goed vinden. Was meer een wereldburger als dat Harry was. Harry is dat gelukkig later wel geworden.
0: Mm-hmm.
1: Met al zijn gereis. En daar had hij toen al ontzettend hekel aan reizen. Die hele Engeland geschiedenis is een beetje mislukt door zijn angst voor reizen.
0: Mm-hmm. Terug even weer naar de muziek.
1: Jij weet er alles van. Jij bent ook met hem op reis geweest.
0: Dat is gelukt in 93.
1: Precies.
0: En in 99.
1: Ja.
0: En dat vond ik toen heel mooi dat hij dat inderdaad aandurfde.
1: Ja, ja.
0: Alleen, hij hoefde toen niet op te treden.
1: Nee.
0: Ik denk dat dat een verschil was.
1: Hij had een soort van stage fright inderdaad.
0: Ja, ja.
1: En er moest altijd wat gedronken worden voordat hij het podium opklom.
0: Een van de mooiste filmpjes op deze tentoonstelling hier vind ik ook. Het filmpje wat gemaakt is bij Schiller in Aalten. Dat hij achter het podium is en dat het allemaal nog gezellig is. En op een gegeven moment dan moet hij het podium op. En dan, je ziet hem eigenlijk zenuwachtig worden om die drempel over te gaan naar het publiek toe.
1: Ja, ik vind dat niet zo raar. Een hele hoop mensen die voor grote aantallen publiek optreden hebben daar last van. Toneelspelers. De bekende zenuwen. En als je daar staat, dan vallen die weg.
0: Er wordt wat afgeleden in de coulissen. En
1: in de kunst wordt heel erg geleden.
0: Daar komt de blues uit voort. Geldt dat ook voor de Eagles, het volgende nummer op jouw lijstje?
1: Ja, dat is wat mij betreft een klassiek muziekstuk.
0: Was dat ook
1: ook
0: muziek die Harry... Want Harry had nogal de neiging, Harry Musquet, om muziek bij zijn vrienden aan te prijzen.
1: Absoluut. Harry was een docent. En je moest het niet wagen daar iets negatiefs over te zeggen. En dat gold voor de boeken die hij las. En ik moet eerlijk zeggen dat hij een geweldige smaak had. Een hele brede en goede smaak op dat gebied. Voor zover ik dat kan beoordelen. Mm-hmm. En de muziekkeus was ook heel divers. Het was niet alleen maar blues. Het was klassieke muziek. Het was Elton John. Het waren Simon & Garfunkel. Het was heel breed.
0: Ja. Hoorden daar de Eagles ook bij? Of is dit
1: absoluut
0: puur jouw keus?
1: Dat vond hij ook mooi.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: The Last Resort.

0: van de LP Hotel California, The Last Resort van de Eagles op verzoek van Frans Jansen. De gast hier in deze uitzending van Harry's Blues. Frans, wanneer jij nou terugkijkt op de hele periode van Harry Musquet, Cuba in the Blizzard, de 45 jaar dat hij actief is geweest in de muziek, welke betekenis heeft hij voor, in jouw beleving voor Drenthe gehad?
1: Ja, die is groot geweest. Vooral onder toen de tijd de jongeren in Nederland. Drenthe werd op de kaart gezet. Het was toch een beetje een achtergebleven gebied. Nog steeds is het zo dat de afstand tussen het noorden en het westen langer is dan omgekeerd. Mm-hmm. Dat merk ik nog steeds als ik in het westen ben en bij goede vrienden. Als ik daar op een verjaardag ben en ik rij 's nachts naar huis, dan valt iedereen van zijn stoel. Ja, het heeft Drenthe op de kaart gezet en hij is een meester. Ja, Harry is een echte. Hij is doorgegaan tot op het eind van zijn leven. Heel veel van die popmuzikanten was het een tijdelijke invulling van een bepaalde jeugdperiode. En getrouwd, kinderen gekregen, ander baantje gevonden. Hij was een echte muzikant.
0: Hij leefde de blues, kun je het zo zeggen?
1: Absoluut, ja. Zijn hele leven, ook met al zijn affaires, zijn liefdesgeschiedenis. En het was een... Ja, inhoudelijk heel bluesy man.
0: Ja. En wanneer jij nou over deze tentoonstelling hier in Drenthe Museum en boven de tentoonstelling van Rudy Leukveld rondloopt, wat voor gevoel roept dat dan bij jou op?
1: Ja, voornamelijk herinneringen natuurlijk, hoewel ik daar een behoorlijk de pest aan heb. Ik leef namelijk nu. En ik vind de dingen die ik nu doe belangrijk. Ik zeg altijd, vroeger is voorbij. Maar ja, klaarblijkelijk niet. Het is... Het is een prachtige tentoonstelling en ik zie nu dat een hele hoop mensen daarvan genieten. Dus ik al eer naar het Drenthe Museum en de mensen die dit tot stand hebben gebracht.
0: Allemaal dankzij Harry Musquet. Laten we dat ons
1: Harry
0: goed realiseren.
1: Harry is hier duidelijk de centrale figuur in. Zonder Harry hadden we misschien een tentoonstelling over Eelco hier gehad. Ik zou het niet weten. Nee, denk het niet.
0: Misschien was het zonder Harry Eelco ook wel niet eens geweest.
1: Nee, dat is zo'n gelukkige samensmelting. De Beatles zijn daar een aardig voorbeeld van.
0: Stones.
1: Ja, je woont bij elkaar in de straat. Je hebt toevallig dezelfde belangstelling. Of je komt elkaar tegen op school en... dat is het verbluffende toeval wat altijd een rol speelt bij dit soort dingen. Voetballen, noem maar op. Ja. Dat soort toevalligheden.
0: Jij bent ook nog een beetje op de tentoonstelling aanwezig. Want hier achter jou daar hangen twee prachtige hoesontwerpen van Red, White and Blue.
1: Ja, dat heb ik toen. Ik was toen met dat soort tekeningen bezig. En Jan Venhuizen, toen de tijd manager, en Harry en Eelco, die vonden dat mooi. En naar aanleiding daarvan heb ik dit hoesontwerp gemaakt. Kooijmans heeft nog een tekening uit die tijd gekocht van me. George Kooijmans.
0: Heb je nog meer hoesen gemaakt of is het deze beperkt gebleven?
1: Dit is hiertoe beperkt. Ik zou er een maken nog voor, hoe heet die? Bekende Engelse zanger. Ben ik nog in de studio geweest in Groningen ergens. Maar dat is toen niet doorgegaan, om een of andere reden.
0: Maar goed, jij bent aan de andere kant. In de kunst ben jij wel altijd doorgegaan. Dus...
1: Absoluut, en nog steeds. Ik maak nu een hele grote Maya-tempel. Dat is het volgende project, samen met iemand. En dat, half maart moet dat er staan. En dat vind ik leuk om te doen. En terugkijken op vroeger. Ja, ik doe dat elke dag. Als ik mijn atelier binnenwandel, zie ik al die werken die ik vroeger gemaakt heb. Dus ik word elke dag echt geconfronteerd met mijn verleden.
0: Het verleden hoort bij het heden en misschien ook wel de basis voor de toekomst. Om maar eens wat bij scheren.
1: Het is het fundament.
0: Te roepen. Ja? Wij zijn aan het eind van dit programma. Met veel belangstelling hier in het Drenthe Museum gemaakt. Ja. De tentoonstelling die loopt nog vele weken. Straks gecombineerd met de tentoonstelling over de Maya's. Frans Jansen, jij noemde net al. Hartstikke bedankt voor jouw aanwezigheid hier.
1: Graag gedaan.
0: We besluiten met een nummer van de laatste cd van Harry Musquet van Cats Lost. Ik zeg nog even dat Karel Poster die de techniek deed. Productie en presentatie Albert Haar. Maar waarom dat laatste nummer?
1: Ja, het is een ontroerend nummer natuurlijk. Het is ook volgens mij op de begrafenis van Harry gedraaid op verzoek van Dawina. En ja, het is een eerbetoon aan zijn laatste vriendin. En ontroerend mooi.
0: More than I can ask for.
1: Zo is dat.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: The Knack uit Londen, dat was een band met de broers Paul en Adrian Gurvitz. En later zouden deze twee broers als Gunn een grote internationale hit scoren met het nummer Race with the Devil. Ook dit is een eigen compositie van de broers, The Knack, Dolly Catch Your Man.

The Neck, Dolly Catcher Man. The Adam Erkersley Band, dat is een Australische band rond zanger-gitarist Adam Erkersley. En hij is getrouwd met Brooke McClymonds van de McClymonds. En ze hadden samen ook al een grote hit met Roll On Baby, The Adam Erkersley Band. Give Her The World.

Die Adam Erkersley Band, Give Her the World. Dusty Springfield begon bij de Lana Sisters. Daarna zat ze samen met haar broer Tom in de Springfields. En toen nam ze een nummer op van songwriter Bia Verdi. En even later kreeg ze een contract bij Atlantic Records. En daar maakte ze haar meesterwerk Dusty in Memphis. Het werd commercieel een flop, maar het is nog steeds een cultplaat. Dusty Springfield, Little by Little.

Dusty Springfield, Little by Little. De Australische singer-songwriters rukken op in Amerika. Catherine Britt is daar heel succesvol. Ze woonde zelfs jaren in Nashville, maar ze opereert tegenwoordig weer vanuit Australië. Catherine Britt, Charlestown Road.

Catherine Britt, Charlestown Road. De Mike Cotton Sound bestond uit jazzmuzikanten. Zij begonnen samen een beat group en ze wekte de indruk dat ze uit Liverpool kwamen, maar dat was helemaal niet waar. Ze kwamen uit Noord-Londen. En organist Dave Rowberry werd later de opvolger van Alan Price bij The Animals en basgitarist Jim Rodford zagen we later terug bij Argent, The Kinks, The Animals en The Zombies. De Mike Cotton Sound. I don't wanna know.

0: about you.
1: The Mike Cotton Sound, I Don't Wanna Know. The Wolf Brothers, dat is een Australische band met Tom en Nick Wolf. En dat zijn twee boerenzonen die het vak leerden in het The Wolf Family Orchestra. The Wolf Brothers, Born and Bred.

De Wolf Brothers, Born and Bred. The Action, dat is een band uit Londen. En de band werkte met Beatles-producer George Martin. En ze probeerden de Motown-sound te kopiëren. Dit nummer werd er nog geschreven door de Motown-songwriters Holland, Dozier en Holland. The Action, In My Lonely Room.

Miles, dat is een Australische band die de afgelopen 8 jaar onafgebroken door Amerika en Europa toerde. De band werd groot in het clubcircuit van Melbourne, maar de band concentreert zich nu helemaal op de Amerikaanse markt. Lachlan, Brian and the Wilds, The Mountain. There are

Lachlan Bryan and the Wilds, The Mountain. Glenda Collins, dat was een ontdekking van producer Joe Meek, en ze nam met de band The Riot Squad een soul cover op van Ines en Charlie Fox. Het is min of meer een duet met Keith Gladman, de zanger van The Riot Squad. Glenda Collins en The Riot Squad, Mockingbird.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Broken van Walter Trout is het album van deze week. En de 73-jarige bluesgitarist uit New Jersey woont beurtelings in Californië en Denemarken. En dat heeft te maken met het feit dat zijn echtgenote en manager Mary Trout afkomstig is uit Denemarken. Walter Trout, Courage in the Dark.

Walter Trout, Courage in the Dark. Kenny Chesney, dat is een countryzanger uit Tennessee, en we hebben het over een superster. De man heeft 32 nummer 1 hits in Amerika en hij verkocht al ruim 30 miljoen albums. Hij werd ontdekt in het Bluebird Café in Nashville. Intussen heeft hij 26 albums gemaakt en 73 hits. Kenny Chesney, When I See This Bar.

Chesney When I See This Bar. De Yardbirds werden beroemd omdat ze drie topgitaristen in hun midden hadden. Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page, maar ook Neil Christian uit Londen versleet drie grote gitaristen met zijn band. Jimmy Page, Ritchie Blackmore en Albert Lee, Neil Christian en de Crusaders. She Said Yeah.

Neil Christian and the Crusaders. She said, yeah. Cameron Marvel Ox uit Huntington Beach in Californië noemt zich Cam. En ze begon als songwriter voor Miley Cyrus. Ze studeerde in Nederland en in die periode begon ze liedjes te schrijven. Intussen is ze terug in Amerika. Ze heeft daar 3 albums gemaakt en 7 hits. Cam, My Mistake.

Scam, My Mistake. Philip Goodhand Tate, dat is een bekende singer, songwriter en componist, maar heel lang geleden had hij in Londen een eigen band, Philip Goodhand Tate en de Stormsville Shakers. Het is een compositie van Alan Toussaint en het nummer bleef op 40 in de Engelse hitparade steken. Philip Goodhand Tate en de Stormsville Shakers, I'm gonna put some hurt on you.

Philip Goodhand Tate en de Stormsville Shakers. I'm gonna put some hurt on you. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Kip Moore. Dat is een singer-songwriter uit Georgia. Hij woonde enige tijd op Hawaii. In 2004 kwam hij naar Nashville en 8 jaar later kreeg hij daar een contract. Intussen heeft hij 15 albums gemaakt, hij heeft 14 hits en dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Kip Moore, Something About a Truck.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vul Nijwark in deze aflevering, soms ook onbekend en soms bekend. Ik denk niet dat je hoort hebt van Arthur Menezes van de Shiny Ribs, misschien ook niet. Van Morrison ongetwijfeld wel. Paul Rodgers was bekend van The Free en van Bad Company. Seppo Faljaka komt uit Finland, maar heeft mooie muziek gemaakt. Maar we beginnen met Joe Bonamassa van zijn nieuwe cd Royalty, The High Class Girl.

Joe Bonamassa, royalty en daarvan de High Class Girl. Een High Class Girl, dat gold niet voor Galia Volt toen zij in 2017 vanuit Brussel naar New Orleans ging. Want ze was gewoon een zangeres die op de straat speelde, maar die wat meer van de muziek van New Orleans wilde weten. Als Belgische ging ze toen naar New Orleans toe. Daar kwam ze in aanraking met de Mama Boys en daar kwam een cd uit voort, Let the Demons Out, die werd heel goed ontvangen. Nou, dat kreeg de kaasveur een vervolg door op. Die maakte ze samen met onder andere Cedric Burnside en Cody Dickinson. Goede, grote man uit Mississippi. Dat was de cd Mississippi Blend. En daar draai ik een nummer van. En ja, eigenlijk had ik een nummer willen draaien van de nee cd One Woman Band. Maar die is nog net niet uit. Maar blijf luisteren naar Harry's Blues de komende weken, dan hoor je hem zeker. Galia Volt met Meet You Down the Road.

Galia Fold van de cd Mississippi Blend. En ik ben het dan met me eens, dan kijk ik uit naar de volgende cd van deze dame, van deze jonge dame, de cd One Woman Band, die binnenkort uitkomt en waarvan hij ongetwijfeld in Hardy's Blues ook een nummer kunt horen. Arthur Meneses, dat is een naam die denk ik niet veel mensen wat zij mij ook niet eerlijk gezegd, want het is een man uit Brazilië. Een in Brazilië zeer gewaardeerde bluesman, die ondertussen al, denk ik, al 5 cd's gemaakt heeft. Althans, dit is zijn 5e cd. De cd Fading Away. Allemaal eigen werk wat erop stiet. En ja, het is niet zomaar in me, want Joe Bonamassa die speelt op deze cd met. Dat doet Joe Bonamassa wel vaker, maar dan Tim moet het wel goed werk winnen, als hij zijn naam aan verleent. Nou, dat is blijkbaar met Arthur Meneses het geval.

Blues uit Brazilië, zo zou je het kunnen omschrijven. Arthur Menezes van de cd Fading Away. Nou drie nogal stevige bluesstukken. Joe Bonamassa, Gallia Fold en Arthur Menezes. Tijd voor wat rustige muziek van The Shiny Ribs. The Shiny Ribs, dat is een project van Kevin Russell. Dat was een lid van de band The Gourds uit Austin. Nou, dan zit je in de sfeer van de Americana, zeg maar. 2007 toen wilde hij er wat anders bij doen. En dat is onder zijn eigen naam geworden. Althans zijn eigen naam, de Shiny Ribs. Door is een nieuwe cd van u te komen. De cd Well After A While. En door van het stuk Who Built The Moon.

Looking at the Moon. Oftewel, Who Built the Moon? Dat was van Shiny Ribs van de cd Well After a While. 50 jaar geleden bracht Van Morrison de LP Tupelo Honey uit. Tupelo Honey is genoemd naar de boom Tupelo. En de bloem daarvan, daar zitten beden op. En de honing die daarvan komt, dat is Tupelo Honey. Maar Tupelo is ook een plaats in Mississippi, de plek waar als Elvis Presley geboren is. Het was zijn vijfde LP die Van Morrison toen het niet uitbracht. Later heeft hij het nummer nog een keer weer opgenomen samen met de zanger Bobby Charles uit Louisiana, uit New Orleans. En dat stond op de Best of Van Morrison uit 2007. Tupelo Honey, het is wel in deze tijd waar in Amerika nogal in het centrum van de belangstelling staat. In ieder geval de politiek. Als je goed naar de tekst luistert, dan zit er ook allerlei politieke dingen in. Van Morrison was zelf ook nogal politiek betrokken bij de situatie in Noord-Ierland uiteraard. Maar in Amerika, want hij zingt in het liedje, zingt hij bijvoorbeeld: You can take all the tea in China, put it in a big brown bag for me. Nou, de Tea Party binnen de Republikeinse Partij, die heeft door alles mee te maken. En later zingt hij ook The Road to Freedom. Nou, ook dat is voor Van Morrison als Noord-Ier een belangrijke strofe. En in Amerika uiteraard ook weer. De versie dus van Bobby Charles samen met Van Morrison van Tupelo Honey.

Tupelo Honey van Van Morrison samen met Bobby Charles uit 1971. Het origineel althans, dit kwam uit 2007. Het is Blues, de Lustrin op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Deze maand kreeg ik een CD toegestuurd van The Outbreak. De titel Unplugged. Een CD met dorp 16 nummers van twee mensen. Die het samen eigenlijk gemaakt hebben: Bert Wolders en Nana Bakker. Bert Wolders de gitarist en Nana Bakker de zangeres. Maar ze maakt het allemaal zelf. En The Outbreak is eigenlijk gewoon een studio in Noord-Holland, ergens in de buurt van Wognum volgens mij. En daarop staat het nummer Muddy Water Blues. Met de credits, daar ben ze op die CD niet al te secuur met. Want Muddy Water Blues staat hier aangegeven dat het geschreven is door Muddy Water. Nou, Muddy Water ken ik sowieso niet, want dat is Muddy Waters. Maar Muddy Water Blues is niet geschreven door Muddy Water, maar door Paul Rodgers, de man die vroeger speelde in The Free en in Bad Company. En zo ben er nog wat meer van dat soort foute dingen. I Am a Woman van Peggy Lee. Stiet hier dat het schreeuw is de Peggy Lee, terwijl het van Carole King is. Jimi Hendrix stiet als Jim Hendrix. En Robert Johnson stiet er met twee B's in plaats van Medina. Dus het is een beetje slordig allemaal. Maar de muziek, nou, dat is best de maat weer om door naar te lusten. The Outbreak met Muddy Water Blues.

De Muddy Water Blues van de groep die zich noemt The Outbreak, maar die dus gewoon bestaat uit twee mensen eigenlijk. Twee mensen die samen die cd gemaakt hebben, ook alle instrumenten bespeeld hebben. Bert Wolters en Nana Bakker. En de technicus van dienst bij deze uitzending die zegt van de gitaar die zit in tekenfase, het klinkt helemaal niet, maar zolang uit stereo hoort is er niks aan de hand. Uit mono hoort dan klinkt het misschien allemaal wat anders. Het origineel, dat is dus niet van Muddy Waters, maar dat is van Paul Rodgers. De man die ooit begonde in The Free en later speelde in Bad Company. Nog weer later in The Firm. En nog weer later speelde hij samen met het restant van Queen, Noord Oflin van Freddie Mercury. De uitvoering die komt van een cd die gemaakt is in 1993. En dat was de Muddy Waters Blues, a tribute to Muddy Waters. Paul Rodgers was echt een echte bluesman. Die wist uit welke bronnen hij zijn muziek haalde. Hij maakte een cd die helemaal gewijd was aan Muddy Waters, met allemaal nummers van Muddy Waters. En daar voegde hij later zelf ook een nummer aan toe. En dat was dus Muddy Waters Blues.

De live versie van Muddy Water Blues van Paul Rodgers van de CD Now and Live uit 1997. Het origineel is het dus uit 1993. Dat is dan echt een LP, een CD die zeer de muiterweer is, die tribute to Muddy Waters, want hij kijkt wie er allemaal op mit speelt. Jeff Beck speelt er op mit, Steve Miller speelt er op mit, David Gilmour van Pink Floyd speelt er op mit, Slash speelt er op mit, Gary Moore, Brian May. Nou, Jeff Beck nog een keer. Kortom, een geweldige CD uit 1993, de Muddy Water Blues. Nog een derde versie heb ik erbij gezegd natuurlijk. Altijd, drie keer in scheepsrecht. Dus Muddy Water Blues, denk van, ja, wat vind je die? Nou, via Spotify vind ik er een uitvoering van Seppo Valjakka. En dat klinkt behoorlijk Fins. En dat is het ook. Het is een man van 56 jaar uit Finland, die in Finland heel veel blues speelde heeft en nog speelt. In allerlei verschillende bands speelde hij. En dit heeft hij in 2004 opgenomen op de CD Taking It Back. Seppo Valjakka met zijn versie van Muddy Water Blues.

Drie versies van Muddy Water Blues. Het origineel van Paul Rodgers. En dat draaiden we van een cd Now and Live uit 1997. Maar het origineel is uit 1993. Dan een versie van Seppo Valjakka, de Finse bluesman uit 2004. En de meest recente uit Nederland van The Outbreak. En dat was uit 2021 van de cd Unplugged. We gaan verder met de New Moon Jelly Freedom Rockers. Ze zingen, nou, dat is een mooie naam. En wat is dat voor een verzameling van volk? Nou, dat zijn eigenlijk gewoon mensen die een soort jam-sessie deden. Jimbo Matus uit Mississippi samen met de broers Luther en Cody Dickinson. Die zit dan weer in de Noord-Mississippi All-Stars. En die noemt zich dan bij die gelegenheid de New Moon Jelly Freedom Rockers. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht en daarvan samen met Charlie Musselwhite op Monte Monica, het nummer Blues, Why You Worry Me.

lekkere muziek van de New Moon Jelly Freedom Rockers. En met name het mondorgel die van Charlie Musselwhite zeerde mij de weer van deze cd. Paul Thorne gaan naartoe. Dat is een singer-songwriter die een nieuw album gemaakt heeft onder de titel Never Too Late to Call. En dat gaat eigenlijk over zijn zuster Deborah, die 2 jaar terug overleden is. En die kunnen namelijk altijd bellen. En ik denk dat iedereen wel zo iemand heeft die jij op elk moment nog kunt bellen. Omdat, ja, door kan je terecht. Nou, daar zingt hij over. Never too late to call.

mooi liedje van deze man die al, denk ik, al een stuk of 10 cd's gemaakt heeft. Paul Thorne met Never Too Late to Call. Het is blues, is aan zijn eind. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Strongman van de nieuwe cd van hem. Titelstuk ook gelijk, Tired of Talking.

0: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Brian Hyland werkte altijd met dezelfde songwriters, Gary Geld en Peter Udall. Zij schreven Ginny Come Lately, dat werd een top 5 hit in Amerika. Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, dat werd een nummer 1 hit. En dit werd weer een top 5 hit. Brian Hyland, Sealed With A Kiss.

0: Brian Hyland, Sealed with a Kiss. Pat Boone had het imago van de ideale schoonzoon. Hij had wel een mooie serie hits. En Moody River, dat was zijn enige nummer 1 hit. Dit was zijn laatste hit in Amerika. Het nummer haalde plaats 6 op de Amerikaanse hitparade. In Engeland eindigde het op de 2e plaats. Pat Boone, Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Pat Boone, Speedy Gonzales. Ray Stevens uit Georgia had in Clarksdale een eigen band, Harold Ray Rexdale. Als soloartiest gebruikte hij de naam Stevens, dat was namelijk de naam van zijn moeder. Hij had een top 5 hit in Amerika met deze eigen compositie. Ray Stevens, Ahab the Arab.

Ray Stevens, Ahab, the Arab. Little Eve, dat was een zangeresje uit North Carolina. Ja, eigenlijk was ze geen zangeresje. Ze was babysitter bij Carole King en Jerry Coffin. En die twee schreven dit nummer voor D.D. Sharp. Maar de babysitter mocht even de demo inzingen. En dat deed ze zo goed dat die demo op de plaat werd gezet en er werden ruim 1 miljoen exemplaren verkocht en het werd een nummer 1 hit in Amerika. Little Eva, The Locomotion.

Little Eva, The Locomotion. Neil Sedaka uit Brooklyn, New York, stapte uit de tokens om solo verder te gaan en hij vormde een songwriters duo met Howard Greenfield. En samen schreven ze deze nummer 1 hit in Amerika. Neil Sedaka, Breaking Up Is Hard To Do. Yeah.

Neil Sedaka, Breaking Up Is Hard To Do. Bobby Darin uit New York scoorde werkelijk aan de lopende band hits. Deze eigen compositie eindigde op de derde plaats in Amerika en op de tweede plaats in Engeland. En even later overleed Bobby Darin tijdens een hartoperatie in New York. Bobby Darin, Things.

Avenue. Bobby Darin, Thanks. Barbara Lynn uit Beaumont, Texas, had twee helden, Jimmy Reed en Guitar Slim. En ze werd zelf ook een uitstekende linkshandige bluesgitarist. En dit was een top 10 hit voor Barbara Lynn. You lose a good thing.

Barbara Lynn, You Lose a Good Thing. Tommy Rowe uit Atlanta was naar de zanger van The Saddens. Maar hij had ook een solo-carrière en die was veel succesvoller, want hij had echt grote hits met Hush, Dizzy, Hooray for Hazel. En dit was zelfs een nummer 1 hit in Amerika, en in Engeland eindigde het nummer op de derde plaats. Tommy Rowe, Sheila. MUZIEK

Tommy Rowe, Sheila. Frankie Valli uit Newark, New York. Begon met gitarist Bob Gaudio een band, The Four Seasons. En de tweede single was meteen raak. Het nummer is geschreven door Bob Crewe. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, The Four Seasons, Sherry.

The Four Seasons, Cherry. The Four Seasons, Cherry.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The First Five van Living Blues is het album van deze week. En Living Blues werkte niet altijd met Nico Christiaanse als zanger. Ze hebben een periode gewerkt met een andere zanger, namelijk John Fredericks. En ook met hem scoorde de band een grote hit. Living Blues, Boogie Woogie Woman.

Listen Blues, Boogie Woogie Woman. De Dupree's, dat is een band uit New Jersey. De heren begonnen als schoolband, maar ze bestaan nog steeds. En ze hadden een top 10 hit in Amerika met een nummer dat eerder al was opgenomen door Patti Page en Joe Stafford. De Dupree's, You Belong.

The Dupree's, You Belong. Frank Ifield, dat was een Engelse zanger en hij nam een nummer op uit de film The Fleet's Inn uit 1942 en het werd een nummer 1 hit in Engeland en een top 10 hit in Amerika. Frank Ifield, I Remember You.

Frank Ifield, I Remember You. Jimmy Clanton uit Louisiana was eerst wereldberoemd alleen in New Orleans en in Baton Rouge. Maar in de jaren 50 scoorde hij een paar echte million sellers in Amerika en toen ging hij echt een rol spelen. Dit was zijn laatste top 10 hit in Amerika. In Engeland werd het een hit voor Mark Winter. Jimmy Clanton, Venus in Blue Jeans.

0: Clanton, Venus in Blue Jeans. The Contours, dat was een band uit Detroit. En ze namen een nummer op dat eerder was geweigerd door de Temptations. En het werd een top 5 hit in Amerika. Het werd later gecoverd in Engeland door Brian Poole en de Tremolos en de Dave Clark 5. The Contours, Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

The Contours, Do You Love Me? Peter, Paul en Mary kwamen uit Greenwich Village in New York. Ze stonden onder contract bij Albert Grossman. Dat was de manager van Bob Dylan. En het was een folk trio en folk was hot in die jaren. Ze scoorden ook grote hits. 500 Miles, Lemon Tree, Where Have All the Flowers Gone. En dit werd zelfs een top 10 hit. Later werd het opnieuw een hit voor Trini Lopez. Peter, Paul en Mary, If I Had a Hammer.

Peter, Paul en Mary, If I Had a Hammer. Producer Phil Spector wilde een nummer van Gene Pitney opnemen met zijn groep The Crystals. Maar The Crystals die toerde op dat moment door Amerika. En daarom deed hij het met zangeres Darlene Love. Maar het werd uitgebracht onder de naam The Crystals. En toen werd het de nummer 1 hit in Amerika. En dat was heel pijnlijk voor Darlene Love. Want die heeft nooit een nummer 1 hit gehad onder haar eigen naam. The Crystals, He's a Rebel.

The Crystals, He's a Rebel. Gene Pitney uit Hartford was de songwriter van Hello Mary Lou. En dat werd een wereldhit voor Ricky Nelson. Zelf had hij ook een wereldhit, maar met een nummer van Burt Bacharach en Hal David, 24 Hours from Tulsa. En ook dit was weer een compositie van Burt Bacharach en Hal David. En dit nummer bleef op 2 in Amerika steken. Gene Pitney, Only Love Can Break a Heart.

Eugene Pitney, Only Love Can Break a Heart. Brenda Lee had in Amerika de bijnaam Little Miss Dynamite. En ze had 10 hits op rij in Amerika met hele pittige nummers. Maar na verloop van tijd begon ze ook te scoren met ballads. Brenda Lee, All Alone Am I.

Brenda Lee, All Alone Am I. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede Techniek, Freek Medendorp, die coördineerde de playlist. Otis Brackwell, dat was een belangrijke songwriter voor Elvis. Hij schreef de hit All Shook Up. Maar hij schreef ook deze wereldhit voor Elvis, Return to Sender.

0: Big Bill Broomsey met de Mississippi River Blues. Het was een van de manieren natuurlijk, hè, om hem weg te komen.
1: Ja.
0: Met de boot.
1: Ja, ja. De boten, de grote radarboten, gingen de Mississippi op en af. En werden overal voor gebruikt, voor vertier, maar ook voor vervoer natuurlijk. Ja. En voor mensen en voor goederen. Ook die goederen, die werden allemaal... Utelaan door de roustabouts en dat waren grotendeels ook ja, het waren ook dus dat was ook de zwarte
0: mensen, ja.
1: Big Bill Broomsey die zong hier over dat is zo ver van huis was, maar dat op een gegeven moment dat de landing stond en aan de veerman vroeg of wanneer de boot kwam, maar er waren geen boot te zien en hij was wiet van huis.
0: Willie Foster die ging van de Mississippi Delta, het gebied tussen Memphis en Vicksburg in de staat Mississippi, zeg maar tussen de Mississippi River en de Yahoo River, ging hij naar, op een gegeven moment naar Chicago toe. Hij vertelde ze straks wel, vond ik wel grappig. Ja, de verlokking van Chicago was eigenlijk dat je ervoor meer kunt verdienen natuurlijk. Hè?
1: Ja, je verdiende meer, maar je gaf ook meer uit.
0: Hmm.
1: En het platteland, dat was goedkoper. Daar kwam het eigenlijk op neer. Zij verdienen $100, zei hij, wat heel veel geld was. En hij verdiende misschien $1 of zo.
0: Yeah.
1: Maar hij zei, je had wel altijd eten op het platteland. En toen gaf een verhandeling over...
0: over grutten en over god en ja, watergruwel. En...
1: Ja, wat wij vroeger watergruwel noemen.
0: Yeah.
1: Ja, het is een mooi verhaal eigenlijk. Een soort van...
0: Maar hoe was dat leven nou in Chicago eigenlijk, Willy Forster?
2: Living in Chicago, eating a soda cracker a day, you're done fine. Yeah, I don't mean a soda cracker a day, but I lived in Chicago. You go up there, the first thing, you go to your relationship's house, you go to your friends or your cousins, some of your relationship kinfolk. The first thing they offer you... go down there to the store and get some beer. I said, I don't want no beer. I want me something to eat. Yeah. Take this and go up the store. You ain't got no money. You done come down here with a batch of money. And if it be them bills that's going up there. And if the cost of living was higher. You make a dollar up there. You make 25 cents here. And you could live out at 25 cents better here than you could that dollar up there. Because it costs a lot to live up there.
3: Detroit, you did it too?
2: Detroit. Yeah, I went to Detroit. Yeah. I went to Detroit.
3: And when,
2: I was 17.
3: Did you meet John Lee over there, Hooker?
2: No, I met John Lee Hooker here in Mississippi.
3: Ah.
2: Over there in Leland.
3: He was from Clarksville or what?
2: I don't know where he's from. I met John Lee Hooker. I played. And my band backed up John Lee Hooker in St. Louis several times, you know. He played man, whoomp, whoomp, whoomp, whoomp, boogie yeah. Chillin'. I used to love his music. He played that record about boogie chillin'. Mama told Papa, let that boy boogie, yeah. You know. It wasn't no time to no music back in them days. I met John Lee Hooker. I like it to dance off because it was just a bump, bump, bump, bump, bump, you know, and Charleston off it, the black bottom off it, the two-step off it. You do the boogie-woogie off it, you know, and it's the same kind of music, you know. It's a lot of blues. It's a lot of blues, but now it's mostly a rock blues.
3: Yeah, yeah.
2: You ain't rapping, you ain't nowhere.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: You know, that's including here, and this is where the blues was originated, right here in Mississippi.
3: Yeah.
2: It was originated right up and down this delta, Mississippi Delta. On these farms, these plantations, these cotton, corn, yeah. Beans, that come from the blues. Mules, no mules now, so the blues gone. The blues ain't, I'll never die as long as there's a black person in the world.

0: echte, originele John Lee Hooker met Boogie Chillin'. Willie Foster die had er al over dat hij hem ontmoet heeft in Detroit, waar hij ook geweest is. En daarvoor was hij woonachtig in Chicago. Als die mensen naar Chicago toe gingen, we zijn toen later ook nog geweest, dan treffen ze elkaar vaker op Maxwell Street, hè?
1: Ja, een straat vlakbij wat nou de universiteitstrein is en waar de trein aankwam en waar iedereen eigenlijk aankwam die met de trein naar het noorden toe ging. Nou staan er nog een paar gevels. Je moet er echt naar zoeken en de mensen die wilden graag, en dat komt in de latere uitzending ook wel aan bord, die wilden graag dat een aantal van die dingen staan blijft, omdat het toch een betekenisvolle straatwest is. Ze bidden nu met in onderhandeling met burgemeester Daley, een zoon van de Daley die nog in de jaren 60 daar bij de riots aan de macht was, waarvan ook nog zeggen we dat hij verbinding met de mob had, dus de maffia. Maar daar ben ze nog met in onderhandeling om die Maxwell Street te laten. Weer te laten herleven, een beetje. Maar de universiteit wil ook graag een stuk daarvan hebben, want die wil dat laat graag hebben.
0: Maar goed, het is een historical landmark, zoals in Amerika zegt.
1: Ja.
0: De plek waar ik dezelfde dag dan ook markt was, een soort vlooienmarkt was.
1: Ja, waar ook gespeeld werd.
0: En ook gespeeld werd, ja. Muziek op straat of zo.
1: Ja, en schoenenpoetsers en al dat werk. Dat, je moet daar zo, ja, een soort van waterlooppleinachtig gebeuren, zo, denk ik dat het West is.
0: Ja, ja. Willie Foster, die woont in Greenville, een klein huisje daar zo. Ik had een beetje het idee dat hij nog een ander huis had, waar zijn vrouw woonde, maar dat is mij niet helemaal duidelijk geworden hoe het allemaal precies in elkaar zat.
1: Die kwam ook op een gegeven moment aan de lijn, gelukkig.
0: Ja, ja. En de kinderen die zaten in een andere kamer. En we hoorden al een keer eerder dat een van de kinderen, dat die zomaar wat uit de koelkasten haalde en dat hij er hartstikke kwaad over
1: werd. Ja.
0: Hij heeft zo heel duidelijk zijn eigen opvatting over, over respect. Hoe mensen tegen een oudere generatie aankijken. Ook trouwens, hoe ze in Europa de Amerikaanse bluesmuziek weer een beetje herontdekt en eigenlijk ook gerespecteerd hebt.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
2: They give it a lot of respect because they feel sorry. Yeah. People from Europe love people more than people here
3: in the States.
2: That's the black and white.
3: Yeah.
2: White people care more for black men. If I go down the streets in London and stomp my feet, they run there. Be a bunch of people run there and try to help me. I can walk right down Washington Avenue there and stumble and fall and roll out in the street.
3: Nobody does nothing.
2: It's still what about you?
3: Yeah.
2: You know. See, people love, if you love a person, if you love everybody, you don't want to see nobody hurt. You see somebody shoot somebody or cut somebody, ooh, see him cut him. If there's any way I could stop him without getting cut myself, I'd stop him. Don't do that. You would do that in your country.
3: Well, don't you think it's a pity that jazz and blues are cornerstones of American culture? I think they don't pay enough respect to the black people in all of their.
2: No, they don't give them enough respect. It's the respect that you desire.
3: Yeah.
2: If you give it, you can expect it.
3: Yeah.
2: I give you highly respect. You highly respect me.
3: Yeah.
2: See?
3: Yeah.
2: But if I don't give you no respect, I just say, some guys that come in. I ain't getting you no respect. I'm not welcoming you to my home. You don't know whether to sit down or stand up. You know, if I don't tell you, I say, make yourself welcome. Everybody's welcome to come to my house. This is my home. I live here. And I welcome you here. Why? Because I love you.
3: Yeah.
2: I love you from my heart. And I wish that you would give me 3/4 of that. If I love you 100%, give me 75% of your love. That's enough.
4: Tell me something about women and the blues.
2: Women and the blues? that's a loss. You love women and the blues. Women don't give a man the blues. And a woman, you can have a little blues. Because you'll get worried. If you're hardly deeply in love with your wife or your girlfriend, and you're deeply in love with her, it's a stupid love, and then it's a stupid jealousy. It's a stupid love. And then it's a true love. Women, all women is made, you know, all women is just like all men. All men is made alike. All men has got nine, you know, things like that, you know, nine holes. Women got 10. And I ain't never seen one cut cross, so there's different in them. And all men was boned by a woman.
3: Yeah.
2: All women was boned by a woman.
3: Yeah.
2: That's right. God made Eve and Adam. That's the first two people. Man and woman. And can you mash that button, somebody, please?
3: To
2: press it? Yeah, mash that little button on there. Excuse me just a minute.
3: Yeah.
2: Yellow.
5: Yeah,
2: what's that? Hey?
5: Yeah,
2: Mr. Washington? Yes, it is. Who is this?
5: This is
2: Fish Farm Beneficial. Oh, yeah. Yeah, I'm here. You said somebody was coming by and pick up a payment for me because I got both my legs amputated.
5: Okay.
2: But what you want me to do about it? I got your money.
5: Yes, sir.
2: All right. Larry, answer him now. Talk to him. Larry will talk to you. He said just a moment, I think. But talk to him. Tell him what I'm doing and tell him I got his money. And ask him, can that lady come back?

0: Dame met een dijk van een stem. Coco Taylor met een nummer wat standaard op het repertoire van Muddy Waters stond. I got my mojo working.
1: Yeah.
0: Dat kun je dus zowel als man als vrouw kun je dit nummer zingen. Want Muddy kan het altijd uiterst sensueel zingen.
1: Yeah, yeah.
0: Get my mojo working. Nou, Willie Foster die had er ook over. Hoe was het... Hoe is het met de vrouwen, Steve?
2: Ja, en eerst had ik nog even over respect. Dat de mensen in Europa... en dat gevoel heb ik toch ook wel een beetje... naarmate ik dan een paar keer west ben... en ook hier wel wat festivals met mogen hebben... dat de mensen in de blues hier... of dat de mensen hier ook meer kennis van zaken hebben over de blues. Dat is raar, maar het is zo. In Amerika wordt het nogal eens wegduwd. Of annexeerd en dan geld vermaakt. Maar in dit geval... had hij het over het respect van de Europese mensen... en vooral op festivals natuurlijk... voor deze zwarte volksmuziek. Want dat is het uiteindelijk toch.
0: Ja. Wat hij trouwens ook wel had... en daar gaf hij ook wel een beetje blik van... er zit ook, aan die Willie Foster zit ook duidelijk een religieus aspect. Hè?
2: Ja. Dat
0: zie je in Amerika veel natuurlijk.
2: God, dat is er ook met de paplabel ingehoord natuurlijk daar vroeger. Ik bedoel, iedereen ging dan naar de kerk. En ja, wat de bluesmensen die waren dan een beetje afvallig. Maar die kerk viel natuurlijk nooit uit te vlak. Ik bedoel, je natuurlijk... hoeveel kerk zie je daar niet in dat zuiden? Er was net zoveel kerk als mensen, zou ik wel zeggen. Maar de kerk die heeft inderdaad een hele grote invloed.
0: En vaak dan een soort... Ja, vinden wij dan vaak een beetje naïef geloof daarbij.
2: Ja.
0: Maar goed, een hele aardige man dus. In dat opzicht zullen we niks kwarts over hem zingen, over Willie Foster. We praten uiteraard ook over zijn eigen muziek. En de wie hij in de loop van de tijd beïnvloed is. En misschien ook welke invloed hij op anderen had heeft.
3: What kind of influence? Huh? I play my music. Music is my inspiration. That gives me a... When I'm blowing my harmonica... While I'm blowing that harmonica, I make it say what I wanted to say. But I be thinking of my next lyric. Like I say, a simple thing, you know. Oh, baby, you don't have this Jimmy Reed song. Oh, baby, why you treat me this way? That's my song. You know, that's my own song. Oh, baby, why you treat me so mean? You treat me low down and dirty. You're about the meanest woman I ever did see. Well, about. So it's not a lie. I want to say you are the meanest woman I ever did see. I got that on record. And I got one about, oh, baby, why do you treat me this way? You treat me low down and dirty, but it'll be back on you someday. That's a true song. You know, both of them is true songs. And they say, you leave home in the morning. I had all this to happen to me. You leave home in the morning. Don't come back until night. You won't cook me no food and say you're treating me right. Muddy Waters made one about, you leave home in the morning and don't come back until night. You won't cook me no food and still say you treat me right. You're gonna need my help someday. But I don't say that. I say, why you treat me this way? You leave home in the morning. You treat me low down and dirty, but it be back on you someday. Yeah. You leave home in the morning, don't come back until night. You won't cook me no food and say you're treating me right. And then I say, why, baby? Why you treat me this way?
4: You grew up with Jimmy Reed.
3: Grew up with Jimmy Reed. We went to school together. Went to school together about four or five years on the phone.
4: And it was in Leland?
3: Around Leland, on the other side of Leland. That's right. We used to go to a school out in the country. Schools used to be church house. Church house over there has got about 20 children in it. Church house back over here has got about 40. Big church house down there, a lot of children go about 50 children go there. And you can go to any school you wanted. You didn't have to. You go to a school and sign up over here. Or you go to school and say, what's your name? I'm Willie Foster. They write my name down. I say, oh, okay, what grade are you? I'm in second grade, okay. Then you call second grade class reading, get up and read. They say, well, you ain't good enough. They might put you back in primer, first grade, something like that. Then you say, well, I don't want to go to that school. That's a mean teacher. You, next morning, you get up and you come out the road to go out and walk to school. There's another school up there. I say, I believe I go to this school. I believe I go up and follow these girls. I go up to this school with a bunch of girls. That's the way that works, you know, back in my days. But now, nowadays, you go to one school, you're obligated to network, you know, back in my days. But now, nowadays, you go to one school, you're obligated to go to that school, and you got to go to school now.

0: that come from the bottom of my heart.
1: Yeah.
0: I felt like Bobby was sickly close to me and he got me well and 35 miles from home.
2: Yeah.
0: God, Lord, I didn't do that down there. That's a feeling blues.
2: Going to get my baby. Willie Foster van de muziekcassette I Found Joy. In het vorige verhaal, of in het vorige gesprek, zo straks, had hij een heel verhaal over een school gewoon. Hè?
3: Ja, hij had het eerste even vroeg hem van. Maar hij zei: muziek, dat is mijn inspiratie. En als hij op zijn mondharmonica speelde, dan dacht hij alweer aan de lyrics, aan de woorden. En dat hij hoe hij die immers vulde met soul en zo. En toen een verhaal over school. Ja, hij nou tegenwoordig moet je naar school. Toen hoefde je niet naar school. Maar hij was toen aangekleed. En dan vroeg de ladyboss. Die vroeg waar hij heen ging. En hij zei naar school. Nee, dat kan niet. Jij moet aan het werk. Dus er werd gewoon. Ze wilde wel naar school. Maar er werd zo van de straat plukt. En ze moest weer aan het werk. Dat hoorde ik daar. Wil je vertellen?
2: Dat was niet zo makkelijk vroeger, denk ik, op die plantages wat dat betreft.
3: Nee, zeker niet.
2: Ja, dat was een hele, ja, misschien een hele hiërarchische samenleving waarin de bossman en de bosslady alles verzekken hadden natuurlijk.
3: Ja, zo zat dat.
2: En ze moesten zich door verder maar helemaal naar schikken. Hij heeft een dikke 70 jaar blues meegemaakt. Vooral in het gebied van de Mississippi Delta, maar later ook in Chicago en in Detroit.
3: St. Louis, Memphis, hij is overal geweest.
2: Hij is overal geweest. Ja, eigenlijk de hele reizen maakt die wij ook gemaakt hebben.
3: Ja.
2: Waar we de komende tijd dan nog naartoe gehad. Maar we vragen hem uiteraard ook hoe de stand van zaken vandaag aan de dag is. Want ja, wordt er nou nog wel blues gespeeld in de Mississippi Delta?
0: The blues in my days in Mississippi is educational. It's educational for somebody wants to learn about yesterday. A lot of older people don't know what the blues is all about. More white people wants to learn what the blues were yesterday. I don't mean yesterday, you know, way back. 40 years ago. They wants to know, is that real? People 30 and 40 years old, they don't know what the blues is. They don't know about the blues. No white people had the blues. The blues, the deep blues, didn't have to work sick. They match their finger, they go to the doctor. I broke my finger, daddy took a stick and put it up here. I had the blues. I couldn't go to no doctor. They didn't have no money to go to no doctor. I don't think all of the white people, I don't think all of nobody for that, you know. That was through our ignorance and the game. The game. They were.
4: Do you think that the young black people ought to know something about the old culture? I mean, the blues is.
0: I think they ought to know.
4: Yeah, they ought to know, huh? Yeah.
0: But they.
4: They won't.
0: They don't want to know.
4: Uh-huh.
0: That's right.
4: Why don't they want to know that?
0: They hear.
4: Is that because it was bad times or something like that?
0: That's right. That was bad times. Yeah. That's some of it. Yeah. Some of it you think you're too much.
4: Yeah.
0: You get a rotten apple. You get a solid apple and a rotten orange. Which is the best? This is a good apple. And I got some rotten oranges somewhere. So which is the best? What, okay, you got two apples here. One apple here, right?
4: Yeah.
0: Okay, you got a rotten apple here. You know what rotten apple is?
4: Yeah, I know what
0: it is. It ain't no good, right?
4: It ain't no good.
0: Okay. Which one of these is the best?
4: That one.
0: That's right, because the good one. That's exactly right. You think you're more than that apple there. You're no more, this apple here is no more than this apple. This apple is just rotten. It's done got old. And it's done run down.
4: Mm-hmm.
0: You can't help it up. So the way you do, you get the seed out of it and go somewhere and plant it. You know, try to help it. But this is no more than a rotten apple. This apple is an apple. It's got a different name for it. Fresh apple, rotten apple. I'm no more than you, and you are no more than me.

0: Dit is de hedendaagse blues uit de Mississippi Delta van de groep RX Blues. CD die heet Mississippi Moses en dit is het nummer The Working Man Blues. Zo heel veel authentieke blues wordt er niet meer gemaakt in de Delta.
1: Nee, ik denk dat Willie Nelson is ook wel mooi natuurlijk. Hè. Maar Willie Foster, dat een van de laatste exponenten is van die generatie. Er loopt nog een paar mensen rond.
0: Robert Lee Burnside.
1: Robert Lee onder andere. Ja. En T-Model Ford, dat is ook al een aller.
0: Daar komen we later ook nog een keer,
1: op terug.
0: Uitgebreid over te praten over het Fat Possum label.
1: Maar inderdaad, Willie Foster is de laatste. Zo'n beetje van die oude Delta Blues mensen. Nou, hij vertelde nog even hoe dat 40 jaar geleden was. En dat jij geen geld had, was er geen dokter. En blues, dat was ja toch een. Hij had het ook nog dat blanke mensen dit ellende nooit kent hebben. En daar geloof ik hem ook wel in. Want wat daar gebeurd is niet mis. En de jonge mensen, ja, die holden daar niet meer van. Die lusten liever naar rap. En ja, die wil niet herinnerd worden aan die slechte tijd. Hoewel. Die tijd voor die zwarte mensen in die ghetto's natuurlijk ook niet best is.
0: Nee, he? Nee.
1: En toen vergeleek hij nog even een paar appels met elkaar.
0: Ja, ja.
1: Zei van dat een soort van mooie metafoor dat je die ene zwarte appel of de rotte appel ook moest helpen. En dat je daar met zaden moest, dan kwam er weer wat moois uit.
0: Ja. Met alle twee appels, zei hij, hè?
1: Ja, ja.
0: Alleen, ja, de ene is een verrotte appel en die wil niemand hebben. En de andere is een gave appel en die wil iedereen graag
1: ja,
0: hebben.
1: Ja. Ja, en dat was een mooie metafoor van de man uit Greenville. Ongeveer 74 jaar, bij de beendraaf, Willie Foster. Een hulle, ja, een vriendelijke man. En die ons met de open arm inzien. Nederige stulp ontving.
0: Uit het boek van Murray Waters leest The Mojo Man, dan merk je ook dat in de muziek en de drank dat toch heel veel met elkaar samengiet, of niet?
1: Ja, Murray die.
0: De Murray in ieder geval wel.
1: Ja, Murray lustte. Ondanks dat het een heer was, lustte hij toch wel graag een borrel. En voor zover ik weet, was hij geregeld aan de bourbon. En,
0: ja, de cognac en zo.
1: Seagram en zo, dat had hij vaak aan. Dat was een beetje zijn huismerk. Maar ja. Het leuke van Muddy is ook dat hij op een gegeven moment klachten kreeg. En dat hij naar de dokter ging. En die verbeurde hem eigenlijk om sterke drank te drinken. Maar Muddy die dacht, daar weet ik wel raad met. En die liet dan achter het toneel liet hij dan champagne aanrukken. Want dat was eigenlijk niet zo zwaar schijnbaar.
0: Zo kun je het ook oplossen, ja.
1: Ja, ja, ja. Zo lastig Murray daarop dan.
0: Of doordat het misschien ook een nummer over gemaakt heeft.
1: Ja, en dat nummer dat heet Champagne and Reaver. Maar een reaver, luisteraars, dat is een stick. En er kan dan marihuana of hashish in zitten.
0: Een joint.
1: Een joint, ja. Champagne and Reaver, Murray Waters.

0: Ancient Pain and Reverb. 1989 is dit van de LP King Bee. Het was trouwens al op het Blue Sky label. Toen was Chess al
1: ja,
0: weg.
1: Ja, toen was het einde. Ja. Zo'n beetje.
0: Toen is bij Johnny Winter terecht gekomen.
1: Ja, en die producer wat beter ook. Dat kun je hier is die band, klinkt veel beter eigenlijk. Mooi die zin ook van Champagne and Reverb. Dat je zegt, it's good for your head and it relax your body.
0: Ja, uit het boek verder ook leest, dan zie je ook dat de wereld van de drugs bijvoorbeeld, ja, komt wel aan de orde natuurlijk, maar dat speelde een volle minder belangrijke rol.
1: Ja, dat was eigenlijk... Dat komt er eigenlijk bijna niet in voor.
0: Bij die generatie waarschijnlijk dan niet, hè?
1: Nee, dat was allemaal nog drank.
0: Ja, zijn dochter is wel aan de dop.
1: Ja, die is. En daar heeft hij nog van alles aan proberen te doen, maar dat mocht dus niet lukken. En zo. En ja, die meneer Chess die schreef ook op een gegeven moment in een boek waarover Chess uitkomen is, een zoon van Lennart. Dat de blues toch eigenlijk ook wel seks, booze en ja.
0: En muziek was.
1: Ja, en muziek en blues was eigenlijk.
0: En twee die elkaar niet zo geweldig lagen. Willy Foster die had zo straks ook al even erover. Dat is Howlin' Wolf en Muddy. Hè?
1: Nee, dat waren eigenlijk concurrenten. Hè? En die waren allebei de grootste wezen in de scene in Chicago. En die deden van alles om elkaar een beetje dwars te zitten. En elkaar de vlooien af te vangen, zoals werden die zeggen.
0: Dat vind ik toch wel merkwaardig. Dat Muddy nog wel een nummer opnam heeft, getiteld Howlin' Wolf.
1: Ja, ze hebben ook nog eens een keer samen gespeeld en zo. Maar toen,
0: dat wel.
1: Ja, hadden ze het bijlegd, maar later scheen er toch weer iets misgegaan.
0: Als ik pik nu graag, dan lees ik in het boek elkaar
1: muzikanten af. Ja.
0: Dan loopt maar zeggen, Muddy Waters, Howlin' Wolf.

0: Howlin' Wolf. Hij is het niet, want het is Muddy Waters op zijn slidegitaar.
1: Ja, de Telecaster, daar speelde hij altijd op.
0: En ik denk dat Johnny Winter hier ook op meespeelt, want dit is een opname uit Sum 60. Uitgebracht in 1970 trouwens. Als ik zie Johnny Winter op gitaar, James Cotton op harp.
1: Mooie guy, ja.
0: Pinter Perkins op piano. En dan nog al de neemensen zoals Bob Margolin en zo.
1: Oh ja, ja, ja. Van Chicago, Bob.
0: Van de live muziek van Muddy Waters, even naar de live muziek die aankomende zaterdag hier in Drenthe te horen is. En dat moet je toch ook zeker in weten met mijn haren. Want voor de tweede keer is door het Take Root Festival. Dat is in De Smelt in Assen. Van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts. Dus maar liefst 12 uur achter elkaar. Net zo lang als de Blues Estafette in Utrecht.
1: Ja,
0: die is van 4 uur tot 4 uur 's nachts. Maar dus 12 uur achter elkaar goede muziek, rootsmuziek in De Smelt in Assen. Met presentatie van onder andere Jan Donkers. Nou, ik vind het dat ze nog geweldige ex bij elkaar gekregen hebben.
1: Ja, dat vind ik ook. En ze hebben niet voor niks die prijs gekregen van de SNS. En als je het programma ziet, dan zal ik zeggen van dat mag er wezen. Zeker in dit soort muziek die toch altijd een beetje in de kantlijn zit, zal ik zeggen van nou mensen, ga daar naartoe, want dat is echt de muid weer. Ik bedoel, er is een hele goede programmering.
0: Kijk maar, de Paladins, ja. De Gords, Papa Chubby, Dan Penn en Spooner Oldham.
1: Ja.
0: Componistenpaar. Wickham Porteous, Tom Russell. Bij de folkliefhebbers ook een zeer welbekende. Lee Clayton, Steve Wynn, nou noem maar op. Wat komt er niet allemaal?
1: Ja.
0: En dat allemaal voor nog geen 50 gewoon.
1: Nou, ik zal zeggen, luisteraars, in de nabijheid van Assen in Drenthe, vooruit naar De Smelt.
0: Aankomend zaterdag van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts voor nog geen 50 gewoon. Allemaal door naartoe gaan, ja.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Op bezoek bij een plantage, de Hobson Plantation in de buurt van Clarksdale. Dat is de plek waar ze bij John Mohead tegenkwamen.
1: Ja, en wie is nou John Mohead? Nou, John Mohead is een man die al 3 cd's gemaakt heeft en die zich helemaal thuis voelt in de Delta. En die ook vindt dat je daar moet blijven wonen om goede muziek te maken.
0: Hij vertelt ons en hij leidt ons rond op zo'n oude plantage, de Hobson Plantation. Waarbij je ook nog een ontmoeting hebt met een man die als in Nashville werkt heeft. En waarbij een hele mooie bluesclub binnenkomt. Waar mensen in Nederland zeer jaloers op kunnen wezen. Harry's Blues, de Way Up North, wordt vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan VPRO Radio en aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. En wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: In 1991 nam Harry Musquet zijn ultieme hit opnieuw op met de formatie Musquet. En het blijft een beeldschoon nummer. Musquet, Window of My Eyes.

Musquet, Window of My Eyes. Harry Musquet had een grote bewondering voor Tony Joe White uit Louisiana als songwriter, zanger, gitarist en producer, een veelzijdig artiest. Tony Joe White, undercover agent of the blues.

Tony Joe White, undercover agent of the blues. De meeste bluesliefhebbers vinden zijn muziek te glad en te commercieel voor de blues. En toch blijft gitarist Robert Gray moeiteloos overeind als bluesartiest. Robert Gray, Right Next Door.

Robert Cray, Right Next Door. Bonnie Raitt stortte zich als bakvis op de blues en ze liet het genre nooit meer los. Het is een uitstekende zangeres, maar tevens een begenadigd gitarist. En ze staat al jaren op alle grote bluesfestivals van de wereld. Bonnie Raitt, Love Me Like a Man.

Bonnie Raitt, Love Me Like a Man. Muddy Waters trok vanuit Mississippi naar Chicago en daar werd hij een belangrijke bluespionier. Hij begon als straatmuzikant, werd een held in het clubcircuit en toen de Engelse 60s band hem ontdekte, werd hij ook nog rijk. Muddy Waters, You're Gonna Need My Help.

0: have everything, little girl, coming my way.
1: Muddy Waters, you're gonna need my help. Ooit was de gelikte hitmachine Fleetwood Mac een vooraanstaande bluesband, en dat was vooral de verdienste van zanger-gitarist Peter Green, die op dit nummer dominant aanwezig is. Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad.

Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad. Chris Whitley uit Texas bleef na een optreden in België 6 jaar in Gent hangen, waar hij bij Belgische bands speelde. Maar producer Daniel Lanois haalde hem terug naar New York en nam dit nummer met hem op. En even later overleed Chris Whitley op 45-jarige leeftijd. Chris Whitley, Big Sky Country.

Chris Whitley, Big Sky Country. Walter Trout speelt blues zoals bluespuristen dat heel graag horen. Het is een man met een geweldige staat van dienst. Hij was gitarist bij John Lee Hooker, Kent Heat en John Mayles Bluesbreakers. En intussen heeft hij al 30 solo albums gemaakt. Walter Trout, Say Goodbye to the Blues.

Walter Trout, Say Goodbye to the Blues. Johnny Hooker nam het nummer in 1951 op in Detroit, Michigan. En in 1989 nam hij het opnieuw op, nu met Bonnie Raitt. En er verschenen covers van John Hammond, Bell House, Buddy Guy samen met Junior Welsh,

John Lee Hooker, I'm in the Mood. Chicken Check, dat is een Engelse bluesband onder leiding van gitarist Stan Webb. En met zangeres Christine Perfect. En zij trouwde met basgitarist John McPhee en was nog jaren de zangeres van Fleetwood Mac. Dit is een cover van Etta James, Chicken Check, I'd Rather Go Blind.

0: Chicken Check, I'd Rather Go Blind. Het is een nummer van Elmore James uit 1959 en het werd gecoverd door Sonny Boy Williamson, QB and the Blizzards, Albert King, Luther Allison, Freddie King, Eric Clapton, George Thorogood, Gary Moore en Johnny Winter. En dit is Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying.
1: The sky.

Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Big John's Blues Fantasy, dat is een Engelse band met zanger John Kenneth Goodison. Het is een soort tribute band, want ze treden ook op als Big John's Rock'n'Roll Circus, maar als Big John's Blues Fantasy coverden ze die grote hit van Gary Moore. Big John's Blues Fantasy, Still Got the Blues.

0: Happy Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Alweer de derde uitzending vanuit het Drents Museum. De tentoonstelling Window of My Eyes en Blues in Heaven, de fototentoonstelling Boom. Dat is het decor waarin deze uitzending gemaakt wordt. En deze keer te gast aan tafel Jan Venhuizen. Jan, hartelijk welkom.
2: Dank je.
1: Een hele interessante gast, want hij was de eerste manager van QB and the Blizzards. Hij stond aan de wieg van de groep. We beginnen met de muziek van QB and the Blizzards. De keuze eigenlijk van Jan Venhuizen. The Sky is Crying.

0: Sky is Crying, 1968. De origineel is van Elmore James, 1959. En het komt van de LP Trip into a Midnight Blues. Jan Venhuizen, dat was de periode dat jij manager was van QB and the Blizzard.
1: Klopt.
0: Wie speelde hier nou zo'n mooie saxofoon op?
1: Ja, dat is altijd een vaag iets geweest. En niemand die wou het zeggen, maar dat was Tony Vos, onze producer.
0: Oh, oké. Ja, ja.
1: Die speelde erop. En we hebben hem heel erg moeten overhalen, want hij wou eerst helemaal niet doen. Mm. Maar we hebben Harry heeft hem kunnen overhalen. En de volgende dag nam hij zijn saxofoon mee en hij speelde er in één keer in.
0: Zo.
1: In één keer klaar.
0: Mooi man.
1: Ja, dat is schitterend.
0: Mooie combinatie.
1: Dus. Maar hij wou niet dat zijn naam op de hoes kwam of waar ook in.
0: Hij
1: mocht niet vermeld worden.
0: Nee, nee. Maar mooie combinatie. De saxofoon van Tony Vos en de Gibson-gitaar die hier trouwens in de expositie op het podium ligt van Ilko Gellinger.
1: Ja, ja. Maar het fantastisch ook. Maar de emotionele stem van Harry en Herman Brood op de achtergrond ertussen door. Ja. Met die piano. Verschrikkelijk mooi. Heel mooi nummer.
0: Hoe ben jij betrokken geraakt bij QB and the Blizzard, Jan?
1: Nou, in 1963... Dus in 1963 hebben ze mij gevraagd. Toen was er een concert in het Concerthuis nog. Het Concerthuis, de Nieuwe Kolk.
0: De voorganger van de Schouwburg.
1: Ja. Daar ben ik toen heen gegaan. En heb ik met de jongens gepraat. En toen vroegen ze of ik manager wou worden. Dat was in november 1963.
0: Maar je kende ze toch al wel?
1: Ik kende die jongens allemaal wel.
0: Dat wou ik zeggen, ja.
1: Want ik ging vaak naar de repetities toe. En Harry was beter met de nieuwe Singer Peters. En al die jazzclubjes en al die andere groepjes.
0: Ja.
1: Ik kon ze al heel lang. En nou, zo ben ik in contact gekomen. En ik ben in 1964 hebben wij dus gewoon, heb ik al die optredens hier in Drenthe en Groningen. Verder kwamen we niet door.
0: Maar had jij daar enige ervaring mee?
1: Helemaal niet. Helemaal niks. Ik wist helemaal niet wat het was. Ik wist niet eens wat manager was. Maar ze stond wel toen in de platenzaak van Lampen.
0: Ja, ja.
1: En die had toen die platenzaak. En daar ben ik dus ook, zag ik die jongens ook al regelmatig dus natuurlijk.
0: Je had wel wat met geld van doen in elk geval.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ook muziek.
0: En muziek,
1: natuurlijk.
0: Ja. Ja, precies. Ja.
1: Want ik kom natuurlijk ook, mijn vader was ook een hele goede muzikant en zo. Dus ik kan veel met muziek. En Harry die ging regelmatig ook naar mijn vader toe. Alleen want mijn vader kon heel goed piano spelen. En zo is het contact gekomen allemaal.
0: Want ben jij een Assenaar van geboorte?
1: Assenaar van geboorte.
0: Oh, zie je ze aan, ja.
1: Ja hoor.
0: Dus dan kende jij de jongens, dan kende je de achtergrond van die jongens.
1: Ja, ik kende die achtergrond. Ik kon Harry al voor die tijd ook al vaak ontmoet. Want hij kwam ook wel bij, als wij jongens eigenlijk anders dan repeteren waren, daar kwam ik hem altijd wel tegen. Ja. En in het café kwam ik hem wel tegen. En Ilko ook.
0: Ja.
1: En zo, ja, met Willy Middel dus en Hans Kins en Dickie Beekman toen nog op de drums, hè, erbij.
0: Hoe heb jij de overgang ervaren van de jongens in Assen? Dat Harry naar Grollo ging. Ja. Want dat was net in die periode ook natuurlijk, ja? 65.
1: 65, 66 is hij overgegaan, ja, klopt.
0: Ja.
1: Nou ja, dat was even schrikken natuurlijk. Maar over het algemeen is het wel goed ontvangen hoor. Hoewel, in Grollo werden wij niet zo geaccepteerd in het begin hoor.
0: Ja.
1: Want het is heel moeilijk geweest. De jongen met een lange haar en dit en dat. En het was een probleem hoor. Maar na verloop van tijd kwamen ze er wel achter. Vooral bij Hofzegen. Dat het wel goed volk was hoor. Dus, en Harry die is ook goed opgevangen later hoor.
0: Want een van de mooiste combinaties van zeg maar, het oude Drentse leven. En het nieuwe Drentse leven van QB and the Blizzard. Dat zit nog in dat filmpje. Wat bij Pekaan ooit opgenomen. Is
1: klopt.
0: In 69.
1: Klopt. Dat is natuurlijk.
0: Was jij erbij?
1: Ik was erbij. Ik ben de hele tijd bij geweest. Maar daar heb ik. Ja, ik weet niet of een Apple Knock of Flop was. Wordt die nog gedraaid? Nou, dan wil ik er wel iets over vertellen. Dat lijkt me wel leuk toe.
0: Nou, dat past hier denk ik goed bij.
1: Goed, oké. Okay, nou,
0: dan leven we in 1969, hè?
1: Ja.
0: De vierde LP, geloof ik.
1: Apple Knock of Flop was de. Nee, dat is de later. Nou ja, vierde, vijfde LP, ja.
0: Ja.
1: Ik kwam net uit Amerika terug en toen moesten wij die opnames doen voor Apple Knock and Flophouse. En toen kreeg ik van de platenmaatschappij, die zei, moet je luisteren Jan, nou ja, Apple Knock and Flophouse is eigenlijk een slang voor een goedkoop logement.
0: Ja.
1: Hè? Dat is het.
0: Ja.
1: En toen die plaat klaar was, toen ze een PR maken, een filmpje maken en foto's maken.
0: Mm-hmm.
1: En zei, maar dan moeten jullie wel een locatie opzoeken die er een beetje past. Nou, ik met Harry op pad. Nou, we hebben eerst bij Hofstede gekeken in Grollo. Nou, dat was niks. Nou, zei Harry, ik weet nog wel een aantal kroegjes hier in Drenthe. Zullen we eens kijken? Nou, toen kwamen we bij Willem Perkaan in Weesp terecht.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk fantastisch. Dat was een stamtafel. En daar zetten we flesjes. Je moest zelf de consumpties aantekenen als je wat wou drinken. We hadden een paar bekeken en we hebben de platenmaatschappij toen ingelicht. En die zijn geweest, onder andere met Anton Witkamp en Sees Wessels. Die zeggen, dit is het.
0: Ja.
1: Maar Jan, regel jij even met Willem Perkaan hoe dat allemaal gaat. Ze mogen vrij denken, ze mogen vrij eten. Er komt van alles, maar er komt ook een striptease danseres. Nou, ik met Willem Pekaan. Nou, zegt Willem Pekaan, ik zeg nou dit en dat en dat. En er mogen ook alleen maar boeren komen, alleen maar mannen, geen vrouwen. En dan komt een striptease danseres. Toen zegt Willem tegen mij, hij zegt, wat is een striptease danseres dan? Hij zegt, dat is iemand, ik zeg, dat is iemand die zijn kleren uittrekt. Oh, van mijn vrouw ook wel vaak genoeg gezien, zegt hij hoor, dat komt wel goed. Maar goed, er zou ook een film gemaakt worden. Ja. En dat klopt ook wel. Die avond is ook die film gemaakt. En die striptease danseres heeft ook opgetreden. De dames, de vrouwen van de boeren, die stonden buiten zo voor het raam te kijken. Verschillende boeren die hebben verschrikkelijk over sodomieten gehad. Maar het blijkt altijd, en ik heb altijd beweerd, er is een film van. En op laatst zeiden ze, die film die was weg. Ja. Maar dat komt door die burgemeester van Wezep, die had alles geweigerd. Er mocht geen... Die film mocht niet vertoond worden, die foto's mocht niet. Niks mocht vertoond worden. Ja.
0: Dus burgemeester Grebe was dat van Zwedel, hè?
1: Grebe. Ja. Burgemeester Grebe. Ik heb die brief nog steeds.
0: Ja, ja.
1: Maar op een gegeven moment, die man die die opnames gemaakt heeft, die film gemaakt heeft, die mocht niet uitgezonden, maar die heeft mee naar huis genomen. En die heeft het ergens op zolder gelegd. En weg. En iedereen zei, ja Jan, jij wordt ook bij jou. Je zal wel, die film die bestaat helemaal niet. Ik zeg, potverdorie, ik was er toch zelf bij. Ja. Maar goed, op een gegeven moment ging ik zelf niet meer geloven hoor. Totdat een paar jaar geleden, plots in die film Boom Waterga, die man die is toen overleden. En die vrouw die vond die film op zolder. En toen is hij in één keer bij het filmmuseum terechtgekomen. Ja. Ja. Nou, ik was al lang blij dat ik tenminste dat hij nog bestond.
0: Was goed voor jouw geloofwaardigheid dat hij boven water kwam.
1: Ja, maar zo, dat is het verhaal dus eigenlijk. Ja. Daarachter.
0: Nou, dat is ook een van de mooiste filmpjes die er bestaat. En die ook op de tentoonstelling hier in Drents Museum te zien is.
1: Is hij hier te zien?
0: Hij is hier te zien op de tentoonstelling, jazeker. Want omdat het zo mooi, dat cultuurverschil van de oude boeren van Wezep en de jongens van Cuba in de Blitzers te zien geeft. En de danseressen in die tijd... Dat was echt nog wat bijzonders.
1: Dat bijzonders.
0: Dat leidde dat in die tijd nog, want dat was de tijd van Hoepla, van dat Phil Bloem op televisie kwam. Ja. Nou, daar kreeg je een vraag over in de Kamer.
1: Ja, maar dat niet alles. Wij waren eigenlijk een van de eersten die met zo'n filmpje kwam. Dat zo dan geproduceerd.
0: Ja, precies, maar dat kwam toen niet uit.
1: Dat kwam toen niet uit, nee.
0: Draaide allemaal om. Apple Nuggets Flaphouse.

0: Ja, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Apple Knockers, Flophouse en Café Perkaan in Wezep. Trouwens, Café Perkaan in Wezep bestaat nog steeds en is nog steeds open. Ja. En het is bijna nog in dezelfde staat dan toen Cubie en de Blitzers daar waren.
1: Ja, ze hebben daar nog foto's aan de kant hangen en heeft die LP en zo allemaal. Ja. Dat is fantastisch. Ja. Ik ben er pas geleden nog geweest.
0: Oké, okay, ja.
1: Dat is mooi hoor.
0: Het is een mooie, mooi tochtje eigenlijk van Wezep naar Grollo en dan naar de tentoonstelling in Haas.
1: Moeten ze doen.
0: Ja, je hebt ook die overgang meegemaakt natuurlijk. Want op Apple Knockers Flophouse, daar spelen de jongens uit Zwolle al mee.
1: Ja.
0: Hans Lafaye, Herman Deinem en Helmut van der Vecht. Hoe is die overgang tussen zeg maar, de Asser Boys en de Zwolse Boys? Hoe is dat verlopen eigenlijk? Ja, hoe heb jij dat meegemaakt?
1: Ja, was moeilijk. Was moeilijk. Hans Kins die moest in dienst en die hield ermee op. Op een gegeven moment, Willy Middel die stopte ook. En met hem ging ook Dickie Beekman, die was gestopt. En toen heb ik dus aangetrokken eerst alleen Hans Lafaye en Herman Deinem, die kwamen erbij. Dat was even moeilijk, want die jongens die zaten bij Blues & Mansion. En de manager daarvan was Ed Politiek. Ik vergeet die naam nooit weer. En daar heeft nogal wat moeilijkheden op geweest in het begin hoor, om die jongens over te krijgen. Want dat hing ook met financieel af, met instrumentarium en zo. Maar het is goed gegaan. Uh-huh. Muzikaal gezien, moet ik eerlijk toegeven, is het wel een vooruitgang geweest.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Want had dat ook te maken dat Herman Brood er toen ook al bij zat? Want die kwam natuurlijk ook uit Zwolle. Hè?
1: Herman Brood kwam ook waar die Zwolse Connection, hè, zoals we dat noemen, die kwam er ook. Die heeft ons ook op attent gemaakt hoor.
0: Okay.
1: En ik ben toen met Harry, midden in de nacht zijn wij naar Zwolle gereden, hebben we op moeten zoeken waar ze woonden. Hij werd zo overal in de buurt gevraagd waar Hans Lafaye woonde. En zo zijn we ermee in contact gekomen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat was heel waard.
0: En zo kwamen de drie van Blues Dimension, die kwamen bij Cubie en de Blizzards ernaast.
1: Ja, want Helmich die is er pas later bijgekomen. Ja, ja. Toen Herman Brood weer, en dat is ook weer een apart verhaal. Dat had eigenlijk ook weer niet gehoeven, maar daar komen we nog wel op. Daar komen we nog
0: ja,
1: wel
0: dat
1: op.
0: Had iets met middelen en dat soort dingen.
1: Ja,
0: en Amerika.
1: En
0: van alles. En nog wat.
1: En nog wat,
0: nou, het hebt over middelen van Brood stond er onbekend natuurlijk. Ilko ook al vrij snel.
1: Ja.
0: Aan de andere kant, de drank speelde ook altijd een rol.
1: Heel grote rol.
0: De booze.
1: Ja, de harde booze. Ja,
0: op welke manier zat dat het functioneren van de band in de weg? Of hoe had jij ermee te maken?
1: Nou, het heeft er niet mee in de weg gezeten. Absoluut niet. Harry was wel, een innemer. Was een drank. Harry was absoluut niet aan het verdovende middel. Ilko wel vrij snel. En Herman Brood heb ik heel wat mee beleefd. Dat het stond van ziekenhuis uit en het ziekenhuis weer in. En dan wou ik hem de volgende dag ophalen. En dan was hij alweer gevlucht.
0: Ja, ja.
1: Maar de drank heeft niet zo'n grote invloed erop gehad hoor.
0: Nee.
1: Maar in eind jaren 80, begin jaren 90 kwam ik met. Ik was al bij Cubie & the Blizzards weg. Ja. Kwam ik weer met Harry in contact in het café. En Harry was helemaal totaal los. Was absoluut totaal los. En hij heeft toen mij nog weer gevraagd of ik weer voor hem komen werken, weer manager wou zijn. Maar dat kon niet. Ik had een andere baan. Ik had een hartstikke drukke baan in het onderwijs. En ja, ik vond het zielig. Hij was echt, lag hier aan het gas, zoals je dat noemt.
0: Ja.
1: En het verwonderde mij ook niks dat even later op die plaat Brother Boers kwam. Want dat was zijn enige maatje die hij op Tomeling had hoor.
0: Ja.
1: Hij voelde zich nog steeds door iedereen in de steek gelaten. En toen speelde drank wel even een rol.
0: Brother Boers.